0: Hallo, met Katrien.
1: Dag Katrien, Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Dag Vincent.
1: Katrien, het is heel vroeg. Waarom ben jij al wakker? Wat ben jij op dit moment aan het doen? Ik hoor het al wat je aan het doen bent.
0: Voilà. Zoals iedere morgen beginnen we met de koeien samen te brengen. Klaarmaken voor te melken. Ondertussen maken we het bed proper, waar dan de koeien straks in liggen.
1: Wat zeg je? Het bed proper? Liggen de koeien in een bed?
0: Wij noemen dat een bed, ja, in stroot. En dan verwijderen we de stronten, de kakas van de koeien uit de ligruimte. Ja. En zo kunnen ze daarna het melken terug proper in hun bedje kruipen.
1: Oh, fantastisch. Hoeveel koeien heb je? Want zijn er heel veel, hoor ik.
0: Een 80 melkkoeien hadden wij.
1: Fantastisch.
0: 80 melkkoeien, ja. Ja.
1: En jullie melken dan en dan verdelen jullie de melk. Waar gaat die melk naartoe?
0: Dat is naar de fabriek allemaal, dat er melk gedaan wordt. Elke drie dagen komt de kamion de melk halen. En dan wordt die opgehaald.
1: Hey. Ja. Wat zijn het zijn wel vroege dagen dan, hè, Katrien? Elke dag?
0: Ja, elke dag. 7 dagen op 7. Zowel 's morgens als 's avonds moeten we er zijn.
1: Ja, om hoe laat ben je klaar met werken? Wanneer denk je 's avonds, nu ben ik klaar met werken?
0: Rond 9 uur 's avonds. Goh. Dan mogen we zeggen van de dag zit erop. Ja, maar dat is zodanig verspreid. Het is niet dat constant de druk hoog is.
1: Nee,
0: maar ja,
1: iets
0: dat
1: je
0: dat graag doet.
1: Heb je wel zo eens een keer een uur of twee tijd overdag om iets anders te gaan doen, bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dan is dat meestal de papierwerken dat er blijven liggen of zo.
1: Ja, ja, oké. Dan ben je nog altijd aan het werken. Ja, de boerenstil. Katrien, ik zie het mezelf niet doen, maar heel veel respect. Want het is echt hard en lang en zwaar werken.
0: Ja, dat wel, maar dat is een passie en een vorm van leven dat je doet. Je zit erin opgegroeid en oh ja... Iets dat ik graag doet, er ziet er niet vanaf, hè, Vincent.
1: Is het een boerderij die je hebt overgenomen van je ouders?
0: Ja, dat klopt.
1: Ah, vind het wel leuk dat zoiets in de familie blijft. Vind ik wel echt leuk.
0: Ja, het is dat, het is dat.
1: Dat is toch iets verder zetten van wat je voorouders hebben opgebouwd, hè?
0: Ah, ja, het is erom. En, och ja, leven met de natuur, het is toch het mooiste wat er is. Hè?
1: Het is waar, en vaak buiten. Daar ben ik echt jaloers op. Vaak buiten werken. Vind ik ook wel leuk.
0: Ik zou zeggen, Vincent, kom eens een dag meedraaien.
1: Wat?
0: Dat is niet. Breng Dorothee dan ook mee.
1: Ja,
0: altijd plezier dan.
1: Heel goed. Ja. Ik ga een liedje draaien dan. Dag Katrien. Dag.
0: Okay.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik vind dat zot wat Katrien doet elke dag opnieuw. 7 dagen op 7, zorgen voor die koeien. Want ik kan hier dan wel roepen en zingen. Het is vrijdag, hoeraatjes, het is vrijdag. Maar voor Katrien is dat een dag zoals een andere, hè? De vrijdag. Want in het weekend moeten die koeien natuurlijk ook gemolken worden. Dus Katrien, doe even je oren dicht, want ik ga iets zeggen wat je niet graag zal horen. Beste vrienden, het is vrijdag en straks begint het weekend. Dus wie doet er mee vandaag? Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

23 graden, maar op een aantal plekken in Vlaanderen heeft het geregend vannacht. Misschien nu nog altijd. Hey, zo meteen gaan we door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Maar dat is voor straks. Eerst nog Daddy Yankee en Snow bij Q Music.

0: pom pom girl.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
2: Even kijken, heel veel berichten gekregen, dankjewel. Lauren zegt, Vincent, je zegt nooit goedemorgen Australië, don't forget about us. Wel, bij deze goedemorgen Australië. Dierto zegt, good morning van Taxi Ride to Flight. Good morning. Even kijken, nog een berichtje. Caitlin zegt, goedemorgen Vincent, ik ga de trailer aankoppelen en dan vertrekken richting de Lidl in Genk. Ook groetjes aan mijn papa die op weg is met een camion. Ah ja, het is een familiebedrijf daar. Dat is heel erg mooi. Ik heb een berichtje gekregen van Isabel.
3: Goedemorgen. Het is vrijdag, de laatste werkdag van de week. En ook voor de hondjes. Aangezien zij explosieve detectie zijn. Fijn weekend iedereen.
2: Oh my, honden die op zoek zijn naar explosieve. Tof, denk ik. Annemie heeft ook nog een bericht gestuurd.
4: Goedemorgen Vincent. Ik ben onderweg naar het werk voor een vroege kassashift. Dus we zullen er eens al

0: 28. Maar dan heel graag.
1: Elke vroege ochtend tellen we af naar de nummer 1. Want elke vroege ochtend draai ik één nummer. Het gaat dus heel traag. Elke dinsdag en donderdag zie je Ingeborg op VTM in Kotmadam Sergeant. En die opnames dateren al van voor de zomer, want in de aflevering van gisteravond zag je hoe Ingeborg en de studenten zich aan het klaarmaken waren voor de foute party. Want daar heeft ze opgetreden. Altijd fijn en altijd fout met Ingeborg.
2: Nummer 104.
1: Door de wind van Ingeborg. Nu in de foute 128. Maar dan.

0: 5:30. Een heel erg goedemorgen. Gisteren heb ik om 5:30 verteld over mijn oma. Mijn oma is 102 jaar. Ze is geboren in 1924. Dat is heel lang geleden. Ze heeft de Tweede Wereldoorlog heel bewust meegemaakt. Ze was een jaar of 20 toen de oorlog is geëindigd. Mijn oma is heel slim. 102 jaar aan kennis. En ze vertelde over de nazomer dat het zo warm is. En dat een nazomer in oktober in haar jonge jaren een Theresicuszomer werd genoemd. Genoemd naar de heilige Theresia op 1 en ook op 15 oktober. Dus als het tussen 1 en 15 oktober uitzonderlijk warm was, dan heette dat een Theresicuszomer. En ze had ook een liedje over die heilige Theresia in het Frans. Want er werd toen heel veel Frans gesproken in haar school in Leuven. En dit is mijn oma.
1: Daar was een zonder in vroeger als wij rond waren. Als wij jong waren, hè. Theresica,

Dus ik heb deze week een nieuw woord geleerd van mijn oma. Wat heb jij geleerd van je oma? Niet deze week, maar als je denkt aan je oma, wat heb jij dan van haar geleerd? Mag je nu laten weten in de Q-app. Wat heb jij geleerd van je oma?

0: Wat heb jij geleerd van je oma? Melissa zegt hoe je onopvallend vals kan spelen met kaarten. Ze deed het altijd zodat de kinderen konden winnen. Oh, dat is mooi, hè? Chris uit Geraardsbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat heb jij geleerd van je oma?
1: Wel, een van de dingen dat ik van mijn oma geleerd heb, mijn meter in feite, dat was het liedje van Wim Sonneveld, van mijn cadeautje naar de botermarkt geweest.
0: Ik ken het niet, zing het even.
1: Dus dat ging zo van, ik ben met cadeautje naar de botermarkt geweest en ze mocht maken wat ze wou. En dan kon ze wel uit, dan ging dan iedere keer dat liedje verder. En het ene wat aan mij blijft herinneren was altijd van, ik ga je pakken, zei de boze toverijks.
0: Oma zongen veel, hè, vroeger. Mijn oma kon dat ook. Zo, als ik daar bleef slapen bij mijn oma, dan zong ze altijd van, goedenavond, goedenacht. Slaap rustig en zacht. Ik kan nu niet helemaal zingen, maar heel mooi, Chris. Dankjewel, hè.
1: Ja, dag, Vincent.
0: Yo.
1: Goedendag nog.
0: En ook Heloïse. Dag, Heloïse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een liedje geleerd van je oma.
2: Ja, ik heb ook een liedje geleerd.
0: Zing het even.
2: Er was een vogeltje en dat beestje kon niet kakken. Er was een pleempje aan zijn poepje blijven plakken. En dan de verder aan de voort.
0: Ja. Wanneer zong je oma dat?
2: Als we naar huis gingen en we waren zo wat verdrietig, want we wouden altijd bij ons oma en opa blijven, want die waren super tof.
0: Ja.
2: Al onze netjes en neefjes waren daar dan. En dan maakte oma zo'n fantastisch momentje, zo'n grappig momentje, leuk momentje. En
0: Een vogeltje dat niet kon kakken, er was een pluimpje aan zijn gat blijven plakken. Heel mooi. Kijk, de oma leert altijd de juiste dingen aan haar kleinkinderen.

0: Sienna Spyro en Great Expectation bij Q-Music. We hebben het over wat jij van je oma hebt geleerd. Tini uit Gerardsbergen zegt respect hebben voor elkaar en elkaar helpen. Diederik zegt afdingen. Niet dat ik dat echt van haar heb overgenomen, maar wanneer er iets duurs wordt aangeschaft of werd aangeschaft, dan ging oma mee om te onderhandelen. Dat is mooi. En Patrick uit Evergem zegt, goedemorgen Vinnie. Altijd positief blijven in het leven, dat heb ik van mijn oma geleerd. Els uit Hoogleden, goedemorgen.
1: Hey, goedemiddag Vincent.
0: Je hebt je oma nooit gekend, zeg je?
1: Nee, ik heb haar nooit gekend. Nee, jammer
0: genoeg. Maar je hebt wel iets onrechtstreeks van haar geleerd.
1: Ja, ik heb geleerd, dus zij stond er alleen voor met 12 kinderen, nee, in oorlogstijd. En ik heb eigenlijk geleerd van haar, dus via mijn mama. Mijn mama vertelt heel veel van haar. Dat je eigenlijk, ondanks alle tegenslagen, hoe slecht dat er ook uitziet, dat je het nooit mag opgeven.
0: Nee.
1: Dat er altijd wel hier of daar een lichtpuntje is en dat je het nooit mag opgeven.
0: Oh, zij had 12 kinderen in oorlogstijd. Ja. Dat betekent dat jij 11 tantes en onkels hebt of had.
1: Ja.
0: Wauw. Onwaarschijnlijk dat ze dat heeft kunnen volhouden. En inderdaad, tegenslagen heb je in het leven, maar je mag nooit opgeven. Dat is een mooie les. Dankjewel, Els.
1: Dankjewel, dat vind je.
0: Joe. Dag.

Een hele goede morgen. Het is vrijdag vandaag. Eindelijk vrijdag. 2 oktober 2026. Vandaag verschijnt het debuutalbum van Judith. Die hoor je regelmatig hier bij Q. Haar album heet Panic First. En ze komt straks naar Maarten en Dorothee. Ze gaat, daar gaat ze, van Clouseau zingen, maar dan in een country versie. De Rode Duivels spelen vanavond tegen Turkije in de Nations League na winst tegen Italië en verlies tegen Frankrijk om 21:55 op VTM. En over de Rode Duivels gesproken, als je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met een Rode Duivel. Michy Batshuayi wordt vandaag 33. Maar voor dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje.

0: 5 uur. Goedemorgen, het nieuws kijk je van Bart.
1: Goedemorgen. Het Hof van Assisen in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex-vrouw, de mama van de meisjes. Van Haverbeke toonde geen enkele reactie tijdens de uitspraak. Vandaag wordt gepleit over de strafmaat. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan, een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend, daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit, vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, welke Q-luisteraar gaat naar Miley in LA? Je hoort het deze namiddag bij Vincent Live.

Vandaag strijden 4 Q-luisteraars voor een plekje op de Q-guestlist van Miley in LA. Die stelt daar haar nieuwe album voor en dat is echt een unieke belevenis. En we zorgen ook voor de vlucht en voor een hotel daar in Los Angeles. En nu gaan

0: je denkt.
1: En Petra uit Roeselare. Dag Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Petra, je bent een beetje ongerust, zeg je?
2: Ja, inderdaad. De zon had vandaag op sportdag en hij gaat voor de eerste keer snowboarden in Komen.
1: Snowboarden? Ah ja, binnen. Dus niet van gaan met z'n allen een dag naar Oostenrijk en terug. Snowboarden.
2: Nee.
1: Ja, binnen. Ja, en dan ben je ongerust omdat hij misschien iets zou kunnen breken, bijvoorbeeld.
2: Ja, inderdaad. Hij heeft nog nooit op een snowboard of op skilatten gestaan.
1: Ja, maar hoe oud is hij?
2: 17.
1: Ja, dan breek je niet zo snel iets. Die jongens die zijn van plasticine gemaakt. Dat is echt... En als ze iets zouden breken, dan zijn ze er over 2 maanden alweer vanaf, want dan is het weer aan elkaar gelijmd. Als je zo jong bent, top hè. Oh, fantastisch.
2: Ja,
1: wat een kans om te kunnen gaan snowboarden vandaag.
2: Ja. Leuk. In onze tijd zien we dat niet meer.
1: Nee, exact. In onze tijd gewoon rondjes lopen op het veld. Hela.
2: Inderdaad.
1: Petra, dankjewel. Niet ongerust zijn. Fijne ochtend, fijn weekend.
2: Oké, merci. Ja, hoor. Dag.
1: Ook nog even naar Tanja uit Bredene. Dag Tanja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Vincent.
1: En jij bent dan weer heel erg triest. Tanja, waarom ben je triestig?
3: Oh, ik moet je weer 2 dagen missen met je prachtige programma.
1: Ja, zaterdag en zondag ben ik er niet, Tanja, sorry.
3: Maar kun je dat niet opnemen in de week om dan uit te zenden in het weekend?
1: Oh, je gaat me nog extra werk geven. Nee, dank.

Nieuwe single van Laura Tesoro, Hyde Park. En Hyde Park is natuurlijk een bekend park in Londen. Londen, een van mijn favoriete steden. Hè. De volgende citytrip is alweer geboekt. Eind januari, met de trein ben je daar snel. Hè. Maar ik woon in Brussel, dus de tram stopt in mijn straat. Er is een tramhalte in mijn straat. 10 minuten rijden naar het Zuidstation. En boem, pauwkeslag. Ik ben in Londen. Ik ben boem, pauw. Hoe gaat dat ook? Boem, pats, paukenslag. Ik ben in Londen. En van Londen naar Madrid, want als je fan bent van Shakira en je bent niet in Madrid geraakt voor haar concerten, dan kan je morgen live kijken naar het concert van morgenavond. Want het wordt wereldwijd gratis uitgezonden via Amazon Music en Prime Video. En je hoeft niet eens een abonnement te hebben. Het is gratis voor iedereen.

classic van Shakira toen ze net kwam piepen. En nu staat ze al meer dan 20 jaar aan de top. Ik weet dat het moeilijk is. Dat het moeilijk was om op te staan daarnet. Dat je liever was blijven liggen. Maar het kan niet anders, je bent wakker. En het goede nieuws is, je bent niet alleen. Ik ben er ook.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape.
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog één.
5: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of

0: Coldplay en BTS en My Universe. Het is 5:30. Een heel erg goedemorgen. Daarnet heb ik Hyde Park gedraaid van Laura Tesoro. En ik zei toen ook dat Londen een van mijn favoriete steden van de hele wereld is. En dat ik zo graag in Londen zou zijn. Megan uit Lichtenvelde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar Londen.
1: Ja.
0: Hoe dan? Met de trein, met het vliegtuig, met de boot?
1: Nu met de auto en dan met de trein.
0: Ah, fijn. Naar het Zuidstation ben je onderweg, in Brussel.
1: Nee, via de shuttle.
0: Ah ja, dus in Calais stap je dan de trein op en dan ga je naar Londen. Wat ga je allemaal doen in Londen, Megan?
2: Alleen.
1: Dat hangt een beetje af van onze dochter, want zij begint ziek te worden.
0: Oei, zo erg. Zeg maar, wie gaat er allemaal mee? Wie zit er allemaal in de auto? Want er is zoveel lawaai.
1: Ja, dat is mijn schoonmoeder.
0: Ah, wat is die allemaal aan het zeggen?
1: Van alles.
0: Waar kijk je het meest naar uit, Megan?
1: Misschien om hem lief te tonen aan onze dochter.
0: Boy, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
1: Dat is een speelgoedwinkel.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ik heb geen kinderen, dus de speelgoedwinkels zeggen mij over het algemeen iets minder. Maar dus inderdaad, als je een speelgoedwinkel kan tonen, ja, fijn. Heel fijn. Wat kan ik nog aanraden? Ben je al vaak in Londen geweest?
1: Ja, bijna ieder jaar.
0: Oké. Dan hoef ik je niks meer te vertellen. Oh, ik ben zo jaloers genoeg naar Londen. Ik wil ook op de trein stappen nu naar Londen. Oh, tof.
1: Ik snap het.
0: Heel veel plezier, Megan. Salut, hè.
1: Ja.
0: Straks gaan we zingen. Ik zeg je nog even wat de tekst is. Het is vrijdag, het is vrijdag. Hoeraadjes, het is vrijdag. Met chipjes en sloten bier. Dat is voor straks, hè, jongens. Q

kijk je naar op tv vanavond? Waar ben je straks om 10 uur? En waar ben je op 26 juni volgend jaar? En als je jarig bent vandaag, met welke bekende zanger ben je dan samenjarig? Zoveel vragen, zo meteen

0: over half zes. Goedemorgen, het is vrijdag 2 oktober 2026. Vanavond spelen de Rode Duivels opnieuw in de Nations League. Wat gaan ze doen tegen Turkije? De match wordt gespeeld in Luik vanavond en kan je bekijken op VTM vanaf 8:55. En dat betekent dat er opnieuw, net zoals vorige week, geen Got Talent is en dat die aflevering wordt verplaatst naar morgen. En als je naar Werchter Boutique wil, dan zit je vandaag aan je computer om 10 uur, want dan start de ticketverkoop. Er staat nog maar één naam op de line-up en dat is Ray. Werchter Boutique is er dit jaar op 26 juni. Karin uit Assenede, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: En gelukkige verjaardag, Karin.
1: Dank u wel.
0: Zeg, proficiat. Zeg, je bent samenjarig met, wil je het weten, met welke bekende persoon? Welke bekende zanger? Samenjarig met Sting van de Police. Van dingen van Roxanne.
1: Yes.
0: Sting wordt 75 vandaag, Karin.
1: Ik niet, hoor.
0: Nee, oké. Okay. Heel goed. Hoe ga je het vieren?
1: Vanavond is er een personeelsfeestje van mijn man zijn werk, dus daar gaan we naartoe. En morgen gaan we naar Paradise.
0: Ah, fijn. Heel leuk. Geniet ervan. Fijn weekend.
1: Dankjewel. Fijn weekend.
0: En wat voor weer wordt het vandaag en in het weekend? Dit is wat Bart daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
2: Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond

Lost Frequencies en Reality in de vroege ochtend van Funky Music. Beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van de week, want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt, ja, moet het zeggen zoals het is, een prachtig weekend. Het is de start van de week van het bos, het is de open bedrijvendag en het is ook het weekend van de klant. Dus je krijgt misschien cadeaus.

0: Glenn uit Houthulst. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey Glenn, is het de laatste vroege ochtend, man?
1: Ja, dat is vandaag en morgen nog, maar ja, morgen is er geen ochtend zo.
0: Nee, inderdaad. Ja, je bent postbode, hè, en de kranten verdwijnen. Na morgen dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik ga je missen, Glenn. Ik zal het eerlijk zeggen. Ik ben heel blij dat je zo lang een vroege vriend bent geweest. Maar dan is het nu afgelopen. Om laat moet je dan vanaf volgende week beginnen opstaan?
1: Maar ja, morgen nog één keer om 5:30 en maandag pas om 9:45 meer.
0: Oh, mooi. Zo'n verschil. Ja, ik snap het. Dus, dat is je volledige leven herindelen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Alles wat ik in de namiddag gepland had, dat moet allemaal opschuiven.
0: Ja, exact. Heel veel succes daarmee, Glenn. En ik wens je een heel fijne ochtend en veel plezier met de laatste morgen.
1: Ik ga dat zeker doen. Heel erg bedankt voor het telefoontje. Dank je wel.

Genie in a bottle, de geest in de fles. Christina Aguilera was dat. En die geest die vervult jouw drie wensen. En slimme mensen die zeggen dan, mijn eerste wens is 100 wensen extra. Er is weer heel veel te doen dit weekend. Heel veel activiteiten, heel veel evenementen. En om een beetje orde in de chaos te krijgen, wil ik weten, wat ben jij van plan? Geef ons inspiratie. Wat ga jij doen in het weekend? Ik lees zo meteen zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Mike uit Zelzaten zegt: goedemorgen vroege vrienden. Morgen zwemwedstrijd van de oudste dochter. Daarna een beetje de tuin winter klaarmaken. En zondag een serie met popcorn. Nicky uit Lieren zegt: goedemorgen van het team. Traminterventie van de lijn vanuit Antwerpen. Michelin uit Aalst zegt: zaterdagavond naar Stan van Samang in de Werf in Aalst met mijn dochter Maite. Sharon uit Stade zegt: goedemorgen Vinnie. Ik ga stapje zetten met 2 vrienden en daarna nog eens afzakken naar de Shamrock. Veel dansplezier. Anna uit Rotem zegt: vanavond op stap met mijn meidenclub en zondag met mijn gezin naar de voorstelling van Bert Visser. Micheline uit Aalst, zaterdagavond naar Stan van Samang in de Werf in Aalst. Kijk. Tamara uit Antwerpen zegt: wij vertrekken morgenochtend met een groep vrienden op tennisvakantie naar het zonnige Turkije. Andy uit Ledegem zegt: goedemorgen Vinnie. Ik ga zondag mee gaan eten voor de 30e verjaardag van mijn plusdochter. Prettig weekend. Michael uit Gent zegt: goedemorgen Vincent, voor alle collega's van de lijn en mijn verloofde Kira en zoontje Ruben. Fijne vrijdag. Els uit Sint-Truiden zegt: eindelijk uitslapen. Kijk, en de minuut is alweer voorbij. Ik ben er zeker van dat we helemaal klaar zijn voor de vrijdag. En na de vrijdag komt het weekend. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Een hele goede morgen. Nieuws van 6 krijg je van Delphi.
4: Goedemorgen. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Het Hof van Assisen in Brugge heeft de man gisteravond veroordeeld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 in Waardamme en voor pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
5: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
4: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens die uitspraak. In Luik blijven alle middelbare scholen vandaag dicht uit veiligheid na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met onder meer bommetjes en hekkens. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen zijn opgepakt. Die studenten protesteerden tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En dan nog vrouwenvoetbal. Een zware nederlaag daar voor OH Leuven in de Champions League. Onze voetbalvrouwen verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Vanmorgen is het nog wat mistig, maar straks wordt het zonnig en zacht, 20 graden. En morgen en zondag ook meestal droog, met af en toe zon en rond 20 graden.
6: En geen files op onze snelwegen, waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
3: Goedemorgen. Music. Maarten en Dorothee. Het lichaam van Christus, dat doen we zondag. Het lichaam van Summer, dat is voor zometeen. Nummer 1 in de kiel.

0: man die duidelijk niet snel zal meedoen aan Naked Attraction. Somber and My Body Isn't Ready. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 2 oktober.
2: Vanavond België, Turkije in de Nations League. Kan je live volgen bij VTM vanaf 9:15. Turkije is een ploeg in crisis. Ze lagen er ook snel uit op het WK afgelopen zomer. En de Rode Duivels zijn het aan hun stand verplicht om te winnen. Dat staat vanochtend in de sportkrant van het laatste nieuws. De ambitie van de Duivels is om bij de eerste twee van hun groep te zitten en zich dan zo te plaatsen voor de kwartfinales. Ja, toen de Nations League een tijdje geleden eraan kwam, had ik de indruk dat iedereen zoiets had van, ja, maar ja, de Nations League, dat is nu niet het allerbelangrijkste.
0: De spelers wisten eigenlijk zelfs niet hoe het precies in elkaar zat, hè.
2: Qua verloop.
0: Ja, ze dachten, ik zal wel zien, ja, weet ik veel, Nations League.
2: Maar nu heb ik toch zo de indruk, er is veel aan de gang bij de Rode Duivels, je hebt dan de nieuwe coach, en dan heb je ook Vincent Manaert, de nieuwe CEO, en dan, wat gaat hij doen, welke selectie, en dan waren we zo goed begonnen tegen Italië, dan verloren van Frankrijk, en nu, het is 15 jaar geleden blijkbaar dat we tegen Turkije ook hebben gespeeld. Die doen het dan niet goed. Maar ja, zijn we dan al zeker dat we sowieso gaan winnen of niet?
0: Ja,
2: op een of andere manier is het dan toch groter geworden dan ik had voorspeld.
0: Maar de goals moeten wel gemaakt worden natuurlijk. Hè. Dat is altijd zo. Het is 11 tegen 11 en je moet scoren. Hè. Maar laten we hopen dat het inderdaad heel vlot gaat vanavond.
2: Iets over 8 hebben wij sowieso ook nog VTM Sportanker Maarten Brekt bij ons in de show. Door het voetbal is het pas morgenavond tijd voor een nieuwe aflevering van Got Talent bij VTM. Schuift dus één avondje op en zondagavond dan zoeken de bondgenoten verder naar de verraders. Dan kan je weer samen met je zoon Leon naar een nieuwe aflevering kijken.
0: Zo is het zeker. En bij het voetbal zit er meestal 2 jaar tussen, in het wielrennen een week. Want we kennen nog maar net de wereldkampioen en daar is het volgende kampioenschap al. Dit weekend wordt het Europees kampioenschap op de weg gereden in Slovenië. Kan Remco Evenepoel daar revanche nemen na zijn teleurstelling in de wegrit op het WK? Hij is de kopman van de Belgische selectie en de Europese wegtitel is een van de enige grote titels die hij nog niet heeft. En dat triggert Remco toch altijd wel een beetje dat soort dingen. De vorige Europees kampioen, Tadej Pogacar, is er niet bij in zijn thuisland. Wat toch op zich vrij dramatisch is. Ik vind dat heel erg voor hem. Die herstelt nog altijd van die sleutelbeenbreuk.
2: Ja, dat is inderdaad erg. Natuurlijk, voor Remco is het de grootste concurrent. Dus als het dan,
0: Maar dan Tadej had thuis kunnen winnen, hè?
2: Ja, dat is waar. Dat had heel mooi geweest voor hem. Ook nog opvallend in de krant vandaag. Een kwart van de mannen doet niet elke dag een propere onderbroek aan.
0: Oei, je verslikt je erin.
2: Dat is toch veel?
0: Ja, dat is veel. Ik vind dat vies.
2: Het is ook een opvallend verschil met de vrouwen. Daar doet bijna elke dag de vrouw dus een propere onderbroek aan. Terwijl het is voor mannen en vrouwen even belangrijk, hè? Allee, ja, de onderbroek wordt bij beide even vuil of niet vuil. Dus, elke
0: dag,
2: Maarten,
0: toegeven, ik kan wel zo, als het weekend is, 's ochtends, en dat ik denk van, ik ga eerst rap een brood halen.
2: Ja, dat doe ik ook wel.
0: En dan douchen. Dan vind ik het zonde om dan alle nieuwe aan te doen.
2: Ja.
0: Snap je?
2: Om in alle smurrie die door de nacht is ontstaan, daar dan een vers gewassen onderbroek. Ja, dat snap ik.
0: Ja, we begrijpen elkaar. Vandaag om 10:00 kan je tickets kopen voor Werchter Boutique, 26 juni. En het is raar, ze hebben eigenlijk maar één headliner voorlopig. Dus ja, je tekent eigenlijk blind voor al die andere artiesten die daar nog gaan komen. Maar dat is dus Ray. Ray, die wij natuurlijk heel goed kennen. We hebben ze al ontmoet en we zijn eigenlijk een beetje homies, hè, sinds we die ene keer elkaar gezien hebben.
2: Die één keer gezien, Maarten.
0: In de studio. Ja, ik vind dat we elkaar toch wel vrij goed kennen. Hè? Kennen ze toch goed? Ah ja, oké. Sorry, Ray. Sorry.

0: You don't know me. 14 over 6. You don't know me. Goedemorgen. Ja, Jax Jones met Ray, dus voorlopig de enige naam die op de affiche staat van Werchter Boutique op 26 juni. En toch starten ze de ticketverkoop vandaag om 10 uur.
1: Ja, ik vind Ray natuurlijk wel een hele goede ticketkoperlokker. Want ik denk dat wel heel veel mensen dat willen zien, maar... ik vind het wel te weinig om een ticket te kopen. Ik wil, naar Werchter, gaat uren in de file staan, niet van de parking geraken. Heel die hessel wil ik wel alleen doen als ik zeker ben wat ik te zien ga krijgen.
0: Maar ik heb het er ook met de Mathieu over gehad, toen Bazaar voor Imagine Dragons moest optreden.
1: Mathieu Terrein dus, ja. En, jouw homeboy, jouw beste vriend eigenlijk.
0: Ja. De Simon ook nog gezien toen op het
1: maar
0: terrein.
1: Ja.
0: Ik had een kus gegeven.
1: Ja, en Ray was er waarschijnlijk ook bij om samen iets te drinken.
0: Nee,
1: ja.
0: Ray, die was er die keer niet bij.
1: Allee, ja.
0: Nou, dus in ieder geval, die waren toen ook wat onzeker, omdat heel die boot komt voor Imagine Dragons. En je staat er dan als Bazaar. En zij hadden zoiets van, oké, hopelijk wilde iedereen wel mee, want er waren ook veel Franstaligen waren voor Imagine Dragons.
1: Ik zou Imagine Dragons erbij pakken. Ik heb daar niks mee met die optredens. Ja. Ik vind dat zoveel te afgelikt.
0: Had wel ik was er ook voor Imagine Dragons.
1: Ik zou los voor...
0: Een enorme fan.
1: Sorry.
0: Wat?
1: Ja, dat ik ze nu net zo afbreek. Nee, ik zou los voor Bazaar gaan een ticket kopen.
0: Maar je hoeft geen fan te zijn van Imagine. Ik snap het wel. Het was wel een heel goede show van Imagine Dragons. Maar mijn punt is dus dat Mathieu zoiets had van... Ik hoop dat het hier goed komt. Want je zit hier wel met een heel groot publiek. Ook veel Franstaligen die hier zijn voor Imagine Dragons. En dat is natuurlijk... Zeker nu gaat dat zijn voor die artiesten. Want ja, die staan zelfs nog niet. Die zijn nog niet aangekondigd als de tickets verkocht worden.
1: Ja, maar ja, misschien is hij genoeg hè, om die ticketverkoop af te trappen.
0: Ja,
1: we zullen
0: voor de duidelijkheid,
1: zien,
0: het was een bom van een concert. En het publiek was wel mee met Bazaar. Uiteraard, dus die onzekerheid van Mathieu was meer dan onterecht. Maar ja, het is ook zo goed, hè, Ray. Het is zo goed. Zo van die muziek die ergens tussen R&B en jazz en soul en gospel en pop zit. Hier of die escape. Hey, dit is ook een van mijn favorietjes. Zo goed, zo goed, zo goed, zo goed. En die concerten van Ray zijn, dat schijnt ook wel parels. Ik heb het nog niet live gezien, maar dat schijnt ook met big bands en Royal Lopers en zo. Dus heel cool. Wacht even. Dit is een beetje meta, want wij gaan dus straks, over enkele minuten, gaan wij in de toekomst eigenlijk terug in de tijd naar toen wij terug in de tijd gingen. Dus wij gaan terug in de tijd naar toen we terug in de tijd gingen in de toekomst.
1: Ja, misschien moet je dan gewoon voor Baby Doll van Jamie Miller alvast blijven luisteren.
0: Misschien daarom vooral.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dans op het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dacht ik van, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
6: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen staat met het springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milking.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
9: Oei. Met een enkel.
10: Schat, of wat?
9: Nee.
10: Wat kun je er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Sleep
12: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb gelijk geen energie.
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
3: Ja, ik bel rap de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Nu ook in je Maxizo-winkel.
16: Hallo!
15: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
19: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.

zag hem gisteren nog dansen met zijn papa op Instagram. Ik heb mijn kinderen laten beloven dat ik ook in hun videoclip mee mocht dansen als zij ooit een wereldhit scoren. En ze hebben het beloofd, dus dat is wel fijn.

0: dan zie je ook wel waar hij de moves vandaan heeft. Ik weet niet hoe het komt, ik zit in het Jamie Miller-algoritme vast ineens.
1: Ah, eens je daarin belandt, je raakt er niet meer uit.
0: Ik ben er heel blij van.
1: Ja.
0: Van die choreo en zo, en dan met zijn vader aan het dansen, en dan nog duetten die hij heeft opgenomen onlangs. En ik vind het leuk. Ik was er heel goed gezind van. En de kinderen echt zo, ja papa, je mag meedansen in onze videoclip later. Dus dat is
1: ja,
0: fijn, hè?
1: Maar goed, als ze hetzelfde pad opgaan, Jamie Miller heeft dan duidelijk het talent van zijn vader geërfd.
0: Ja. Wat? Ja,
1: ik weet dat niet of er een muziek...
0: Moet ik geen wereldhits verwachten?
1: Een muziekcarrière voor jouw kinderen is weggelegd, dat weet ik niet. We hebben een paar vaste vrienden van de ochtendshow. Maandag hebben wij Alex Agnew, ja. Dinsdag Lieve Scheire, ja. Woensdag de Q-musical met Born en Arne. En elke donderdag...
2: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Ah, soms een favoriet moment toch wel. Allee, dat zeggen we van die andere dagen ook natuurlijk. Maar nee, dat is wel leuk. Dan stappen wij in de mooiste machine die Jens den Donker ooit gemaakt heeft. En dat deden we dus gisteren ook.
1: Jens neemt ons mee naar een moment in de geschiedenis waarvan hij vindt dat we het samen met jou met onze eigen ogen moeten zien.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen. Zijn jullie klaar om te vertrekken?
1: Zeker.
3: Oké, okay, ja. Let's go. Het is 1881 en we zijn in de Amerikaanse staat Nebraska. We staan bij een houten brug over de Platte River. En de man die daar op zijn paard aankomt gereden, dat is meneer William Carver.
4: Howdy, folks.
3: Kijk, William rijdt met zijn paard de brug op. En die begint plots te wankelen en... stort in. Oef, William kan nog net op tijd uit zijn zadel springen, maar het paard zelf gaat een dieprik in.
5: Oh, nee.
6: Oh, garme dat paard.
5: Oei.
3: Niks zo garme. Kijk, het paard duikt sierlijk in het water, komt na een paar tellen terug boven, zwemt rustig naar de overkant en er is niks aan het handje. Of niks aan het hoefje, moet ik kijken.
0: Maar ja, ik was dat vergeten. Paarden kunnen zwemmen natuurlijk.
1: Ja,
0: dat
1: was ik nu ook wel vergeten.
3: Ja. Ja. Maar ondertussen heeft William wel een idee gekregen. Hij denkt, duikende paarden, daar zit misschien wel een business in.
1: Wacht, dat is wel heel snel van A naar B. Dus duik...
3: Wel, binnenkort begint hij samen met zijn zoon rond te trekken door de States als een soort circusartiest. Als ze ergens aankomen, dan bouwen ze aan de eerste de beste rivier een soort van houten ramp die tot wel 18 meter hoog gaat. Ze verkopen ticketjes en ze duiken met paarden van die ramp.
0: 18 meter, dat is wel stevig. Dat zou in 2026 toch niet meer passeren, denk ik. Ik denk dat Gaia daar een stokje voor zou steken.
3: Maar ook nu komen er heel vaak mensen van de SPCA langs. Dat is de Society for Prevention of Cruelty to Animals. Maar die kunnen eigenlijk nooit echt een zaak aanspannen. De paarden zijn goed verzorgd en er is nog nooit een paard gewond geraakt. Kom, stap even in, want ik wil jullie nog iets laten zien. We moeten een beetje verder in de tijd. We zijn ondertussen 1931. De oude William is gestorven, maar zijn zoon Albert heeft de Diving Horses overgenomen.
0: De Diving Horses?
3: Ja.
0: Klinkt wel goed, hè?
3: Ja, het klinkt heel goed. De attractie staat nu permanent op de Steel Pier van Atlantic City. Albert is getrouwd met Sonora, een vrouw die zich een paar jaar geleden via een advertentie in de krant heeft aangemeld om Dive Girl te worden.
1: Maar dat is dan toch de meest absurde advertentie ooit. Hoe gaat? Ben je een teamplayer? Ben je flexibel en duik je graag met paarden? Ja, laat ons iets weten. Ja, maar ja, dat is raar. Rare advertentie.
3: Maar zoiets moet het dus wel geweest zijn. Maar bon, die vrouw dus, Sonora, is de absolute publieksfavoriet. De leading lady van het horse diving. Maar dan gaat het mis.
0: Oeh, maar ik dacht dat er geen paarden gewond raakten.
3: Paarden niet, nee.
1: Toch niet Sonora.
3: Trigger warning, kijk misschien even weg. Sonora die neemt een aanloop met haar paard Red Lips. Ze stuiven de houten ramp op zoals ze al zo vaak hebben gedaan. En ze komen samen aan het einde van de houten constructie. Waarna het paard sierlijk in het water duikt. Sonora die volgt een paar seconden later. Maar ze maakt de kapitale fout om haar ogen niet te sluiten wanneer ze het water raakt. En daardoor laten haar netvliezen los en wordt ze op slag blind.
1: Hey.
0: Dat is verschrikkelijk.
3: Dat is gruwelijk inderdaad. En toch kan ze het horse diving niet lossen. Ze blijft het doen. Ze bleef nog in de show tot meer dan 10 jaar na haar ongeluk.
1: Maar hoe dan? Want ze is dus blind geworden.
3: Ja, ja. In haar autobiografie zegt ze... Het paard berijden was het leukste wat je kon doen. En ik genoot ervan. Ik wilde het niet opgeven. Eenmaal je op het paard zat, kwam het er eigenlijk alleen maar op neer van je goed vast te houden. Het paard was de baas.
1: Het is eigenlijk een beetje zoals Maarten, hè. Ik kan dit ook met zijn ogen dicht.
0: Wauw. Zit jij dan het paard of wat? Ik moet vasthouden.
3: Vecht het zelf uit, jongens. Tot volgende week.

0: Chabosey in a bar song. Goedemorgen. Jens de Donker vertelde ons gisteren over de Diving Horses. Een show met paarden die in het water duiken. Daar bestaat een film over. Laat Talita uit Aalter weten. Els uit Londerzeel heeft die film ook gezien.
1: Oh my god, die film is echt de max. Het moment dat Sonora blind wordt, breekt echt mijn hart. Ik heb die al zeker 6 keer gezien.
0: Ja, het is natuurlijk ook een hele goede film. Op IMDb 7,2 op 10. Dat zijn alleen de echt giga goede films die boven de 7 gaan. Wild Hearts Can't Be Broken. Zo heet die. Misschien een kijktip voor dit weekend. Delphine, Chris van Averbeke is schuldig.
2: Ja, dat is de landbouwer uit Waardamme die zijn 2 dochters heeft vermoord. Hij had dat ook zelf bekend. Dus het is geen verrassing dat de assisejury hem daar gisteravond in gevolgd is. De inzet van het hele proces was eigenlijk of hij ook schuldig is aan poging tot moord op zijn ex-vrouw, de mama van die dochters. Zijn advocaat ontkende dat hij haar wilde elektrocuteren op diezelfde dag door met elektriciteitskabels te sjoemelen. Maar daar heeft de jury hem niet in gevolgd. Ze acht hem schuldig over de hele lijn. En vandaag komt de jury ook samen over zijn straf. Hij riskeert levenslang. En 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat betekent dat ze geen internet gebruiken of het wel doen, maar heel beperkt zijn in wat ze daarmee doen of wat ze daarmee kunnen vooral. Het zijn dan ook vooral ouderen. Meer dan de helft van wie geen internet gebruikt zegt ook dat hij zich daardoor uitgesloten voelt in de samenleving. Ook wel goed nieuws, 4% van alle Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft op dit moment geen toegang tot internet en dat is het minste ooit. En vanmorgen nog wat mistig, maar straks wel droog en zonnig en 20 graden.
3: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borkerhout moet je 10 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Ranst en Wommelgem 6 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen ook 6 minuten extra.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
3: Een storm kan de weg opnieuw vrijmaken.

0: Stella Lefty en Boston. 6:55.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Ja, tussen 8:30 en 9:00 kan je 4 tickets winnen voor Milk Inc. in de AFAS Dome. Dan kan je toch wel, denk ik, echt populair maken bij je vrienden of familie. Als je zo net voor het weekend kan sms'en. Zeg, ik heb tickets gewonnen bij Q, hè.
3: Tuurlijk.
2: Zin om mee te gaan aan de AFAS Dome.
3: Superleuk. VTM Sportanker Maarten Breks laat zijn licht schijnen op onze strijd tegen de maansterren. De maansterren is natuurlijk de bijnaam voor de Turkse nationale ploeg. En die naam komt natuurlijk van...
2: Heeft het iets met de vlag van Turkije te maken?
3: De vlag, inderdaad.
2: Sterren en maan,
3: ja.
2: Toch, hè? Okay.
3: Ja, de maansterren.
2: Heb ik
3: opgezocht. Pas op, zelfs al heb ik een professionele bachelor in journalistiek, ik heb niet aan bronnen kritiek gedaan, dus het zou kunnen dat het fout is, maar dat heb ik gevonden ergens. Dat ze zichzelf dus de maansterren noemen. Zijn de Rode Duivels klaar om de Turken vanavond te verpletteren of laten zij zich verrassen? We checken het iets over 8.
2: Over een uurtje het resultaat van een nieuwe opdracht van onze muziek bingo, deze heet van Clouseau.
4: Daar gaat ze.
2: Moet country worden. Het resultaat hoor je om 7:45.
3: Weerman Frank heeft veel expertises. Het weer, uiteraard.
2: Ja.
3: Marathons lopen. Reistips geven.
2: Filmtips ook wel, hè. Kijk, vaak zo goede... Of boekentips heeft hij ook.
3: Zeker. Ja. Het is een man van vele culturele invloeden.
2: Ja, de beter bieren van elkaar onderscheiden kan hij ook.
3: Absoluut. Maar sinds gisteren kunnen wij nog een expertise toevoegen aan dat lijstje. Weerman Frank is een expert, zo blijkt... In het witte goud. Hij weet alles over het zout der aarde. En hij heeft ons geïnspireerd. Met zijn kennis. Met zijn enthousiasme. Wij ontsluieren de geheimen van het zout.
2: Het is toch maar één iemand die dat kan, hè?
3: Ja.
2: Iemand enthousiast maken over zout.
3: Dat is eigenlijk
2: het is toch echt Weerman Frank, hè? De enige die dat kan, hè?
5: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
12: Hoe mag die steek gebakken zijn?
13: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
12: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
13: Bleu.
14: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
13: Natuurlijk, Danne.
15: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
18: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
19: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van
22: Leonidas.
20: Voorwaarden op leonidas.com.

0: de biologische essentie herleidt. But your body, oh my body. Topic en Nico Santos, goedemorgen. Het is 6:44.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Dat Weerman Frank een echte zoutkenner is. Ja, gisteren hadden we het over zout. Zijn we op zich al veel over te weten gekomen. Ik vroeg mij af hoe het komt dat Himalaya-zout dat miljoenen jaren oud is. Waarom dat plots een vervaldatum heeft als dat dan in de winkel wordt verkocht.
0: Gisteren gecheckt de mijne tot mei 28.
2: Ja, slaat
0: maar
2: dus
0: hij is bijna op.
2: Eigenlijk is het antwoord simpel. Het is een verplichte regel. Het is eten, dus er moet een vervaldatum op. En je moet natuurlijk dat zout wel een beetje deftig bewaren. Bijvoorbeeld droog, hè, zodat het ook niet beschadigd geraakt. Dus het is eerder ook een soort van bescherming van de fabrikant. Maar in principe vervalt dat nooit. Dat kan niet vervallen.
0: Maar was dat nu de conclusie dat er altijd een datum op moet? Werd er ook niet gezegd van in principe hoeft het niet voor zout, maar dat fabrikanten dat wel doen?
2: Uit bescherming.
0: Uit bescherming voor de kwaliteit van hun product.
2: Maar bij heel veel dingen is het bijvoorbeeld inderdaad wel zo dat er een vervaldatum op moet. Terwijl dat niet per se zou nodig zijn bij dat product bijvoorbeeld.
0: Voilà.
2: Maar kijk, bottom line, dat miljoenen jaren oude Himalaya-zout vervalt nooit. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En we hadden het er dus over met Weerman Frank, wat op zich wel een grappig gesprek was, maar het heeft ons wel geïnspireerd. Zijn we nu al bezig met die groepsaankoop eigenlijk? Wij waren daar toch van plan gisteren? Dus ik denk dat moet er misschien nog van komen. Want Frank die heeft heel onverwacht al zijn zoutkennis op ons losgelaten.
3: Ik heb geen Himalaya-zout in huis. Ik heb wel Keltisch zout in huis.
0: Keltisch zout.
2: Wat is Keltisch zout?
3: Ja, Keltisch zout is nog net iets beter dan Himalaya-zout. Daar zitten nog iets meer mineralen in. En dat is de reden waarom ik dat gebruik. Zo simpel is het, ja.
2: Waar zijn meer mineralen dan goed voor?
3: Omdat als je gewoon zout gebruikt, daar zitten maar 2 ingrediënten in. Hè, dus, maar ik weet niet juist welke, maakt niet uit. Maar dat betekent dus dat eigenlijk als je dat neemt, dat dat je mineralen uit je lichaam trekt. Terwijl als je Keltisch zout pakt bijvoorbeeld, daar zitten heel veel mineralen in. Als je dat gebruikt, dan krijg je het averechtseffect. Dus dan gaan er geen mineralen uit je lichaam, maar gaan er juist meer mineralen naar je lichaam toe.
0: Ja, je kan dat dus niet in elke supermarkt kopen, dat Keltisch zout, maar wel bijvoorbeeld op bol.com of op Pharmaline. Dat soort websites. Maar wij zijn dus, ja, we moeten nog eens kijken. Ga je meedoen met de groepsaankoop?
2: Maar nee, maar dat zal allemaal waar zijn wat Frank zegt. Maar als dat in zo kleine hoeveelheden is, het is niet dat je een kilo zout gaat eten. Dus je kan dat doen, omdat een beetje... Dat je denkt, allee, kom, het is beter dan brolzout. Maar... Ja. Allee, ja.
0: Niet overdrijven.
2: Ja.
0: Oké.
2: Wat wij de komende 24 uur van het weer mogen verwachten, dat checken wij om 7:30, zoals altijd, bij Zoutman Frank.
0: Nu bij Q. Belde haar op. De vrouw die voor mij bij hem was geweest. En ze zei meteen, ik had uw telefoontje al verwacht. Ze had al gehoord dat het niet goed ging met mijn relatie. Ze wist al waarom. Ze wist hoe hij eerst heel lief kon zijn en dan de duivel die in hem verstopt zat kon loslaten. Eerst de liefde, dan de verveling. Hij hield niet van mij, hij wilde gewoon dat mensen van hem hielden. Op het einde werd ze zachter. Als ik eruit wilde stappen, wist ze hoe dat voelde. En als ze mij kapot maakte, dan zei ze... Dan zag ze mij. Ik ging op en voelde mij voor het eerst niet alleen. Dat meisje aan de andere kant van de lijn noemde zichzelf... Patient Zero.
1: Dit is deze week de

0: man die het leuk vindt dat mensen van hem houden, maar zelf van niemand houdt. De man die je heeft voorgelogen. Taylor heeft het allemaal al meegemaakt met diezelfde vent. Hij was Patient Zero. Exact 1 week uit en het was de voorbije week dus onze Q-topschijf. Vanmiddag kiezen we een nieuwe tijdens de Q-top 40 met Joren Lintzen. Ja, en als we dit zeggen, dan weet je natuurlijk dat het vrijdag is. Na een speciale week, alleen toch qua weer. We gingen van 30 graden naar een frisse vrijdagochtend.
1: Ja, vanochtend is het echt zo ineens wel omgeslaan, hè?
0: Ja?
1: Ja, ik ben vannacht ook in mijn droom in slaap gevallen. Dus op een bepaald moment ben ik dus aan het dromen.
0: Inception.
1: Nee, ik had er... Inception? Ah, zo, sorry.
0: Dat is toch dromen in dromen?
1: Ja, ja, ik dacht dat je ding... hoe heet het andere nu weer? Dat je zo controle hebt over je droom.
0: Lucide.
1: Ja, nee, ik dacht even dat je dat ging zeggen. Dat was het niet.
0: Nee, ik had het over de film, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Vallen ook in slaap terwijl ze in slaap vallen.
1: Ah, ja, misschien was het dan wel Inception. Is dit dan wel de realiteit? Oh, geen idee
0: oh
1: eigenlijk.
0: Oh my god. Misschien is... Er zijn mensen die dat meemaken, hè. Er is een verhaal bekend van iemand die heeft een klop op zijn hoofd gekregen als tiener.
1: Maar je vertelt dat heel griezelig, Maarten.
0: Dat is echt gebeurd. Die heeft een klop op zijn hoofd gekregen als tiener. Die is daaruit wakker geworden. Die heeft een heel leven opgebouwd. Vrouw, kinderen. Echt, die heeft jaren, 15 jaar. En dan ineens is die wakker geworden in het ziekenhuis.
1: Die lag in een coma dan? Of?
0: Ja, die was maar een paar uur uit of zoiets. Of die was echt maar een paar uur weg. Maar die had in die paar uur een heel leven geleefd.
1: Ah, zo.
0: En die is in zotte therapie moeten gaan, omdat hij dus zijn kinderen uit die droom miste. Uit die... Echt waar.
1: Allee. Ja, nee, ja.
0: Heb je dat eens gelezen?
1: Dan stelt mijn verhaal uiteraard niks voor.
0: Maar vertel verder.
1: Ja, maar nee, het is ook geen goed verhaal.
0: Jawel.
1: Dus gewoon, in mijn droom, op een bepaald moment, schiet ik wakker in die droom en denk ik, huh? Ik was toch ergens mee bezig?
0: Ja,
1: ik zal in slaap gevallen zijn. En dan ben ik daarna wakker geworden.
0: Wauw.
1: Dus,
0: dat is echt Inception.
1: Het zegt misschien wel iets over... Allee, dat het een stevige week was, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Maak elke ochtend kans op 1000 euro shoppingbudget.
1: Greet mij stinkelijk.
2: Hola.
0: Vier op een rij. Zometeen om 20 over 7 bij Maarten en Dorothee.
3: Een hele goede morgen. Nieuws van 7 met Delphine.
4: Goedemorgen. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. De assisenjury in Brugge heeft de man gisteravond veroordeeld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5, 4 jaar geleden in Waardamme. En ook voor pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort haar advocaat.
5: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënt. Ja.
4: Vandaag wordt er over Van Haverbeke zijn straf beslist. Hij riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen zijn nog altijd digitaal kwetsbaar. Ze gebruiken geen internet of kunnen daar niet mee werken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van de UGent.
6: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn. Bij wijze van spreken om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ook het fysieke contact te houden.
4: 4% van de Belgen tussen 16 en 74 kan niet op het internet. Dat is wel het laagste cijfer ooit. In Luik blijven alle middelbare scholen vandaag dicht. Uit veiligheid na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met bommetjes en hekkens. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen zijn opgepakt. De studentenprotesten protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten vandaag. Dat heeft de minister van Onderwijs daar beslist, ook door aanhoudende protesten. In Frankrijk protesteren scholieren al zeker een week tegen het lerarentekort, de verouderde gebouwen en de hoge werkdruk. In verschillende scholen werd bij die protesten ook brand gesticht en vuurwerk gebruikt. Gisteren werden nog 2000 betogers opgepakt. Een zware nederlaag voor onze voetbalvrouwen van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Je hoort hun coach Esther Habib-Sadeh.
7: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
4: Mogelijk tijdens de volgende wedstrijd, die is tegen Servet in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Vanmorgen nog wat mistig, maar straks zonnig en zacht tot 20 graden. Morgen en zondag ook meestal droog met regelmatig zon en rond 20 graden.
8: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. 10 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen. De vrijdagochtend begint met Galit en de muziek van Kygo en Griffin.
9: Save my love.

0: je nu denkt, maar wat een zoet gevoiceerde stem is dit toch? Oh. Ja, hij komt naar Amsterdam, hè. Je kan hem zien, hè, over 10 dagen. Galit in Avans Live in Amsterdam. Zal hij deze ook wel zingen, hè? Als je zoiets een uitstapje wil doen, hè, zo een weekendje in Amsterdam en dan nog blijven op maandag voor de Galit, het zou zomaar eens kunnen.
1: Het is vrijdag 2 oktober.
2: Vanochtend op de voorpagina van het laatste nieuws, een kwart meer Vlamingen.

0: eigenlijk geen recht heeft om in dat huis te blijven, omdat dat huis volledig naar die vrouw haar kinderen gaat.
1: Ja, dat heb ik gezien, hè. Ik heb dat met mijn eigen ogen gezien, vroeger in Aarslaar. Dan douchte ik altijd ochtends.
0: Oh, maar wat krijgen we nu weer voor een verhaal?
1: Toen we de avondspits deden, dan douchte ik gewoon op een normaal uur ochtends. Dan zag ik altijd een man zijn krant lezen in de veranda.
0: En zag hij jou dan douchen?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, gelukkig niet.
0: Maar dat weten we niet zeker. Zou kunnen.
1: In ieder geval, de man is overleden. En die woonde samen met een vrouw, maar al mega lang. Echt al 20 jaar of zo. Ik weet niet of dit helemaal waar is, hè, maar dat is wat de buren mij
0: vertelden. Dat is wat je vanuit je douchen eigenlijk van de situatie hebt opgevangen.
1: Woonde al 20 jaar lang samen. En dus die kinderen hebben meteen die vrouw buiten gezet.
0: Ja, dus
1: zo van, dat is nu ons huis.
0: Stel dat dat is wat je wil, mag je daar perfect voor kiezen. Maar ja, dat is, en daarvoor kan dus een testament wel zekerheid bieden. Er zijn andere dingen die ook zeker, of trouwen, of kan allemaal. Maar een testament kan je wel echt heel veel in vastleggen. Ik ben er nu ook mee bezig, om zo eens te kijken, wat zou ik eigenlijk willen dan dat er gebeurt?
1: Ja, dat is sowieso een goed idee om af en toe eens bij de notaris even te checken hoe of wat.
0: Heb jij een testament?
1: Nee. Nee. Nee. Ja, ik moet dat, ja.
0: Maar jij bent wel wettelijk samenwonend,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, oké. Okay. En je kinderen zijn ook, dus dat, dan is het, kijk.
1: Ik ga er ook eens werk van maken wel, om eens te kijken gewoon. Het is sowieso goed om een gesprek te hebben.
0: Ja, maar ik wil je jacuzzi niet. Die wil ik niet.
1: Tijdens het eerste weekend van oktober valt heel wat te beleven. Het is weekend van de klant. Veel winkels en zaakjes bieden hun klanten een extraatje aan.
0: Daar ben ik zo blij van worden, hè. Van de grootste onnozelheid die je dan gratis
1: een
0: krijgt.
1: Een chocolaatje of zo.
0: Oh, daar word ik altijd zo gelukkig van.
1: Zondag is het ook open bedrijvendag en dan begint ook de week van het bos.
0: En dit weekend kan je ook de meubels kopen die je ziet in de appartementen van Blind Getrouwd. Die vier koppels die wonen dus samen in een appartement. En het bedrijf dat die appartementen heeft ingericht, organiseert dit weekend een stocksale. En dan kan je dus die meubels uit de appartementen van Blind Getrouwd scoren. En daar was al wel veel om over te doen dit jaar. Het is echt een hele leuke stijl. Het ziet er echt heel mooi uit en kleurrijk en zo. Dus voilà.
1: En nieuw in Brussel, ga eens op café zonder je smartphone. Bruxelles Hotel. Zo heet het initiatief en het wordt voorlopig elke 3 weken georganiseerd in het weekend. Als je wil meedoen, schrijf je je in voor €9. En aan het begin moet je dan je gsm afgeven. Dan breng je dus 3 uur zonder scherm door. En mensen doen van alles. Ze lezen, ze tekenen, ze breien. Of stel je voor, ze praten met elkaar zonder afleiding. Het kan allemaal.
0: Zit jij zo vaak op je gsm als je op café gaat?
1: Ja. Maar ik zit vaak op mijn gsm to court.
0: Ja, dat is wel waar. Ik kan zo tegen jou aan het vertellen zijn en dan ben je ineens aan het scrollen op Instagram. Ja.
1: Altijd echt op zoek naar prikkels.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is echt heel goed.
0: Ja.
1: Dat is te doen.
0: Ik woon in Brussel. Ik ga graag op café in Brussel.
1: Voilà, probeer het
0: maar ik weet nu niet per se of ik dan €9 zou geven om mijn gsm af te geven. Het kan wel zo nog eens helpen om het gewoon bewust af te spreken. We gaan op café en we gaan onze gsm niet gebruiken.
1: Waar zou je de €9 dan aan geven?
0: Oh, een portie warm gemengd bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: of een portie kaas.
1: Ja.
0: Papegaai uiteraard.
1: Oh,
0: ik kan er exact 2 papegaaien mee kopen.
1: Nou, vergelijk.
0: €4,50. Vind ik die €9 toch beter besteed.
1: Absoluut. Gsm thuis laten en dan... Ja, dat is waar. Passenger in de ochtend. Goeie vriend van Ed Sheeran. En er was een periode dat hij dus groter was dan Ed Sheeran. Dat was toen hij dit maakte. Het prachtige Let Her Go. Kwestie van de dag. Rustig te starten. Goedemorgen.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Muziek bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
2: Hey, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En ik heb de opdracht gekregen om van Daar gaat ze van Clouseau een country versie te maken.
3: Daar gaat ze.
2: Het resultaat hoor je om 7:45.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Sleep Life.
13: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: Nu ook in je Maxizo winkel.
16: Hallo!
15: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Vanavond live bij VTM. Onze Rode Duivels tegen Turkije in de UEFA Nations League. En VTM 2 brengt live de kwartfinales van de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Rexha en Faithless.
1: Vier op een rij.
0: Steffi uit Oudenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
2: Hallo.
4: Het is nog rustig en stil bij jou thuis, want de drie kinderen slapen nog.
2: Ja, dat klopt.
4: Hoe geniet jij van dit beetje me-time aan het begin van de dag?
2: Op mijn gemak een koffietje drinken, hè.
4: Dat is echt zo'n momentje voor jou, hè. Dat is echt het vroege opstaan allemaal waard.
2: Ja, daarvoor sta ik een half uurtje, een uurtje vroeger op.
4: Je werkt in een kinderopvang, dus ja, je hebt eigenlijk heel de dag dan kinderen rond je hoofd. Is dit dan... Dit is echt nodig, hè, zo'n half uur mindful op het gemak, zo, hè?
2: Ja, eventjes ontspannen voor de ochtendrush en voor het lawaai.
4: Ja.
3: Het lawaai.
4: Ja, maar is, zo is
3: maar,
4: het. Hè.
3: Ja, met al die kinderen in je leven, wat vind je zo echt de leukste leeftijd?
2: Van de kindjes thuis toch 6 jaar. Omdat dat zo nog tussen kind en volwassener wordt, de gesprekken. En in de kinderopvang, eigenlijk werk ik van 0 tot 2,5, vind ik het allemaal wel even leuk.
4: Ja, leuk. Kijk, een leuk begin van de dag. Het is bijna weekend en eerst misschien nog 1.000 euro shopbudget scoren. Het zou mooi zijn.
2: Ja, het is heel mooi.
4: Je hoeft niet luid te praten. Ik versta je zo ook wel. De kinderen nog niet wakker maken. Goed, Dorothee luistert naar Q-Fout Radio met haar draadloze hoofdtelefoon. En jij luistert naar mij. Vier associaties. Ik hoop dat het dezelfde zijn als die van Dorothee zometeen. Laat ons eens kijken wat het wordt. We beginnen met granola.
2: Granola. Ontbijt.
4: Vierkant.
2: Rond.
4: Orgel.
2: Orgel. Kerk.
4: Dag.
2: Nacht.
4: Het zijn zeer logische associaties allemaal. Ik zou ze zelf ook gegeven hebben. Dus,
2: Dorothee hopelijk ook.
4: Ik hoop het inderdaad ook. Het is wel een goede week dan. Dan hebben we 3 winnaars op één week. Dat is, het zal wel sterk zijn, maar we gaan zien wat het wordt. Zo net voor het weekend. Het kan natuurlijk in dit spel alle kanten uit, dat weet je.
3: Zwaaien aan mij.
4: Steffi, Dorothee is ondertussen mee aan het luisteren.
2: Welcome back.
3: Dankjewel.
4: Eerste woord. Granola.
3: Ontbijt.
4: Fuck you. Is wat Gail straks trouwens gaat zingen. ABC,
3: EF,
4: you, komt eraan. Ik dacht even teasen naar de muziek die eraan komt.
3: Mijn associatie is Maarten.
4: Nee, ik dacht even dat je kan blijven luisteren. Er komt een leuk liedje aan. Volgend woord is vierkant.
3: Rond.
4: Ons gevoel blijft goed, hè?
2: Ja, hoor.
4: Orgel.
3: Muziek.
4: Ah!
3: Oh, wat dan wel?
4: Kerk.
3: Oh ja.
4: Ah, die doet pijn, die doet pijn. Ik had het je echt gegund. Dag.
3: Oh, oh nee, nacht.
4: Ja.
2: Oh, 3 op een rij. Allee, Dorothee.
4: Oh, dat is zo mooi geweest. Ja, kijk, het is het spel. Het is de vreselijkheid van dit spel. En je hebt jezelf eraan blootgesteld, Steffi. Het is jouw schuld. Jij wou dit doen. Maar dank u daarvoor.
2: Ja.
4: Dank je wel.
2: Graag gedaan.
4: Dat
2: graag
4: je wilde
2: gedaan.
4: Meespelen.
3: Geniet nog even van de me-time.
4: Ja.
2: Ja, zal ik doen. Dank je wel, Maarten en Dorothee.
3: Oh, en de Maarten en Dorothee kussensloop, een kleine troostprijs, die komt er ook aan.
4: Salut, hè.
2: Voilà, dan kunnen we goed slapen. Dank je wel.
4: Bye bye.
2: Dag.
1: With you.
5: Een associatie met Peter Bits. Ja, beter slapen.

0: 8. Goedemorgen, Alex Warren, om de dag te starten. Ook tijd voor het korte nieuws natuurlijk, want het is dus 7:30. Ja, Delphine opent met die moordenaar uit Waardamme. Vreselijk verhaal. Hij is schuldig verklaard. Dus daar zijn we wel zeker van. Ja. Maar de straf nog niet. Hè?
1: Nee, die kennen we nog niet. De volksjury zit daar vanaf 10:00 straks over samen. Maar de man riskeert levenslang nadat de jury hem gisteravond dus schuldig bevond voor moord met voorbedachte raden op zijn dochters van 5 en 8. En ook voor de moordpoging op zijn ex-vrouw, de mama van die dochters. 4 jaar geleden, hij legde elektriciteit. Kabels bloot die haar konden elektrocuteren. Maar die vrouw is daar dankzij het licht van haar gsm niet aangekomen. En ze zegt dat ze zich nu dankzij die veroordeling eindelijk ook als slachtoffer erkend voelt. En dan moeten we naar Luik, want daar blijven alle middelbare scholen vandaag dicht uit veiligheid. Omdat daar gisteren protest was tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Er zijn uiteindelijk 6 mensen opgepakt nadat honderden scholieren protesteerden en ook van alles kapot maakten. Er zijn auto's beschadigd, er is met van alles naar de scholen en ook naar de politie gegooid. Er werd een vuilbak in brand gestoken, verkeersborden en ander straatmeubilair zijn losgemaakt, een winkel beschadigd. Dus om het daar vandaag rustig te houden, is er geen les.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het weekend staat voor de deur. Heb je al wilde plannen gemaakt, Frank?
2: Nee, niet terecht. Ik moet werken. Dus, en tussendoor heb ik ook nog wel 2 looptrainingen. Dat ga ik proberen niet alleen te doen met een aantal. Maar dan is het weekend al bijna gevuld natuurlijk. Hè.
0: Ja, ik weet niet. Is dat eigenlijk zo'n weekenddag voor jou als weerman? Doe je dan nog veel thuis of moet je dan ook echt naar kantoor?
2: Nee, dan moet ik naar Antwerpen ook. Hè. Dus ja, sowieso. Hè.
0: Dus, maar ja, om het weer zelf op te nemen. Maar je kan toch thuis al veel doen?
2: Ja, dat is het voordeel. Hè. In principe kan ik van thuis uit alles doen. Dus ik kan echt alle kaarten klaarzetten. Ik kan de fronten tekenen. Alles staat dan in principe klaar. En dan moet ik naar Antwerpen. En dan hoef ik in principe niks meer te doen. Dus ik kan direct de studio ingaan. Natuurlijk, ja, ik moet eerst nog de smink en mij omkleden en zo verder. En nog een beetje met de regie alles samen praten. Maar dan uiteindelijk, ja, nee, dat klopt. Dat is wel een voordeel. Een groot voordeel zelfs, ja.
0: Ja, thuiswerken kan heerlijk zijn. Zeker als het mooi weer is. Maar ja, wat mogen wij verwachten vandaag in dit weekend?
2: Mooi weer, ja, daar gaat het op neerkomen. Hè. Dus vandaag wordt echt een prachtige dag. Oké, het is wel een beetje aan de frisse kant. Ik zie hier toch enkele cijfers op sommige plaatsen, 8, 9 graden. Maar uiteindelijk gaat het stilaan warmer worden. En dan na de middag hebben we redelijk wat zon, wat onschuldig stapelhoekjes links of rechts, wat hogere wolkensluizen en allemaal details. Want ja, het ziet er goed uit met temperaturen die kunnen klimmen naar 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde verhaal. Dus frisse start dan 20 graden, redelijk wat zon. Ik denk de kans op ochtendgrijs redelijk klein. En dan zondag, daar vrees ik dan wel voor dat ochtendgrijze. Dus mistige start, grijze start ook. Maar dan na de middag stilaan komt dan wel de zon tevoorschijn bij 20 graden. En begin volgende week nog altijd. Hè. Dus datzelfde weer. Vanaf woensdag een ander verhaal. Hè. Dus dan duiken we de herfst in. Maar enfin, dat is allemaal nog lange termijn natuurlijk.
0: Oké, dankjewel Frank. Tot over een uur.
2: Tot straks.
3: 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest als op de Brusselse bindering tussen Strombeek-Bever en Machelen. Een kwartier extra.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Van der Bouwheden.

0: Frequencies. 6:30. Een hele goede morgen.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Wordt natuurlijk in goede banen geleid door muziekproducer Willem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hoe
3: Hallo.
0: Was je week?
2: Niet super top. Veel migraine en ik ben ziek aan het worden.
3: Oei, maar jongen toch?
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Nee. Dus het zal op niet veel trekken vandaag.
2: Nee, sorry.
0: Nee, maar je hebt gelukkig versterking ingeschakeld van een artiest die in onze Q-top 40 staat. Met een heel erg grote hit. You did not sign up for this. Ik had de verkeerde klaarstaan. Ik had Self-Made Woman klaarstaan. Maar natuurlijk.
3: Dat was de vorige, hè?
0: Daarmee sta je nu in de Q-top 40.
3: Ja. Dat heb ik gezien.
0: Ja, dat zou dat je dan gezien hebt. Judith, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, het is een grote dag voor jou. Jouw debuutalbum Panic First komt vandaag uit. En dat is toch wel, ja...
3: Ja, dat is echt heel, heel crazy gewoon. Ik weet niet hoe ik mij moet voelen vandaag. Het is heel zot.
0: Ja, en ik zei het al, het begon teleurstellend toen je hier binnenkwam. Want Judith kwam binnen en ik zag haar aan het koffiemachine en ik zeg... Toen ik ze zag, dacht ik, oh, ik heb vanochtend nog aan u gedacht toen ik wakker werd. Hè? Drie seconden.
3: Ik
0: lag in mijn bed.
3: Ja.
0: Oh. Ik dacht, oh, ik ga dat album van Judith al checken, want die komt straks.
2: Oh.
0: En dan ben ik het vergeten.
2: Allee, Maarten. Ja.
3: Nu, Panic First, dat is wel een intense titel, hè?
0: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja. Moet ik het uitleggen?
0: Ja.
3: Ja,
0: nee.
3: Ja, dat komt, dat nummer is eigenlijk best wel grappig. Dus hey, Maarten, als je dat geluisterd had, had je dat geweten.
0: Ah, ja, okay.
3: Ja, ja,
0: dus, maar leg het dan
4: van het album en een single.
3: Ja, het is
4: Allee,
3: ook
4: een liedje erop.
3: Inderdaad,
4: ja.
3: Het is ook de titeltrack, heet ook Panic First. Dat is eigenlijk een country song over, het is best wel een grappig nummer, over dat ik over alles eerst moet panikeren en dan daarna denk ik, ah ja, het viel eigenlijk wel mee. En dat is dus eigenlijk de rode draad in mijn leven en ook in het album.
4: Ah ja, dus je was ook aan het panikeren om Maarten te ontmoeten eigenlijk.
3: Ja, zeker.
4: En het viel dan alsnog tegen.
3: Ja, maar, ja, inderdaad. Dorothea, dat is zo, ja.
0: Maar dat is wel cool, hè. Een album is niet vanzelfsprekend,
3: ja,
0: hè.
3: Nee, dat is echt... Ik ben al 4 jaar muziek aan het uitbrengen en nu is dan echt zo een hele plaat. Dat vind ik echt zot. Ja.
0: Jullie hebben er ook samen aan gewerkt. We praten er straks over door en dan luisteren we ook naar jullie meest recente samenwerking. Daar gaat ze van Clouseau in een countryversie.
5: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
6: Beemstergaas. Lekker, echt lekker.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Lekker, echt lekker.
10: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
11: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B+ leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
14: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
15: Alles is op.
14: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Shakira, Shakira. Burnham Boy. Die, die.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Ja, en dat is elke week met producer Willem. En vanochtend ook met Judith. In de app word je ook begroet. Louise uit Poperingen stuurt... Hi, Queen Judith.
2: Hi, Queen Louise.
0: Slay, Queen.
3: Poperingen toch nog.
0: Ja. Jouw debuutalbum Panic First is dus uit sinds vandaag. Hoera, hoera, met onder andere deze. Waarin je ook het geheim van het geluk ontsluiert. Zelfverantwoordelijkheid, nee.
2: Ah, ja.
0: Daar begint het, hè.
2: Ja.
0: Als je altijd zegt van, ah, het is uw fout, het is uw fout, het is uw fout. Dat gaat niet, hè.
2: Dat gaat niet.
0: Nee, nee, nee.
2: Dat gaat niet zo.
0: Die hebben al regelmatig samengewerkt. Hoe is het eigenlijk, Judith, om met Willem samen te werken? Waarin onderscheidt hij zich van andere producers?
2: Goh, Willem is gewoon echt... Eigenlijk iedereen voelt zich altijd direct thuis bij Willem. Want Willem is gewoon eigenlijk een heel warm persoon. En dat is omdat hij West-Vlaams is ook. Daarom is dat gewoon heel fijn om er te zijn.
0: Wow. Ja, het voelt natuurlijk niet echt corporate als je naar de middle of nowhere moet rijden.
2: Maar West-Vlaamse mensen zijn gewoon altijd super sempa. En Willem is daar één van. Maar oké, daarnaast is hij ook... Die is mega getalenteerd. Hij kan elk instrument. Hij kan helaas geen kopstem meer door zijn kettingrookgedrag. Maar voor de rest is echt super. En het is echt oprecht. Willem, die luistert supergoed naar wat ik wil. En die begrijpt dat altijd. En die zijn producties, zijn zoals hij het zegt, die klinken expensive.
0: Oh.
2: En dat is, ja, dat is ook echt zo. En hij is gewoon, ja, je zei ook, gecreëerd een veilige plek voor jonge artiesten om echt zichzelf te zijn. Dat is heel mooi, want daardoor komen de meest eerlijke songs daaruit. En dat is jouw kracht. Ja.
0: Dat is mooi.
2: Ja.
3: Thanks, Judy.
2: Ja, geen probleem.
0: En omgekeerd.
3: Ja, Judy is natuurlijk een major label artist. Veel geld.
0: Hoe is het om met haar samen te werken?
3: Judith is de meest getalenteerde schrijfster dat ik ontmoet heb al in mijn leven.
2: Aww.
3: Van alle places I've been.
0: Zijn alle teksten van haar?
3: Ja.
0: Ik kan dat nu ook aan haar zelf vragen, maar goed, we zijn... Hè?
3: Ja, ik blijf daarvan af.
0: Ja, het zijn echt goede teksten. Dat vind ik wel echt.
4: Ja, want voor wie niet helemaal mee is in zo'n muziekproces, dat is het. Hè. Een artiest heeft vaak of met hulp een idee, teksten, een lied. Maar dan is een producer wel degene die bepaalt. Maar hoe klinkt het dan exact? Wordt het dan... Leek het een beetje goed uit?
3: Ja,
4: zoiets?
3: Klopt dan. Ja. Ik hanteer zelf voor mezelf. Probeer ik eigenlijk zo onzichtbaar mogelijk te zijn in het proces. Oh. Waar komt dat muziek?
0: Van ja, andersom is het een keer van muziek.
3: Ah, okay,
0: van
3: de vibes.
2: Dat was zo random.
0: Ja, van de vibes, ja. Oh my god, producers in de show.
3: Ja,
0: zo
3: ja. Ik probeer zo onzichtbaar mogelijk te zijn, zodat het sound van de artiest echt wel is wat dan mensen naar luisteren.
0: Ja, ja.
3: In de popmuziek is dat vooral de vocal. En een vocal zoals die van Judith moet je eigenlijk de muziek rond verbergen, eerder dan volsteken.
0: Wow. Maar van mooie woorden.
4: Ja, en Judith, jij stelt je album ook voor in de AB-club, Kafka, 4 en 7 oktober. En dan vandaar is het... Recht naar het Koning Boudewijnstadion.
2: Ah, wel, dat dacht ik ook.
4: Ja, toch?
0: Inderdaad.
4: Voorlopig laten we die arena nog over aan Clouseau.
1: Daar gaat ze.
0: Jullie hebben van deze grote hit een country-versie gemaakt.
2: In het Engels.
0: In het Engels?
2: In het Engels.
0: Maar kan deze versie het goed doen op een country-zender?
2: God, we shall see.
4: Zo in America.
0: Ja.
3: Ja, dat was wel de bedoeling.
2: Ja, ja.
3: Het is very country.
2: Het is...
3: Je hebt de slide guitar bovenhaald.
4: Wat is een slide guitar?
3: Dus dan leg je je gitaar neer.
4: Ja?
3: Dan doe je eigenlijk zo'n buis rond je vinger. En dan kun je zo...
2: Cool.
0: Oké, dus ik ben nu in. Ik ben in Alabama of Texas in zo'n, op zo'n lange weg, hè, zo waar geen einde aan komt.
2: Yes.
0: En ik hoor dit op de radio.

0: Daar gaat ze in een country-versie.
1: Ja,
0: supermooi.
2: Het berichtje van David uit Genk vat het eigenlijk samen. What the fuck, jongens?
0: Ja, maar ja, dat kan wel alles opleken.
2: Ah, maar wacht, en dan schrijft hij wat een prachtige versie. Oh. Ja. Kijk, voilà.
0: Ook wel belangrijk, inderdaad.
3: Thank you.
2: Oh my.
0: Nee, maar het was supermooi. Echt heel cool. En ik zag mezelf wel echt rijden op de lange weg daar in Alabama. Nu we toch twee muzikanten hier in de show hebben. Het is vrij raar, hoor. Iedereen die in de stad Greensboro wordt opgepakt door de politie, moet als straf naar de nieuwe vier nummers van Taylor Swift luisteren.
2: Ja, dat is echt nu in het nieuws. Dus een stad in North Carolina is dat. En de politie heeft daar dit nieuws op X, het nieuwe Twitter eigenlijk, gemeld. En de fans kunnen daar echt niet mee lachen. De straf is nummers van Taylor Swift, de nieuwe, luisteren.
3: Like straight out of Black Mirror.
2: Ja, dat is waar. Welke artiest is voor jullie een straf om naar te luisteren? Wij willen een naam.
4: Sorry aan iedereen die er fan van is, maar Dion Lewis kan ik echt niet horen.
0: Dion Lewis?
4: Oh, sorry, ja. Dat,
0: bam.
4: Ja.
0: Over zijn papa die dacht ik
2: verlies aan kanker. Maarten.
0: Dion Lewis.
2: Kan je echt niet.
4: Nee, maar we love him as a person, maar ik kan hem... Ja, dat is echt niet mijn ding. Nee. Ja, sorry hoor. Sorry, Dean.
3: Ik kan niet direct aan een mens denken, maar ik kan wel aan jazz denken.
2: Yes. Is dat dan niet omdat daar geen structuur of weinig structuur in zit en dat je dat niet aan kan als je houdt van structuur in muziek?
3: Ja, ik denk het wel.
2: Ja, hè?
3: Ik heb elke keer, dan komt er zo'n hoestuk en dan denk ik zo, ja, let's een paar keer op loop, maar nee, het is al passeerd.
4: Ja, dat komt er nooit meer terug.
3: Nee,
2: De
0: bingo molen staat klaar.
2: Dan hopen wij dat daar geen jazz uitrolt voor volgende week. Hè. Judith, jij mag draaien. Een eerste balletje willen wij graag.
4: Ah, hier. Dat was moeilijker dan gedacht. Nummer 35.
2: Balletje 35 op de bingokaart met Hit Maarten.
0: Ik moet even denken, wat is dat nu weer? Ah ja, French cancan.
3: Cancan.
2: Dat is toch zo van de Moulin Rouge? Is dat daar niet dat ze dat zo doen, zo met hun benen omhoog en
0: roken?
2: Oei, ja, denk ik, hè.
3: Daarvan een jazzversie.
2: In welk genre moet die gebracht worden volgende week? Je mag nog eens draaien, Judith.
0: Okay. Laat. Ik zal even denken, dus de French cancan is de hit en nu het genre.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is toch.
4: Oké, het genre is 58.
2: 58 op de bingokaart met genres maken.
0: Waar leiden die glanzende ballen ons heen?
3: Wat is dit, techno?
0: Oh, dit is duidelijk techno, ja.
3: Oh.
2: Dus French cancan in een techno-versie, ja.
0: Oké.
2: We hebben een oké gehoord, dus jij gaat ermee aan de slag. Hè? Dat komt in orde.
3: Ja, ik kan dat. Ik kan dit.
2: Top.
3: Ja.
2: En Judith, jij komt al snel terug trouwens. Volgende week ben je te gast bij Vincent Live.
4: Ja.
2: Dan ga je deze ook live brengen.
0: Ook een beetje het thema van de muziekbingo voor Willem. Hè? You did not sign up.
2: Judith, geniet nog van je album release day.
4: Merci.
0: En Willem, tot volgende week.
3: Yes.
2: Ja, verzorg jij met die verkoudheid en zo.
3: Ja. Ik ga een beetje slapen.
2: Ja.
0: Jelly Roll, vrijdagochtend. Oh, I'm good.

0: en Dorothee.
1: Hallo, ik ben Alex Agnew en maandag reik ik opnieuw een Alex Agnew Award uit. En straks...
2: Nieuwe muziek van Suzanne en Freek uit sinds gisteravond hoor je sowieso nog voor 8:30.
3: Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Turkije. Beetje speciaal voor Romelu Lukaku en Leandro Trossard. Als we de Turken verpletteren... lijkt het mij minder aangenaam om terug naar huis te gaan, naar je huis in Turkije. BTM Sportanker Maarten Brex in de show na het nieuws van 8.
4: Daar zit je dan, op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Opluchting op het proces tegen Chris van Haverbeek. De moeder en de familie van de slachtoffers reageren tevreden nu de landbouwer van 48 gisteravond over de hele lijn schuldig is bevonden. Dus voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 in Waardamme 4 jaar geleden en voor pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de advocaat van haar ouders.
8: We zijn tevreden met het resultaat. Natuurlijk, ja, we gaan daarmee nooit de kindjes terugkrijgen. Grootouders, ja, zijn opgelucht dat het een ja is geworden, vooral op de pogingmoord op hun dochter. En nu de hoop dat ze blijvend beschermd wordt, want volgens ons blijft hij natuurlijk gevaarlijk.
7: En vandaag kent Van Haverbeek zijn straf. Hij riskeert levenslang. Nog nooit konden zoveel Belgen op het internet. 4% kan het niet, dat is het laagste cijfer ooit. Tegelijk zijn wel nog altijd 4 op de 10 mensen digitaal kwetsbaar, omdat ze bijvoorbeeld niet weten hoe ze op het internet aan de slag moeten. Dat heeft de Koning Boudewijn Stichting laten onderzoeken.
9: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten bijscholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
7: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. Die auto stond al een tijd geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Een onderzoek moet nu de precieze omstandigheden achterhalen. In Luik blijven alle middelbare scholen vandaag dicht. Uit veiligheid nadat studentenprotest gisteren helemaal uit de hand liep. Honderden studenten bekogelden de politie, staken van alles in brand en vernielden onder meer verkeersborden en steps. Er zijn uiteindelijk 6 mensen opgepakt. Die studenten protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven dan weer 400 scholen dicht vandaag. Dat heeft de minister van Onderwijs daar beslist, ook door aanhoudende protesten. Al zeker een week komen er mensen op straat tegen het lerarentekort, de verouderde gebouwen en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk werd er brand gesticht en vuurwerk gebruikt. Gisteren zijn er daar nog 2000 betogers opgepakt. En de voetbalvrouwen van OHA Leuven hebben gisteravond zwaar verloren in de Champions League met 5-0 van Paris Saint-Germain. We missen nog ervaring, zegt doelman Louise Seynaven.
10: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers en sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
7: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. Het wordt een zonnige dag en blijft droog. Vandaag een zacht 20 graden, morgen hetzelfde weer. Zondag start nog grijs, maar ook daarna veel zon en rond 20 graden.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, 1:19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde, 13 minuten erbij tellen. En het gaat ook nog traag tussen de ring in Anderlecht en de N266. Daar moet je 11 minuten extra rekenen.
3: Goedemorgen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
3: Alweer een dag extra om het leven vast te pakken. Daar zijn we dankbaar voor.

0: Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 2 oktober.
2: Veel tickets verkopen de laatste tijd. Vandaag om 10 uur kan je tickets kopen voor Werchter Boutique op 26 juni met voorlopig maar één headliner, Ray. Dus je koopt eigenlijk zo goed als blind een ticket.
3: Dit weekend het EK wielrennen op de weg in Slovenië. Kan Remco Evenepoel daar revanche nemen na zijn teleurstelling in de wegrit op het WK? Hij is de kopman van de Belgische selectie en de Europese wegtitel is een van de enige grote titels die hij nog niet heeft. De vorige Europees kampioen Tadej Pogacar die is er niet bij in zijn thuisland, want hij herstelt nog altijd van die sleutelbeenbreuk.
2: Het weekend staat dus voor de deur. Zondagavond zoeken de bondgenoten verder naar de verraders. Door het voetbal is het pas morgenavond tijd voor een nieuwe aflevering van Got Talent bij VTM, want vanavond dus België-Turkije in de Nations League. Wat mogen wij verwachten na de winst tegen Italië en de nederlaag van Frankrijk? We vragen het aan...
1: Een man met een mening. Een man met een visie.

0: iets te maken van die Nations League, dus dat is wel dankbaar om tegen te voetballen. En in principe hebben wij ook gewoon meer kwaliteiten, we spelen thuis. Dus zouden we die wedstrijd moeten winnen om ook zelf nog iets van die Nations League te maken? Als we 6 punten hebben, dan staan we er echt goed voor om in die kwartfinales te geraken.
1: Voor ik het vergeet te vragen, Romelu Lukaku speelt bij Fenerbahçe, een Turkse ploeg. Ja. Leandro Trossard speelt ook in Turkije bij Beşiktaş. Is dat niet een beetje vervelend, zo van die mannen die moeten dan straks terug naar Turkije, of zijn die daar totaal niet mee bezig?
0: Nee. Ze worden nog een klein beetje gebufferd, zeg maar, door die match van maandag tegen de Fransen. Tegen volgende week zijn die Turken dat dan volgens mij al wel weer vergeten. Maar voor Lukaku is het wel gewoon belangrijk om nog eens mee te doen. Hè. Hij past eigenlijk niet echt in dat systeem van Van Bommel. Dat is wel interessant. Van Bommel, onze nieuwe bondscoach, die wil dat spitsen keihard mee verdedigen en direct de tegenstander mee opjagen. En dat kan de Ketelaar, die is daar gewoon fitter voor om dat te doen dan Lukaku. Daarom dat die Lukaku liever in de spits zet, dat hij de Ketelaar liever in de spits zet dan Lukaku. Maar de Ketelaar maakt misschien iets minder makkelijk een goal. Dus dat is ook een interessant debat. En de verwachting is dat Lukaku vanavond toch weer zijn kans gaat krijgen, net daarom.
2: Vanochtend in het laatste nieuws, ik ben een beetje in de war, Maarten. Er staat, met die lastige verplaatsing naar Parijs maandag, winnen de Duivels best van Turkije. Maar wat bedoelen ze dan? Wordt de terugwedstrijd tegen Frankrijk lastig? Allee, ja, waarschijnlijk wel, maar of is het gedoe om in Parijs te geraken, want dat is toch gewoon 1,5 uur met de Eurostar, dus dat vat toch wel?
0: Ja, ik denk dat ze inderdaad de tegenstander bedoelen. Ik weet niet of je afgelopen maandag gekeken hebt naar dat laatste 1,5 uur tegen de Fransen, toen die Olise inbrachten en Dembele inbrachten.
1: Even zweten was
0: het. En toen er ook nog op stond, ja, dat is gewoon wereldklasse, top 3, top 5 spelers in de wereld op dit moment, zeker die Olise. En dat is klasse die wij op dit moment niet hebben, en tegen wie het heel moeilijk voetballen is. Datzelfde als dat je in de prime tegen Ronaldo of tegen Messi moet spelen. Mm-hmm. Dat soort spelers hebben wij niet. En dat maakt die verplaatsing tegen de Fransen natuurlijk nog extra lastig. Frankrijk, waarvan we sowieso al altijd zeggen dat zij 3-4 super elftallen aan de aftrap kunnen brengen. Dus ik denk dat ze dat bedoelen.
2: Ah ja. Zeg, en er is commotie over Olivier de Schacht, die in een podcast heeft gezegd, ik kan er niet naar kijken naar vrouwenvoetbal. Oh, en ik vond het zo'n beetje ongelukkig dan vanochtend in het nieuws. Ja, de voetbalvrouwen van OH Leuven hebben gisteravond zwaar verloren in de Champions League, 5-0 van Paris Saint-Germain. Ik denk dat heel veel mensen aan het hopen waren, allee, dat zou nu net zo cool zijn, dat nu net nu.
1: Ja.
2: Maar wat vind jij van wat Olivier de Schacht heeft gezegd?
0: Ik vind het een interessant debat, maar misschien moeten we gewoon stoppen om het alleen met mannen te voeren, Dorothee. Is dat geen goed idee?
2: Dat vind ik
0: top. Misschien ook gewoon telkens daar een vrouw die actief is in het vrouwenvoetbal. We hebben er zoveel goeie, zoals Tessa Wulaert. En misschien gewoon stoppen om in podcasts over mannenvoetbal het ook over vrouwenvoetbal te hebben. Wij hebben een aantal jaren de Red Flames uitgezonden. We hebben ons daar ontzettend geamuseerd. De Red Flames horen op dit moment bij de top in de wereld. Dus een klein beetje respect is daarin wel op zijn plaats, zou mijn reflex zijn.
1: Maar hij heeft wel gezegd, alle respect. Dat zeg je dan. Hè. Alle respect, maar...
0: Ja, ik denk, dat zou kunnen, maar het is misschien niet zo handig geformuleerd. Nee. Ik zeg, het is een interessant debat, omdat wat hij ook bedoelt, en in Nederland wordt dat debat op dit moment ook gevoerd, is dat het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 100 op dit moment te groot is. Dat heb je in het mannenvoetbal niet. Hè. Je hebt het op het WK gezien, waar Kaapverdi je gelijk kan spelen tegen Argentinië. Dus de Red Flames en het vrouwenvoetbal zijn op dit moment aan het evolueren. Ze staan al veel verder dan 20 jaar geleden. Dus u daar nu nog eens 10 of 20 jaar bij. En dan draaien we echt gewoon mee in het wereldvoetbal bij de dames. Net zoals we dat bij de mannen doen. Dus geef dat nog wat tijd en respect inderdaad. Dat is in deze wel op zijn plaats, denk ik.
1: Mooie vooruitzichten. Dank je wel. Maarten Brex, België-Turkije in een uitverkocht stadion in Liège. In Luik kan je live volgen bij VTM. Vanaf 9:15.
2: Ik kan er echt niet naar kijken.
0: Yes.

0: Teddy Swims.
1: 7:15. Een hele goede morgen. Dag in Turkije, kan je live volgen bij VTM vanaf 8:45 met Maarten Brex, Eran Demirci, comedian, en die volgt ook het Turks voetbal, Mark de Grijze en Tobi Alderweireld natuurlijk.
2: En Dorothee. Wij hadden het gisteren over zout. Ik zag online passeren dat veel zout 200 tot 600 miljoen jaar oud is. Dus waarom staat daar dan een vervaldatum op? Tegen 8:45 gisteren hadden wij het antwoord. Ja, die datum is eerder om de fabrikant een beetje te beschermen voor het geval dat jij het slecht zou bewaren en ja, dat ze wat ingedekt zijn. Maar eigenlijk kan dat zout dat miljoenen jaren oud is nooit vervallen.
1: Wij nestelen ons vanochtend opnieuw rond het kampvuur. Reggie heeft prachtig gitaarspel voor jou. Jouw kans ook op tickets voor Milkink in de AFAS-dome. Als je wint, mag je 3 vrienden meenemen. We doen dat rond 8:55 ongeveer. Eerst Pharrell Williams en de nieuwe van Suzanne en Freek. Jij bent zo goed in mensen troosten, maar nu heb jij iemand nodig. Laat me binnen, als je wil. Pijnstiller komt eraan.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
7: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
7: Was dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: De mist je datjes van Connections.
13: Oh, New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
14: Ah, miljard gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Nu ook in je Maxizo-winkel.
18: Hallo!
17: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
19: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
20: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
0: Q. Maarten en Dorothee.

0: Williams. En Happy. Q-Music. Q-Music bestaat in november 25 jaar. Dat gaan we vieren. Jij bent sowieso uitgenodigd voor het feest. We hebben daar komende maandag nieuws over. Maar om dat nieuws met de wereld te kunnen delen, hebben we je hulp nodig. Sanne uit Essen biedt zich al spontaan aan in de Q-App.
1: Ik kan maandag om 8 uur wel helpen. Dus als je nog mensen zoekt, dan ben ik bereid om dat te doen, mannetjes.
2: En ook collega's die melden zich spontaan aan om te helpen. Jolien Roet bijvoorbeeld.
3: Hey Maarten en Dorothee. Zeg, ik kan ook helpen, hè. Anders, maandagochtend, ik ga dat vrijhouden in mijn agenda. En dan ga ik een beetje mijn polsen al opwarmen. En dan gaat dat drukken op die knop extra vlot gaan. Dus ik ben daar, ik doe mee.
2: Top. Maandagochtend, rond 8 uur, dan kom je te weten hoe wij onze 25e verjaardag gaan vieren.
0: Suzanne en Freek hebben gisteravond nieuwe muziek uitgebracht. Pijnstiller. Je hoorde hen gisteravond bij Vincent Live.
4: Nou, ik denk dat de tekst best wel voor zich spreekt van het liedje. We hebben altijd, maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, heel veel steun gehaald uit muziek. Uit het maken van muziek. En Pijnstiller is de titelsong van het album dat wij op 13 november gaan uitbrengen. Oh. Die ook Pijnstiller heet. En daarop staan 10 liedjes. Die liedjes, daar zit alles in wat het leven ons het afgelopen anderhalf jaar heeft gegeven. Namelijk liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. En dat allemaal gevangen in 10 liedjes.
0: Nou, dat zijn duidelijk niet zomaar 10 liedjes. Die komen echt recht uit hun ziel, recht uit hun hart. Suzanne en Freek, twee mooie mensen. En muziek kan een pijnstiller zijn. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek met pijnstiller. Het is hun allernieuwste. Het is prachtig. Ze hadden het gisteren bij Vincent Live ook over naar België komen.
1: We hebben er nu natuurlijk nog wat goed te maken in Vlaanderen. Dus onze laatste show daar in het toen nog Sportpaleis ging helaas niet door. Dus we zijn, laten we zeggen, we zijn druk bezig met iets leuks bedenken. Het lijkt ons sowieso leuk om, als we weer gaan spelen, om dan ook nieuwe muziek te hebben. Dus dat is de eerste stap, dat we een album vol met songs hebben. En
2: we beloven dat we ook zeker België meenemen.
0: Ja, de opdracht voor de fans is duidelijk, hè. Leer die nieuwe muziek al van buiten. Zorg dat je die woord voor woord prachtig kan meezingen. Allee, prachtig hoeft niet, maar luid vooral, hè. En juist. En dan wordt het een fantastisch concert. Welk concert, dat weten we dus nog niet. Maar ze hebben beloofd dat ze naar ons land komen. Bijna 8:30, kort nieuws krijg je van Delphine. Al maar meer Belgen, Delphine, maken een testament.
3: Ja, in de eerste helft van dit jaar hebben er bijna 50.000 mensen in geschreven. Dat is ongeveer een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zeggen de notarissen. En zij merken dat 15% van die testamenten werden geschreven door mensen jonger dan 40 jaar. Bijvoorbeeld om in een nieuw samengesteld gezin te zorgen dat bij een overlijden alles eerlijk verdeeld wordt. Of om iets wat je zelf erft of geschonken krijgt, zelfs als je getrouwd bent, eerlijk te verdelen of te verdelen hoe jij dat zelf wil. En iets anders, nog nooit konden zo weinig Belgen niet op het internet. 4% van iedereen tussen 16 en 74 jaar heeft geen toegang tot het internet. Dat is het laagste cijfer ooit. Daartegenover staat wel dat 4 op de 10 Belgen digitaal kwetsbaar zijn. Dus dat betekent dat ze misschien wel internet hebben, maar eigenlijk niet goed weten hoe ze het moeten gebruiken. En daardoor bijvoorbeeld ook kwetsbaarder zijn voor phishing. Meer dan de helft van wie geen internet gebruikt, zegt ook dat hij zich daardoor uitgesloten voelt van de samenleving.
0: Ja, en als je geen weer-app hebt natuurlijk, dan kan je altijd naar Frank luisteren. Hè? Zware Frank.
4: Dat is het voordeel natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ik hoop altijd natuurlijk dat ook zij die internettoegang hebben, dat die ook naar mij luisteren. Want anders is het een beetje triestig gesteld. Hè?
0: Ja, dat is waar, inderdaad.
4: Hè, Maarten?
0: Ja, ik luister.
4: Okay.
0: Ik heb toegang tot internet, maar ik luister. Daar kan je op rekenen.
4: Oké, nou niet altijd, hè. Heb ik toch al ondervonden in de jaren dat we samenwerken, maar dat is niet erg.
0: Ik ga nu luisteren, het weer, vandaag en dit weekend.
4: Ja, mooie weer, hè. Dus het wordt een zonnig dagje met wat hoge wolkensluis, eventueel na de middag een onschuldig stapelwolkje. Voor de rest dat ochtendgrijs, dat is heel plaatselijk, dat gaat heel snel opgeruimd geraken. Wordt dus echt wel een mooie nazomerse dag. En na een frisse start wordt het uiteindelijk een graad of 20. Ook morgen misschien plaatselijk eventjes wat ochtendgrijs, maar al snel gaat dat opgeruimd geraken. Daarna krijgen we opnieuw redelijk wat zon. En na een frisse start wordt het ook dan 20 graden. Zondag daarentegen zou het wel eens mistig en grijs kunnen starten. Hè. Dus het is pas na de middag dat de zon er dan doorkomt. En dan kan het ook nog 20 graden worden. En begin volgende week ziet dat er ook nog altijd prima uit. Hè. Met maandag en dinsdag na het ochtend grijs, zon 21 graden. Ik vrees wel voor de tweede helft van volgende week dat dan echt wel de herfst eraan komt. Hè. Dus met toch wel meer kans op regen, af en toe wind en temperatuur aan het eind van de week nog maar een graad of 15 dan.
5: Maar voor echt, hè? Herfst dan? Echt, hè?
4: Dorothee, ik weet dat je al lang aan het wachten bent. Ze komt eraan, de herfst.
5: Eindelijk.
4: Dus, in aantocht, ja.
5: Ik heb toch twee pompoenen thuis liggen waar ik pompoens op van ga maken, maar dan stel ik dat nog even uit tot de herfst volgende week.
0: Ja, voilà,
4: dat is beloofd.
0: Druppels tegen het raam en dan de pompoen lekker open snijden. Dan weet je dat het eindelijk zover is.
5: Ben jij een soepmaker, Frank?
4: Ik ben niet direct een soepmaker, alhoewel pompoensoep heb ik al gemaakt. Maar wij proberen wel, ook zelfs in de zomer, dat klinkt misschien raar, altijd wel soep te maken. Om een of andere reden is dat ook makkelijk voor de kinderen. Zonder dat ze het weten, eten ze dan toch groenten.
0: Vertel het tegen niemand.
4: Nee.
0: Fijn weekend, Frank.
4: Ja, jullie ook. Hallo.
5: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E429. Tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg moet je 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook een kwartier extra.
6: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
5: Een storm kan de weg opnieuw vrijmaken.

0: Mars en On My Soul.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Tot en met volgende week woensdag maak je elke ochtend kans op tickets voor Milk Inc. in de Avansdoom.
2: Ja, ze vieren daar hun 30ste verjaardag en de show heet Forever. Dus wij concluderen, ze gaan eeuwig door.
0: Ja.
2: Toch?
0: Zeker.
2: De titel is niet zomaar. Hè. Ze hebben toch ook The Return. Hè. Dan kwam Linda terug bijvoorbeeld. Dus als ze nu zeggen Forever,
0: zeker,
2: dan stoppen ze er nooit mee. 23 oktober, jij kan er die avond bij zijn met 3 vrienden.
0: Het is heel simpel. Reggie kleedt een hit van Milk Inc. volledig uit. Aan jou om te raden welke. Q-music. Reggie, goedemorgen.
3: Morning.
0: Ja, hoe vaak speel jij eigenlijk gitaar?
3: Elke live show van Reggie Live of Milk Inc. of Sportpaleis heb ik altijd stukken op gitaar.
0: Dus er moet minstens 15.000 man aan het kijken zijn voor jij dat ding vastneemt.
3: Ja, zoiets, ja. En het zijn gemiddeld altijd wel. Welke nummers ook op gitaar, stukjes mee? Whisper en Walk on Water en dan denk ik Sunrise en dan zijn we rond.
0: Maar het is niet thuis en je bij het haardvuur nog even.
3: Nee, zo is het allemaal begonnen. Dus ik moet een goed glas. Nee.
2: Okay. De vraag is simpel. Welke hit speelt Reggie op zijn gitaar? Stuur het door als je naar Milk Inc. Forever in de AFAS-doom wil eind oktober.
3: Dit is het bewijs dat niet alle synthesizer melodiekjes op gitaar goed klinken.
0: Ah, we zijn al bezig.
3: Ja, oké.
2: Okay. Is dat strofen of
0: waar is het? Nee, ik weet wat het is.
3: Dat is de drop.
0: De drop. Ja, de drop nog eens.
2: Huh? Ah, ja!
3: Ja, ik kunt eigenlijk, het zijn eigenlijk 2 drops die we in ons nummer zo al gedaan hebben, maar het is de recentste, eigenlijk. Ja.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
4: Dansend op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
5: Op het einde van die avond dacht ik, wel, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
6: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
7: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
1: 30 jaar lang.
8: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
3: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
10: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
9: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
11: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Horta, horta, voelta.
14: Voelt u kat haar zalig zachte vacht?
15: Ai, poesje.
14: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
15: Ah, poesje.
14: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
15: Een stoute kaart.
14: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
13: Horta, horta.
14: Compleet zot van tuin en dier.
16: Yo, ik ben Adela Lerby en je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
17: Panzers for Life!
16: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
18: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Go Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: Bell & Bo.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
19: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Thinking Out Loud. Maandagochtend rond 8 uur kom je te weten hoe wij bij Q onze 25e verjaardag vieren. Linda en Reggie zijn 5 jaar ouder.
1: 30 jaar Milk Inc.
2: En dat wordt goed gevierd ook, onder andere met de nieuwe Q-podcast over die 30 jaar samen muziek maken. En er is ook een stevig verjaardagsfeest eind oktober in de AFAS-dome. Vicky uit Willebroek, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Ben je een grote Milk Inc. fan?
3: Ja, zeker, zeker. Wij stonden eigenlijk nog op het punt om tickets aan te kopen, dus...
2: Oké, dat zal Reggie misschien niet zo graag horen, hè, want ja, dat is misschien idealer voor zijn portemonnee geweest. Maar goed, die tickets kunnen dan door iemand anders worden gekocht.
4: Ja.
2: Welke hit van Milk Inc. heeft Reggie daarnet op zijn gitaar gespeeld?
3: Dat was volgens mij een stoppenzone.
4: Even checken.
2: Welke hit heb je gespeeld?
5: Unstoppable.
4: Yay.
2: Ja.
4: Je mag 3 mensen meenemen.
5: Dat is toch al mooi. Is het nu al meteen beslist wie dat zijn?
3: Ja, dat gaat zeker mijn vriend zijn. En dan denk ik dat we moeten gaan kiezen tussen nog een paar vrienden.
4: Ja. Dat is even, ja. Gaat dat pijnlijk worden, denk je? Gaan mensen zich uitgesloten voelen?
3: Ik hoop het niet. En anders moeten ze zelf nog maar een ticketje kopen.
2: Ieder voor zich, voilà. Wat brengt jouw dag nog, Vicky?
3: Ik heb vandaag eigenlijk een dagje vrij, dus ik ben net mijn zoontje gaan afzetten aan het school. Dus voilà, vandaag voor de rest een beetje me-time. En dan hem straks weer gaan ophalen. Hè.
4: Kijk eens, wat een mooie vrijdag en het wordt dan ook nog mooi weer. Ideaal is het. Geniet ervan, fijn weekend. Salut,
3: heel erg bedankt. Ja, tot ziens.

0: zondag kan je opnieuw tickets voor jezelf fixen van Milkink in de Alfasdoom. Het is er dan eentje voor de vroege vogels. We spelen rond 20 voor 7.
1: Ja, en als je dan toch vroeg wakker bent, dan mis je ook zeker Alex Agnew niet. Die is er elke maandag bij ons vanaf 7:30.
0: We gaan richting het foute uur met nog goede muziek. Van een man die nooit meer 's nachts wil draaien. Nooit meer. Na Meteor en Meredith Brooks.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: vanavond op bezoek bij Vincent Live. Meteor, dus dat is toch echt een goed begin van het weekend, hè? Tussen 4 en 7 bij Q.
1: Ja, altijd leuk, Meteor. En dan nu de man die 's nachts geen DJ-sets wil draaien. Zijn naam is Hugel. Hij vertelde dat zelf bij Fun Radio.
2: Bah, j'ai pris cette décision parce que plusieurs raisons. J'ai une condition de santé qui ouais. fait que je dois dormir. J'ai un gène APOE4, ça s'appelle.
1: Ok.
2: Je l'ai de ma mère et de mon père. Mon père a Alzheimer et c'est quelque chose que bah, si tu veux pas avoir Alzheimer, t'es obligé de travailler beaucoup sur ton sommeil, etc., etc., pour éviter ça.
1: Là, une kijk in mijn vakantie. Ik luister in mijn vakantie altijd Franse radio, Franstalige radio, omdat ik dan ja, meer een vakantiegevoel heb.
0: Oké, okay, dus, ja.
1: Maar ik zal het even vertalen. Dus hij heeft een genetische afwijking, APOE4. En daardoor heb je dus meer risico op Alzheimer. Zijn papa heeft ook Alzheimer, dus het komt dan wel heel erg dichtbij voor hem. En hij zegt, ja, dus het is simpel, ik moet gewoon goed slapen.
0: Wat wel niet evident is voor een DJ natuurlijk. Nee, hè? Want ja, een feestje, DJ-set, is altijd toch in de late uren. Hè?
1: Voilà, voilà. Hij heeft ook nachten gedaan vroeger in de Franse clubs. Maar nu zegt hij, nee, ik doe gewoon de day-sets. Gewoon over... En zijn muziek leent zich daar ook wel. Hij is zo echt zo... Zo'n zondergang met een kleine cocktail. En dan een Hugel met 10 vrouwen rond hem, want zo draait hij graag. En dan zo wat viben, hè. Dit is I Adore You, samen met Topic.

0: wijsheid.
1: Als je de vlot trekt, bij de nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
4: Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel op onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphi.
9: Goedemorgen. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jonge mensen.
10: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die als ze zouden overlijden zonder testament moeten terug vallen op de wettelijke regeling en die is niet aangepast.
9: Als je een testament laat opmaken door de notaris betaal je zo'n €600, maar je kan het ook gewoon zelf thuis bewaren. Er komen strengere controles bij mensen met een laag pensioen die daarnaast een aanvullende uitkering van de overheid krijgen. Dat heeft minister Jan-Jan Bon bekendgemaakt. Via aangetekende brieven zullen die mensen vaker moeten bewijzen dat ze niet in het buitenland zijn, want in ons land wonen is een voorwaarde om die uitkering te krijgen. Ouderenorganisaties noemen die verstrenging onmenselijk. En de VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft om de prijzen aan de pomp te doen dalen. De Amerikaanse minister van Energie heeft dat gezegd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Trump had er eerder al mee gedreigd om geen diesel meer te exporteren vanuit de VS. Het wordt een mooie dag. Zonnig, droog en zacht, 20 graden. Morgen ook zonnig en 20 graden. En zondag start nog grijs, maar ook daarna veel zon en rond 20 graden.
11: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra. Dat is op dit moment de langste file. Ook op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Strombeek-Bever en Machelen. 12 minuten extra richting Antwerpen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 8 minuten erbij tellen. E313 tussen Ranst en Wommelgem. 6 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 7 minuten erbij tellen.
8: Het is bijna weekend.
11: Tot tijd, blijkbaar.
8: Dit is het Foute Uur van Q-Music.

0: Foute Uur met Maarten en Dorothee.
1: Het is vrijdag, profiteer ervan!
2: Het is vrijdag!

0: een leuk liedje, klinkt leuk, hè?
1: Ga, alles wat je kan in leef.
0: Tegenwoordig klinkt leef zo. Want André Hazes heeft stemproblemen. Hij heeft al zijn optredens volgend jaar al afgezegd. Mist ook Holland Zingt Hazes, wat onnozel is, want ja, hij is Hazes. Maar goed, ja. Het herstel duurt langer dan de verwachte 2 maanden. Dus ja, ik snap het ook wel. Als je zegt van ik ga gewoon alles cancelen, dan zit er ook geen druk op om te genezen. Dan kan je gewoon rustig je tijd nemen zonder externe stress.
2: Ja, dat is waar.
0: Dan heb je niet zo organisatoren die zeggen van is dat beter? Nee, dat is gewoon alles gecanceld. Poeh, laat me gerust. En ik zal jullie wel bellen als ik helemaal terug ben. Dus we wensen hem natuurlijk alle herstel toe. En alle moed, want dat moet niet makkelijk zijn voor hem. 18 over 9, lang geleden, zat Jan in de terminal te wachten op zijn vliegtuig naar Italië. En Jan was een bekende DJ-producer. Ik heb hem ooit eens ontmoet toen hij na mij moest draaien, de Jan. Vriendelijke mens. En hij moest nog een bandnaam verzinnen. Dus een soort van, ja, je hebt de titel en je hebt de uitvoerder. Hij moest nog de uitvoerder verzinnen voor iets nieuws dat hij had gemaakt. En hij zag in een woordenboek opeens bij de letter F. En hij dacht, ja, dat is het. De vertaling voor sneeuwvlokje. De Italiaanse vertaling voor sneeuwvlokje. Dat was Fiocco.
2: Mo.
0: En hij dacht, ja, dat is het. Ik ga dat pakken. Hè. Gewoon een woordenboek voor wat inspiratie en voor je het weet. Heb je een prachtige naam. Fiocco klinkt nog altijd als een klok, hè. Dat is echt een referentie in de 90's.
2: Klinkt als een klok, maar ook als een sneeuwvlok.
0: Ja, zo is het, ja. De Spirit nu, in het Foute Uur.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunmap. Hier Pipa de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: De beste volof aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Goedemorgen, het is bijna 9:30. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op dit moment op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 8 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 7 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Grimbergen is een ongeval gebeurd en moet je 6 minuten erbij tellen.
15: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
16: Dag Sarah uit Landen. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Dorothee en Maarten.
14: Hallo.
16: Hey, wat doe je van werk?
17: Hallo. Ik ben magazinier in een psychiatrisch ziekenhuis in Tiene.
16: Ben je dan niet gewoon apotheker?
17: Nee, want het gaat eerder voor de keuken van het psychiatrisch ziekenhuis.
16: Oké, maar wacht. Dus je doet het magazijn van de keuken? Ik probeer het te volgen. Hè? En wat, hoe werkt dat dan? Want als ik een magazijn denk, dan denk ik aan... Ik heb zelf ooit lang geleden in een magazijn gewerkt en dat was dan echt... Orderpikken van motoronderdelen, dat was gigantisch groot, met van die transpaletten en zo. Maar hoe gaat dat dan bij jou?
17: Dat is bij mij vooral het eten. Ik krijg menu's door, ik bestel die. Die komen hier aan en ik verdeel die over de keuken.
16: Samen
17: met mijn collega.
16: Wat voorraadbeheer, zo. Eens kijken, zijn er genoeg patatten? Zo, dat soort dingen.
17: Ja, zo. Ja, klopt.
16: Oké, en hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
17: 2499,24.
14: Sarah, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
17: Ja, helemaal.
16: Oké, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1, go.
14: Welke zangeres was deze week Q topschijf met Patient Zero?
17: Pas.
14: Hoeveel Belgische provincies zijn er?
17: Pas.
14: Welk bekend circus staat met de show OVO de komende dagen in de Lotto Arena?
17: Pas.
14: Welke voetballer maakte op het WK van 86 het hand van God doelpunt?
17: Pas.
14: Hoeveel bulten heeft een dromedaris?
17: 1.
14: Wie legde afgelopen week de septemberverklaring af in het Vlaams parlement?
17: Bart De Wever?
16: Nee, Matthias Diependaal.
17: Ah, oei.
16: Ja, het zijn er 7 en het was een andere regering.
17: Ah, oké. Okay, ja,
14: Matthias Diependaal is inderdaad Vlaams minister-president. Bart De Wever is de premier van het land. Maar ja, dus ik snap wel, als je dan wil gokken, dan snap ik wel dat je dan gokt op Bart De Wever. Dus geen onlogische gok die je daar
16: zeker niet. Hij heeft ook al een paar keer beloofd politiek. Dat hij het ging doen, maar is het nog nooit geworden, minister-president. Dus,
14: Maar politiek is niet zo je ding, Sarah.
17: Nee, ik heb er enorm op geoefend, maar het ging niet.
14: Nee, maar ja, je hebt jezelf niks kwalijk te nemen. Je hebt het geprobeerd, hè. En voilà. Taylor Swift zochten we nog van Patient Zero. 10 Belgische provincies. Cirque du Soleil staat de komende dagen in de Lotto Arena. En Maradona is degene die we kennen van het Hand van God doelpunt. 1 juist antwoord binnen de tijd. Dus een troostprijs van 10 euro. Sarah uit
17: Vlaanderen.
14: Toch een kleine proficiat daarmee.
17: Ja, voilà.
14: Dank je. Salut.
1: Dada.

0: tot je een Raf Gente die mare. De vrijdag van Q wordt nog gezellig.
1: Vincent Live stuurt iemand naar Miley in LA. Van 1 tot 4 is er natuurlijk, zoals elke vrijdag, de Q Top 40. En zometeen om 10 uur Matthias van den Bulke.
0: Ja, en dan gaan we ook richting het weekend natuurlijk. En richting een nieuwe werkweek volgende week die wel wat herfst in zich heeft. De herfst zou nu toch eindelijk in aantocht zijn vanaf woensdag, geloof ik. Dan is het echt vol een bak.
1: Ja, dat heeft Weerman Franke vanochtend beloofd, dat het echt voor echt, echt herfst gaat worden.
0: Daar kijk je natuurlijk naar uit, Dorothee.
1: Oh, eindelijk. Oh, ja.
0: Eindelijk. En dan is deze plaat ook weer toepasselijk. It's a rainy day. Hier is Ice MC in het foute uur.

0: duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina, ja aan je dromen.
9: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Goedemorgen, nieuws van 10 met Delphine.
15: Goedemorgen. In het Vlaams parlement start het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n €3 miljard besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen, onder meer op het kindergeld en de subsidies. En vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen over geven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij, een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zeggen de notarissen. En het gaat opvallend vaak over jonge mensen.
16: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht en dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die als ze zouden overlijden zonder testament moeten terugvallen op de wettelijke regeling en die is niet aangepast.
15: En de 50 beste tennisspeelsters ter wereld moeten vanaf volgend jaar minder toernooien spelen. Ze moeten verplicht 4 Grand Slams en verschillende WTA 1000 en WTA 500 toernooien spelen om punten te pakken op de wereldranglijst. Dat vermindert nu na kritiek op de overvolle kalender. En ze mogen ook punten van kleinere toernooien laten meetellen als ze passen voor verplichte toernooien. Voor de mannen kwam er in januari al een gelijkaardige aanpassing. Het wordt een mooie dag vandaag. Zonnig, droog en zacht, 20 graden. Ook morgen zonnig en 20 graden. En zondag start nog grijs, maar ook daarna veel zon en rond 20 graden.
14: En er staan op dit moment 3 kleine files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Grimbergen moet je 7 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de A12 vanaf Aartselaar 6 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring een kleine file richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
4: Music.
17: Matthias van den Bulke.
14: Eindelijk de dag die niemand kan vergeten. Vrijdag met Afrojack. Goedemorgen.

Ik kwam vanochtend aan mijn auto en ik dacht, nee, dat meen je niet. Oh nee, niet nu, niet vandaag. Ja, kijk, je mocht 3 keer raden wat ik voor had. Voor de rest is het top, hè, sowieso. Het is de mooiste dag van de week. En ik heb gloednieuwe muziek mee uit sinds vandaag nog maar. Met andere woorden, een primeurke dus op Q. Eerst iets wat in 1985 ook een primeur was. Een

0: dames van Cat's Eye en hun Animal. Ja, die scoorde een paar maanden geleden nog 10 op 10 in Repeat of niet. Dat is onze rubriek waarin we nieuwe muziek laten horen. En jij mag beslissen of je het nog eens wil horen op de radio of niet. Dasha is dat helaas gisteravond niet gelukt. '82 Chevy werd gisteravond geniet bij Joren. Er waren meer negatieve dan positieve berichtjes die binnenkwamen. Dus dat betekent zometeen een nieuwe song. Eentje die echt wel gloednieuw is en die nog nooit gedraaid werd op Q-Music.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kussen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
1: Hoe maak je het?

0: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de 10. En de 10?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de 10?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Yellow!
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be. Q Music.

0: Maxima en Pommelien Thijs. Isabel uit Zottegem die zegt... Ja, wat was dat nu, Matthias, aan jouw auto vanochtend? Had je een lekke band misschien? Of had je een parkeerboete? Nee, Isabel. Het was vreselijk. Het was echt disgusting. Ja, ik wil er eigenlijk niet over praten. Repeat.
1: Of niet?
0: Misschien zo meteen wel. Enfin goed, eerst nieuwe muziek van Martin Garrix nu. This Dream of You. En de track is heel bijzonder, want hij neemt de vocals voor zijn rekening. Martin Garrix is een DJ, dus normaal gezien laat hij de vocals altijd over aan iemand anders. Maar hij wil nieuwe dingen uitproberen, dus waarom ook niet. Je hoort dus echt Martin Garrix zingen in deze track. Als je op Tomorrowland was deze zomer, dan zal je deze ook al gehoord hebben. Want hij opende zijn set met deze song. Dus zeer benieuwd naar jouw mening. Je mag er nu gratis over oordelen door een berichtje te sturen in de Q-app. Het nummer heet This Dream of You. En jij mag sturen, repeat of niet.

Jonny uit Brugge die vraagt, was er een geurtje aan vanochtend, Matthias? Misschien. Repeat. Of niet. We gaan het eerst hebben over de nieuwe single van Martin Garrix en This Dream of You. Ik vind persoonlijk dat hij geweldig kan zingen. Echt waar, moet hij vaker doen. Goeie bal, Martin, sowieso. Jarna uit Willebroek die heeft een repeat gestuurd. Damn, dit geeft mij zo Tomorrowland mainstage vibes. Hij was erbij trouwens ook, Jarna. Ja, Jarna, dat moet waarschijnlijk een ongelooflijk moment geweest zijn. Bianca uit Leuven heeft ook een repeat gestuurd. Graag. Op Tomorrowland was deze echt super. Ah, voilà. Bianca, Jarna, je hebt misschien elkaar tegengekomen. Dat kan, hè. Jolande uit Antwerpen heeft gezegd voor mij een dikke 10 op 10 voor de nieuwe van Martin Garrix. Niels uit Denderhouten zegt goeie plaat en zeker op vrijdag. En Sashi uit Antwerpen, toffe naam Sashi, heeft ook een repeat gestuurd. Love Martin Garrix. Ja, het is niet veel rekenwerk aan vandaag. Repeat, repeat of niet? Het is absoluut een repeat, dus Martin Garrix gaat door naar Vincent Live. Q Music. Q Sounds better with you. My heart is a blue.

0: zalig nummer van U2, Beautiful Day. Ja, ik moet zeggen, mijn vrijdag is niet zo beautiful gestart vanochtend. Toen ik aan mijn auto aankwam, bleek die helemaal ondergekakt.
1: Ja, sorry.
0: Voor mijn taalgebruik en zo, maar ja, ik kan maar zeggen zoals het is natuurlijk. Heel mijn voorruit was echt ondergepoept. Ja, ik zou zeggen, niet onder een boom parkeren. Dat weet ik nogthans, maar ik moest opladen. En dan die laadpaal staat zo, ja, op een plaats waar er een boom is en nog een paar andere bomen. Maar nu is het echt een slechte periode, denk ik, omdat er nu ook geen blaadjes meer aan de bomen hangen. Dus ja, dat glijdt er gewoon allemaal door. Dus ja, bij deze een tip voor dit weekend misschien. Ondertussen heb ik het kunnen verwerken en kunnen plaatsen en mijn handen heel veel kunnen wassen. Het is ondertussen 10:30 en er is 1 file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Deurne moet je 6 minuten bijtellen, maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke. Q.

0: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
1: Dans op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dacht ik, well, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen staat met het springen.
0: 30 jaar lang.
5: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milking.
6: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: with you.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Hoe mag dit steekje bakken zijn?
5: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van een stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imoscoopman!
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.

self-aware. Ja, ik was me plots ook heel zelfbewust door het berichtje van Geert in de Q-app. Geert uit Tielt die stuurt: proficiat Matthias met je verjaardag. Groetjes uit het warme Spanje, Geert en Christine. Dat is raar, want ik ben niet jarig, Geert. Maar ik zou zeggen, groetjes terug. Heel veel groetjes daar in Spanje, sowieso. Maar ik ben niet jarig en ze zegt ook met een dag niet met die vogelkak vanochtend op met een auto. Oh, die kunnen ook nogal schijten, zeg. Daar komt nogal iets uit. Dat is echt insane. Oh goed, straks na het werk sowieso naar de car wash.

0: Ah, nu snap ik het. Ik zei daarnet met die vogelkak op mijn auto dat het mijn dag niet is. En dat is jammer op een vrijdag. Maar de Geert had verstaan op mijn verjaardag. Ja, ja, ik ben mee, Geert. Maar het is dus vooral duidelijkheid. Vrijdag en niet mijn verjaardag. Maar als je per se een cadeau wilt opsturen naar Vilvoorde, naar de studio van Q Music, dan mag dat.
1: Dit is deze week de

Patient Zero van Taylor Swift is een hele week Q-topschijf geweest. En straks lanceert Joren een nieuwe topschijf tijdens de Q-top 40. En als je weet dat de Q-top 40 eraan komt, dan weet je, het weekend is in zicht. En of je nu jarig bent vandaag of niet, het is vrijdag. Dat is de schoonste cadeau na een pittige werkweek.

classic van Keen, Everybody's Changing. Aline uit Mazeik, die had blijkbaar daarnet ook verstaan dat ik jarig ben. Ze had al felicitaties klaargezet en al. Maar ze heeft ze op tijd kunnen wissen in de Q-app. Lindsay daarentegen, Lindsay uit Exaarde, die is wel helemaal jarig op een vrijdag 35. Dikke proficiat, Lindsay. We gaan er samen een feestje van maken.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Ik ben Pippa de kat.
7: En ik Bobby de hond van Maxizo.
8: Hallo!
6: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
7: Neem uw baasje eens mee.
6: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
7: Met de lage pladijzen.
6: Prijzen. Lage prijzen.
7: Wat zei ik?
6: Pladijzen.
7: Lage prijzen natuurlijk.
6: Ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: 1 over 11. Goedemorgen. Delphine is er met nieuws.
10: Goedemorgen. Al maar minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrim.
11: Je noemt dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus twee keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Was 8% in 25 en dat is er 19. Eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
10: Zo'n kwart van de Belgen moesten afgelopen maanden lenen om rekeningen te kunnen betalen. In het Vlaams parlement moet het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doossen.
12: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
10: En Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het is een raket die hoog vliegt om een doel met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne die te produceren. Het is zonnig en blijft droog bij 20 graden. Morgen ook zonnig en droog, 20 graden. En zondag start grijs, maar daarna opnieuw veel zon en rond 20 graden.
9: Alright, dat zijn mooie vooruitzichten voor dit weekend. Ondertussen 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je 10 minuten bijtellen. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Allanneker-Oever tot Antwerpen-West 5 minuten. En richting Antwerpen E19 vanaf Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 7 minuten extra. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij geldt de regel. Vrijdag is voor vrienden.
4: Music.
13: Matthias van den Bulke.
9: En het zijn hele leuke vrienden. Ella Langley, Coldplay, Becky G. En jij natuurlijk.

Ik zou zeggen, laat het weten, spreek het in en gooi er ook een jee achteraan. Want straks bij Vincent Live vieren ze Friday met alle Q-luisteraars en daar hoor jij uiteraard ook bij. Dus ik ga even een voorbeeldje geven. Ik ga lekker gaan eten vanavond. Jee! Voilà. Soms is het niet zo moeilijk hoor in het leven. Dit is Jamie Miller.

0: Amy Miller. We luisteren naar de plannen van Dominique.
1: Ik ga van het weekend de was te doen en kussen. Yeah.
0: Dominique is van West-Vlaanderen. Zijn plannen zijn dus de was doen en kuisen. Dat moet inderdaad ook gebeuren, Dominique. Niet zo sexy. Maar ja, kijk, het kan verkeren soms in het leven. Gino, laat ook zijn weekendplannen weten.
2: Ik ga vrijdags pintjes drinken en een pijltje smijten met mijn vrienden. Yay.
0: Oeh, beetje darts. Ook leuk. We luisteren naar Paulien.
3: Op vrijdagavond zit ik lekker voor mijn tv. Yay.
0: Yay. Het zijn de Rode Duivels die spelen, Paulien. Dus als je houdt van voetbal, kan je zeker kijken naar de Rode Duivels tegen Turkije. Moeten we winnen, hè? Moeten we makkelijk winnen, normaal gezien. Jouw weekendballen zijn welkom. Met daarachteraan een yay! Yeah!

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei.
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
4: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
8: Oh.
7: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
9: Ik heb er al direct 2 nodig.
10: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

0: closest I can tell. Ze heeft het record verbroken van Mariah Carey. Niemand stond ooit langer op nummer 1 in de Hot 100 in Amerika. Deze Ella Langley. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Ik ben heel benieuwd waar ze vandaag zal belanden in de Q-top 40, want vorige week stond ze op nummer 7, dus misschien is ze wel onderweg naar de nummer 1 ook hier bij ons. Stel je voor. Straks vieren ze het weekend bij Vincent Live. Miranda uit Beringen en haar vriendinnen, die hebben er alvast zin in.
1: We gaan naar de motocross, yay! Feestje!

0: Ondertussen is het bijna 11:30 op deze vrijdagmiddag. Twee files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19. Tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord moet je 10 minuten bijtellen. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. En ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten daar. De weg is er voor een deel afgesloten. Stel dat je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: This kid is sick.

0: Freestylers en Push Up. Jan uit Brugge die gaat sowieso een goed weekend tegemoet. Jan heeft deze week serieus punten gescoord bij zijn vrouw. En dat verhaal vertel ik je zo meteen. En de nieuwe van Berre, die krijg je ook nog voor 12 uur.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
7: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
11: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
16: Natuurlijk, Danne.
17: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
19: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
20: Absoluut, met de Pro van
19: Profel.
20: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
21: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
22: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
23: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
24: Op, alles is op.
23: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
24: Oké,
23: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
25: Dit is Q.

0: Maarten en Dorothee zijn er vanaf maandag terug op je radio met elke ochtend om 7:20.
1: Vier op een rij.
0: Vier op een rij is een tof spel waarin jij vier dezelfde woordassociaties moet proberen te maken als Dorothee Douwe. Als dat lukt, dan win jij 1000 euro shoppingbudget. Als dat niet lukt, krijg je ook wel een troostprijs. De Maarten en Dorothee kussensloop. En je krijgt ook een hoofdkussen van Beter Bed om lekker op te kunnen slapen. Soms lukt het, soms lukt het niet. Dinsdagochtend lukte het. Jan uit Brugge.
2: Vaas.
3: Bloem.
4: Maarten.
0: Gaan we voor 4 op 4. Is dit het moment? Van Jan uit Brugge. Gaat hij het hier binnenhalen? 1000 euro showbudget.
3: Oh, leuke positie voor mij. Ja, tof.
0: Jan. We gaan ervoor.
5: Ja.
0: Het laatste woord is...
5: Volgens mij even. Banaan.
3: Fruit.
0: Ja! Gedaan.
5: Yes.
3: 1000 euro om te shoppen, Jan.
0: Ja, het zou wel zijn. 1000 euro om te shoppen. Heel goed gedaan, Jan. Ik ging wel misschien gezegd hebben geel of krom. Want de meeste bananen zijn krom. Maar goed, maakt niet uit. Jan wint 1000 euro om te shoppen. Dat is sowieso punten scoren bij het vrouwtje. En volgende week kan jij terug kans maken op 1000 euro om te shoppen. Want maandag zijn Maarten en Dorothee er uiteraard terug. Ah ja, en nu moet Berre starten.
1: Ja. Deze hit is nieuw bij Q.
0: Daar is hij, de nieuwe van Berre. Loving each other. Een hele goede morgen.

nieuwe single van Berre, Loving Each Other. Ja, en dit weekend staat hij in de Botaniek in Brussel 2 keer. Sanne uit Baasrode, die is hele grote fan. Dus ja, dan weet je meteen de plannen van Sanne. Ze gaat 2 keer gaan kijken. Amai, echt een diehard fan. Ik heb nog Black Eyed Peas voor het nieuws van 12. Damia.

0: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Panzers for life!
0: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: 12 uur, goedemiddag. Delphine heeft nieuws.
9: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie vraagt levenslang voor Chris van Haverbeke en 15 jaar ter beschikkingstelling, zodat hij ook daarna nog opgevolgd wordt. Hij werd gisteravond veroordeeld voor de moord op zijn twee dochters en de moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden in Waardamme. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. De advocaat van Haverbeke wel.
10: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
9: Straks kent hij normaal zijn straf. In het Vlaams parlement is het debat over de septemberverklaring bezig. De oppositie bekritiseert het begrotingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is maar weinig begrip voor. Onder meer bij PvdA. Fractievoorzitter Jos Dase.
11: Wat we hebben gezien was geen septemberverklaring, maar een afbraakverklaring. Terwijl jullie miljonairs blijven subsidiëren om met hun privéjet op vakantie te gaan, mogen werkende mensen de rekening betalen. Meer betalen voor minder. Dat is het enige dat deze regering nog te bieden heeft.
9: En de Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten streden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag veel zon en temperaturen tot 20 graden. En ook morgen en zondag regelmatig zon en zacht bij maximaal rond 20 graden.
8: Ondertussen zijn de files beetje bij beetje aan het toenemen. Richting Antwerpen staat de langste op de E19. Vanaf Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord moet je 11 minuten bijtellen. Ook op de E34 vanaf Kaprijke tot Nieuwburg 6 minuten bij. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost ook 6 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten extra. Richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 5 minuten. Ook op de ring rond Gent richting Zelzaten een file van 6 minuten tussen Brugsevaart en Evergem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
12: Music. Matthias van den Bulk.
8: Al 10 jaar geen nieuw album, maar wel de op 1 na populairste op Spotify. Wie oh wie, dat hoor je zo.

Deze vrouw, ze heeft al 10 jaar geen nieuw album uitgebracht. En toch is ze op Spotify nog altijd super populair, Rihanna. Ze is zelfs de op 1 na meest gestreamde artiest op dit moment. Elke maand luisteren er zo ongeveer 116 miljoen mensen naar Rihanna. Er is maar 1 artiest die maandelijks nog beter doet en dat is Bruno Mars. Hij scoort vooral met Apete en ook met Lady Gaga. Voilà, ja, zulke weetjes krijg je trouwens elke week in de Q-top 40. Die zit er echt vol van. En vanaf 1 uur is er weer een verse Q-top 40.

0: Ava Max en Sweet But Psycho. Een beetje zot zijn doet geen zeer. Zeg, als je ooit dacht... Man, I feel like a woman. Shania Twain weet perfect hoe u voelt.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

maar ik heb zin in het weekend. Jij ook? Twee vrouwen en twee mannen strijden straks voor dat exclusieve plekje op de Q-guestlist. Miley in LA. De finale start straks om 5 uur bij Vincent Live. Dat wil je horen, daar wil je bij zijn. Dat wordt zo, zo spannend.

0: Lekker druk weekend bij Jesse uit Stabroek. Druk maar leuk. Morgen is ze 16 jaar samen. En zondag is haar jongste jarig. Dat wordt leuk, Jesse. Enjoy, enjoy, enjoy. Want voor je het weet is het terug maandag. Ondertussen is het 1:30 en ik geef je de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een kwartier bijtellen. E19 vanaf Sint-Joop-en-t-Goor tot Antwerpen-Noord, 14 minuten. Ook op de A12 vertraag je vanaf Ekeren tot Antwerpen-Noord, 5 minuten daar. Dan gaan we naar de ring rond Gent richting Zelzaten. Tussen Gent-Zeehaven en Skaldestraat 12 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Richting Nederland 6 minuten vanaf Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-West. En ook op de Brusselse buitenring nog een file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 5 minuten daar. Ik zie dat een vrachtwagen daar zijn lading heeft verloren. Dus zeker uitkijken op de Brusselse buitenring tot aan Zaventem. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

Ja. Ik vrees dat het vandaag echt van de fans zal moeten komen. Guess the song. Want het nummer in Guess the Song is nog maar net uit. Het is echt een heel, heel, heel recent nummer. Dus heel veel mensen gaan het nog niet zo goed kennen, denk ik. Laat staan het herkennen als je maar een klein stukje te horen krijgt. Dus ja, we gaan het meemaken, denk ik. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben gelukkig een man met een groot hart. Ja, dat weet je, toch? Ja, hé? Zeker wel. Dus ik ga een paar tips geven. We zoeken sowieso een Belgische artieste. En ze is ooit nog lang geleden naar het Songfestival geweest voor ons land. Ja, voilà. Daarmee moet je het doen. Meer zeg ik niet. Ik wil graag van jou de titel en de artiesten horen in de Q-app. Alright, komt-ie.

0: Welke nieuwe Q-hit hoor je hier en van wie? En dat de artiesten wel duidelijk was, maar hoe heet haar nummer? De Q-app is all yours. Laat maar komen.
1: Q-music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert...

0: Better with you.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: De mistjedatjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
5: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
5: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
5: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Dit is Q.
13: Q sounds better with you.

Banners met... Zeker wel. Goedemiddag. Guess the song. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Ik moet wel zeggen, ik heb de moeilijkste voor het laatst bewaard deze week. I'm very sorry, maar not sorry, want het is een geweldig goede zangeres die in Guess the Song zit vandaag.

0: Een geweldige Belgische zangeres, maar het is een heel recente hit, dus de kans dat je het kende is niet super groot. De kans dat je het nog niet herkende, met andere woorden. Katrien uit Ieperen die stuurde, amai, ik heb echt geen flauw idee, het is echt niet gemakkelijk vandaag. Ja, het is echt vers. Heel, heel vers. Maar Whitney, die is mee.
1: Hallo, wij hoorden Hyde Park van Laura Tesoro.
0: Ja, dat is helemaal juist, Whitney. Alain krijgt ook een shout-out van mij. Alain, there you go.
2: Laura Tesoro met Hyde Park.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hyde Park, of zoals Alain het zegt, Hyde Park.

0: wordt sowieso een sportief weekend voor mama Maaike.
1: Dag Matthias. Vrijdagavond basketwedstrijd Thibaut in Gerardsbergen. Zaterdagochtend basketwedstrijd met onze Jens. Daarna onze Thibaut basketwedstrijd bij de Condors. En dan s'avonds nog eens lekker naar de volleybalwedstrijd van de oudste zoon. Yay!
0: Ja, amai zeg. Ik onthoud vooral heel veel ballen. Ja. Allee, balsporten even druk, ja. Anne, die zit nog in Italië op dit moment.
2: Ik ben nog op reis in Florence, dus genieten, zeg maar. Yay!
0: Florence, oh, zalig. Florence, heerlijk. En Delphine, die heeft ook zin in het weekend.
3: Ik ga morgen een dagje shoppen met een paar collega's. Yay!
0: Yay! Zal wel zijn. Veel plezier met de Q-top 40 zometeen. Joren Linssen staat te popelen. Yay!

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de Pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: 1 uur, goedemiddag. Hier is Delphine met nieuws.
4: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil levenslang voor Chris van Haverbeke en ook 15 jaar ter beschikkingstelling, zodat hij ook daarna nog opgevolgd wordt. Van Haverbeke werd gisteravond veroordeeld voor de moord op zijn twee dochters en de moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden in Waardamme. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden, de advocaat van Haverbeke ziet die wel.
5: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
4: Straks kent Van Haverbeke zijn straf. De prijzen voor vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd, zowel voor elektriciteit als voor gas. Als je nu een nieuw contract afsluit, kost je dat bijna 1000 euro meer dan in maart, zegt Test & Koop. En dat komt door de heropflakkering van het conflict in het Midden-Oosten. In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht vandaag, nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden daar toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. En ook in Ans en Hoei is er protest. En op het WK korte baanzwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. En dat deed hij dan ook nog eens in een nieuwe Belgische recordtijd. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag veel zon en maximaal tot 20 graden. En ook morgen en zondag krijgen we regelmatig zon en blijft zacht bij maximaal rond 20 graden.
3: Jouw weekend start al?
4: Jazeker, nog een half uurtje.
3: Geniet ervan, echt waar.
4: Dankjewel.
3: En jouw weekend start ook, want dit is de Q-top 40. Zometeen alleszins na de files beginnen we eraan. Er staan er 8 waar je 5 minuten en meer verliest op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 22 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, een kwartier. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Oostakker Centrum en Skaldestraat, daar is een ongeval gebeurd, je verliest daar 16 minuten. Tussen Brugsevaart en Wibbelgem moet je 7 minuten bijrekenen. Ook nog bumperen op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem, daar is een verlies van lading gemeld, 10 minuten extra. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Zelk is een ongeval gebeurd. 5 minuten aanschuiven. Dan gaan we nog op de Antwerpsring kijken richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne is de weg afgesloten. Je verliest daar 10 minuten. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Lingeroever en Antwerpen-West. 7 minuten aanschuiven. Ciao vrienden, goedemiddag. De vrijdag is zijn schoenen aan het aantrekken. Het weekend staat klaar in de coulissen. En wij maken ons op voor de 40 beste hits van dit moment. De lijst is samengesteld op basis van Airplay, streaming, trends op social media en jouw hartjes in de Q-app.

0: Linssen.
1: Yes, goedemiddag. Fijn dat je luistert naar de Q-Top 40, editie 309 van vandaag, vrijdag 2 oktober 2026. We zetten je weekend in met de 40 beste hits van dit moment. En de komende 3 uur tellen we af naar de nummer 1. In de lijst deze week 13 stijgers. We hebben een sterkste stijger op nummer 6, 19 dalers, 2 nieuwkomers en 6 staanblijvers.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in

0: Al 3 weken proberen Shakira en Burna Boy het stokje af te pakken van de nummer 1. Maar ook vorige week moesten ze genoegen nemen met een tweede plek. Want de nummer 1 bleef Samba.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

0: De hat-trick voor Somber, My Body Isn't Ready, stond voor een derde week op nummer 1. Breidt hij daar deze week een vierde week aan vast? Je hoort het tussen hier, nu en vier. Jonas uit Kortenaken zegt, allee oren, show me the money! Ik toon jou het meest kostbare van dit moment, de 40 beste hits, want...
1: Dat is Bakau Weekend! Woehoe!
0: Hoe zit de lijst vandaag in elkaar? Dat hoor je zo meteen. We gaan eraan beginnen. Eerst elimineren we. Jugal en Solto liggen er na 14 weken uit met Jamaican. Ex-nummer eentje, Olivia Dean, So Easy, ligt eruit na 37 weken in de lijst.
2: Oh, jammer.
3: 40.
0: En ooit komt er een dag dat Bazaar ook uit de lijst ligt. Vandaag mogen ze gelukkig de lijst nog beginnen.
3: De

0: Dat was Bazaar in de Q-top 40. Ooit komt er een dag. Deze week was het debuutalbum van Bazaar, Echo. Ja, dat is al even geleden. 10 jaar op deze wereldbol. Het werd op 30 september 2016 uitgebracht. En ooit komt er een dag dat ze die 10 jaar ook gaan vieren. Er liggen al concerten vast in de Roma, 8 avonden lang. Eind juni 2027, dan staan ze daar met hun jubileumshow. Ze zijn allemaal uitverkocht. Behalve die van 19 juni. Dus als jullie er nog wel bij zijn, 19 juni is nog een optie. Tot daar het goede nieuws. Het minder goede nieuws voor Bazaar is dat ze 4 plekken dalen. Van 36 naar nummer 40. De eerste nieuwkomer van deze week die hoor je zo meteen na 3 malle noren. En je hoort ook een lage landenkoppel.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks...

0: wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo.
3: Dag manneke.
4: Hey.
3: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
4: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
3: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
4: Ook landbouwer.
3: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
4: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
3: Ja, slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
8: Oh, amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: De beste volle van maken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Mappa.
10: Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens.
13: Hm? Camera 4.
12: Ja.
13: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. It's a
15: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

plus 1. Voor Maxime en Babette van 39 naar 38 met hoe dan ook. Nieuw. Soms kan een talentenjacht niet winnen het beste zijn wat je kan overkomen. Dat kan deze vrouw in ieder geval beamen, Adela. Een paar jaar geleden deed ze mee aan Dream Academy. Het was een talentenjacht waarmee je een plekje kon winnen in de girlsband die later bekend zou worden als Cat's Eye. Ja, deze kom je later vanmiddag ook nog tegen in de lijst. Maar Adela was dus een van die vele kandidaten die keihard streed om een plekje in Cat's Eye te kunnen bemachtigen. Maar zoals je inmiddels zult begrijpen, dat is helaas niet gelukt. Ze is daarentegen niet bij de pakken blijven zitten. Want aan die talentenjacht hield ze zo'n grote fanbase over dat ze dacht van ik moet solo muziek gaan uitbrengen. En dat pakt inmiddels zo goed uit dat ze over de hele wereld toert en steeds meer in steeds meer landen hitlijsten binnenstormt. Zo ook in de Q-top 40. En dat is heel uniek, want Adela is de allereerste act uit Slowakije ooit die binnenkomt in de Q-top 40. Dus dat mag ze al even opspelden, heel leuk. En het past ook perfect binnen het plaatje van Ain't in LA, want dat nummer vertelt dat vrouwen niet per se uit Los Angeles hoeven te komen om een wereldwijde popster te worden. En dat is Adela van jongs af aan wel altijd verteld. Goed, klopt dus niks van, want hier is het bewijs. De eerste nieuwkomer, Ain't in LA.

Dit is Q-Music met de Q-Top 40, de 40 beste hits van dit moment. En waar luister jij op dit moment mee? Jeroen uit Wilsbeke stuurt van op de werf. Paulien uit Riems die zegt, ik zit nog tot 4:40 op het werk. Gelukkig is er weinig volk aanwezig. Dan hoor ik jullie heel goed. En Andy uit Mol die luistert mee vanuit de file. Dat kan ik begrijpen, want er staat wel wat, hoor. 9 files van 5 minuten of meer. We gaan beginnen met de langste. Staat op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest daar 25 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier. Ook een kwartier bijrekenen op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Gent-Zeehaven en Skaldestraat komt daardoor een ongeval. Tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem 5 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne is de weg afgesloten. Je verliest er 11 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem, daar is een verlies van lading nog steeds. Je verliest daar 8 minuten. En dan op de binnenring Bumperen tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 6 minuten aanschuiven. En 5 erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen. Sta je nog op een andere plek in de file op dit moment, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Let's go! Verder met de 40 beste van dit moment. Taylor Swift hoor je vandaag 2 keer. Straks komt ze nieuw binnen met Patient Zero. Eerst haar Toy

Afgelopen zondag reikt de MTV haar VMA's uit, de Video Music Awards. En daar werd, God hebbe zijn ziel, George Michael geëerd. Door de groten van nu, Somber zong bijvoorbeeld Father Figure.

0: hetzelfde stemkleurtje. Mo. En ook Teddy Swims was erbij. Hij eerde George Michael met Careless Whisper. En die Teddy Swims, je hoort hem zo meteen met Breakup in Reverse na Swedish House Mafia.
1: De Q-party barst weer los. En komt morgen naar Klabbeek.

0: and info, Q-music.be en in de Q-app. With you. Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
8: Leonidas. We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
9: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
8: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
9: Oh, met praline, die gouden.
8: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dat moet krap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
17: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
18: Dit is het begin van je weekend.
19: De Q-top 40.
18: 34.

Jennifer Lopez naar Mario. Ja, kijk. Of Super Mario ook zal binnenkomen in de Q-top 40. Dat zal de volgende weken uitweiden. De Q-top 40. Voor Judith is het dit weekend weer zeer exciting. Zij gaat optreden in AB Club om haar gloednieuwe album voor te stellen. Met daarop ook deze. Op 31 deze week. Judith. And you did not sign up for this.

0: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
1: Min 4 voor Bazaar. Ooit komt er een dag.
2: Dus wacht daarop.
0: 39.
1: De Bouwsta doet het nog minder. Min 6 voor McNerrick. De langst genoteerde 33 weken in de lijst, Maxime.

Plus 4 voor Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Daar stond Terry Swims opnieuw in reverse. -6 deze week.

0: Jennifer Lopez, min 2 voor Save Me Tonight. Nummer 31. Plus 1 voor Judith, You Did Not Sign Up For This, van 32 naar 31.
1: Top 40.

0: En je hoort ook Alex Warren, Emerald Eye staat klaar na twee.
1: De Q Top 40.
2: Hier Pipa de Kat.
3: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: 1 minuut over 2. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Thomas.
11: Goedemiddag. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline. Zowel de leerlingen van het basis- als het secundair onderwijs zijn daar geëvacueerd. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De oudste leerlingen die mogen naar huis. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat van Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, dat zegt collega Klaas Daneel.
12: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
11: Van Haverbeke riskeert levenslang. En op de Wereldbeker korte baan zwemmen heeft Lucas Hanvaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch recordtijd. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend mooi nazomer weer, vrij zonnig en temperatuur tot een graad of 20.
0: Het is 2:03. Goedemiddag. Er staan 8 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten of meer. Op de E19 onder andere richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar 20 minuten dus. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten aanschuiven. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Gent-Zeehaven en Skaldestraat een kwartier. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne is de weg afgesloten. Daardoor moet je 10 minuten bijrekenen. We gaan verder op de Antwerpse ring richting Nederland dan. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, 8 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar is de weg nog altijd een deel afgesloten door een verlies van lading. Je verliest er nog 5 minuten. Ook 5 erbij tussen Diegem en Machelen-Woluwe-laan. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette, daar moet je nog 5 minuten bij rekenen. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment? Het kan, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Ciao vrienden, verder met de lijst. Lost Frequencies blijft plakken op dezelfde plek als vorige week. Dit is Live It All. Yeah.

could. Jelly Roll daalt week na week in de Q-top 40. Dit keer van 25 naar 27 met I'm Beats. De Q-top 40. En er is heel veel nieuwe muziek vandaag. Is niet voor niets New Music Friday. Ook Martin Garrix stuurt iets nieuws de wereld in. Een heel bijzonder nummer voor hem. Genaamd This Dream of You. En het is naar eigen zeggen een track die uit zijn comfortzone valt. Want hij zingt er zelf op. Dus het fragmentje dat je nu gaat horen is Martin Garrix zelf. Hij heeft voor een keer geen zotte naam als Calvin Harris. Of als Bono van U2 of als Ed Sheeran uitgenodigd. Nee,

Doet hij goed, man? Moet hij meer doen? En de drop, die wil ik je ook niet onthouden. Het nummer zit trouwens ook in Repeat of Niet, daar straks voor de eerste keer bij Matthias van den Bulke. En dat ging echt gigantisch hard. Iedereen vond het leuk. Binnenkort misschien dus ook wel in de Q-top 40. Repeat It staat er nu al in.

0: een van de 13 stijgers. Alex Warren gaat er 6 plekken op vooruit met Fever Dream. En goed nieuws voor de fans. Alex Warren die komt op 13 juli 2027 naar Parijs voor een openluchtconcert. Hij doet maar 8 shows in die tour, maar dus 1 openluchtconcert ook meteen in Frankrijk. Wordt een heel speciale avond. Ik duim alvast voor goed weer. Weerman Frank zou dat niet graag horen op lange termijn, maar ik ga toch manifesteren voor iedereen die er naartoe gaat. Zometeen trouwens 2 zomerhits in de lijst. My Oh My en Edge of Desire komen eraan. En zeg, we hebben een supermooie nieuwe podcast gemaakt door Emma Salden en Reggie en Linda.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld.

0: Sportpaleisje gisteren helemaal uit de bol.
1: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
2: 30 jaar lang.
1: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milking.
3: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Joehoe.
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
9: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
5: B-pad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Q Music. De Q Top 40. 24.

0: min 3 voor Jonas Blue en Edge of Desire. Over 2 weken viert de Britse zangeres en actrice Freya Sky haar verjaardag. Want op 17 oktober wordt ze 17. Dus weer klinkt dus al maanden op de radio en is nog steeds Sweet 16. 4 jaar geleden zelfs nog op het Junior Songfestival van Groot-Brittannië. Op doorbreken staat duidelijk geen leeftijd.
1: 22.
2: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Tamara uit Mechelen stuurt in de Q-app. Hier gaat de poets supergoed vooruit met de Q-top 40 op de achtergrond. En het gaat alleen nog maar beter worden. We zetten de lijst verder. Eerst gaan we de tocht richting je weekend misschien al wel verder zetten op de Vlaamse snelwegen. Het gaat traag op de E19 richting Antwerpen. Daar staat op dit moment de langste file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 3 kwartier aanschuiven. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 25 minuten. Antwerps-Ringen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1 kwartier. En ook 1 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de A12 richting Brussel tussen Wilrijk en Aartselaar 6 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 6 minuten. 6 minuten erbij tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan en 5 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Sta je nog ergens anders stil, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Yes, we zitten bijna in de helft van de lijst. De helft waar Kygo en Max McNown vorige week nog in zaten. Nu van 14 naar 21.

bleef 26 voor Martin Garrix en Ed Sheeran. En nu de laatste stijger van dit overzicht. Plus 6 voor Alex Warren en Fever.

Want nu is het dalen. Min 6 voor Crisscross Amsterdam en my oh my. Min 3 voor Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. Min 5 voor Freya Sky en Silent Treatment van 17 naar 22.

0: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
9: Patsers voor life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Harta, harta, voelde.
11: Voelde uw kat haar zalig zachte vacht.
12: Aai,
11: voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kaart.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
10: Horta, Horta.
11: Compleet zot van tuin en dier.
13: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
14: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.

Tweede en hoogste notering voor Alex Warren. Je hoorde Emerald Eyes op 19 in de Q-top 40. Zeg, de tweede en hoogste nieuwkomer staat voor je klaar. Na Meteor. Die gaat er twee plekken op vooruit. Eerst opnieuw een daler. Het zijn er extra veel deze week. Min 2 van 16 naar 18. Dit zijn Houston, Sam Harter, Just a Little.

0: top 40.
1: 14.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De tweede en hoogste nieuwkomer is in handen van de grootste popzangeres ter wereld. De vrouw die van geen ophouden weet, want dit is haar vijfde hit in een jaar tijd in de lijst. Taylor Swift. Ze heeft een nieuwe track uit, Patient Zero. Precies een week geleden kwam hij uit samen met drie andere nummers op de deluxe versie van haar album The Life of a Showgirl. En hoewel je zou denken dat de track gaat over de allereerste persoon die het coronavirus te pakken had bijvoorbeeld, is dat niet waar Patient Zero over gaat. Nee, het gaat over de situatie waarin de nieuwe vriendin van Taylor's ex naar haar toe komt om te vragen, zeg, heb je dezelfde ervaringen gehad met uw ex? Want ik zit er middenin op dit moment. En Taylor geeft dus een beetje advies, want zij was Patient Zero. Afgelopen week was het Q-topschijf, nu is het dus officieel een hit en komt ze ermee binnen op nummer 16.

Cameron Withcom in de Q Top 40 van 13 naar 14. Zometeen het finale uur van de lijst. Wie oh wie staat erop in? Het zouden nog Bebe Rexha en Fateless kunnen zijn. Met New Religion. Het is een optie. Je hoort ook nog Terry Swims voor een tweede keer in de lijst. Dit keer met Mr. Know It All.

0: Q-top 40. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Drie uur op de klok, goedemiddag. Nieuws krijg je van Thomas. Goedemiddag.
2: In Brugge hoort Chris van Haverbeek op dit moment zijn straf. De assisejury zat maar een tweetal uur samen nadat ze hem gisteren als schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 jaar en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vanmiddag in beraad ging over die strafmaat, kreeg van Haverbeek nog het laatste woord. Collega Klaas Daneel luisterde mee.
3: Chris van Haverbeek heeft heel kort het laatste woord genomen. Heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
2: De rechter is daar op dit moment dus die straf aan het uitspreken. Van Haverbeek riskeert levenslang. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bos-Zuid weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk terug moet keren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land. Dat wordt nu dus geweigerd. Belkacem kan wel nog in beroep gaan. En in Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen die worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen die mochten meteen naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. Gisteren was er ook al een dreiging tegen een school in Niel, dat is ook in de provincie Antwerpen. Daar vond de politie uiteindelijk niets verdachts. De dader, daar zoeken ze nog naar. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wel wat wolken, maximaal rond 20 graden. En dat is ook zo begin volgende week.
1: 2 minuten over 3, 4 files op onze snelwegen waar je 10 minuten en meer verliest. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten aanschuiven. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland bumperen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Een half uur. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je nog 10 minuten bijrekenen. Komt daarom dat de weg is afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 à 10 minuten.
0: Joren Linssen.
1: Ciao, welkom in de

0: blijft maar groeien. Jamie Miller gaat van 15 naar 13 met Baby Doll. De Kill Top 40. Het is bijna weekend, vrienden.
1: Het is bijna weekend.
0: Over dit en drie kwartier hoor je wie de nummer 1 van de Q-top 40 van deze week is. Is dat voor een vierde week op reis Somber? Of heb je toch iemand anders extra veel hartjes gegeven in de Q-app? Binnen dit en drie kwartier dus het verlossende antwoord. Zometeen stel ik je voor aan de gloednieuwe Q-topschijf. Na een week Patient Zero van Taylor Swift hebben we nu het dichterbij huis gezocht. Eerst hoor je Sienna Spyro, die blijft staan op 11. En nu van 10 naar 12, Bebe Rexha en Faithless, dit is New Religion.

0: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
1: Was voor Miley. 4 plekken omhoog. Bass Persuade.
0: Let's go.
1: Was voor Alex Warren, 2 plekken naar omhoog.
0: 18.
1: Daar stond Juste en Sam Harper.
0: 17.
1: De beste Belg, Meteor en

Plus 2 voor Jamie Miller. Vorige week was hij nog sterkste stijger. Baby Doll. Daar hoorde je Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Twee plekken verlies deze week. Nummer 11. Bleef nummer 11 voor Shanna Spyro. Niet gebougeerd. Great Expectation.

0: nieuwe topschijf.
1: Het is vrijdagmiddag, zo goed als 3:15. Het weekend staat voor de deur. Maar voordat zover is, heb ik je nog iets te geven. Namelijk de gloednieuwe Q-topschijf voor komende week. Gisteren bij Vincent Live sprak de Virus met Suzanne en Freek. Ze hebben een gloedje nieuw nummer uit. Maar first things first, hoe gaat het nu echt met hen op dit moment?
2: Het gaat goed, dankjewel.
3: Freek, bij jou wil ik het uiteraard ook weten. Hoe gaat het met jou?
4: Ja, lief dat je het vraagt. Het gaat goed met me. Ja, ik voel me goed. Dus ik ben een blij man.
1: Oké, een blije man en een blije vrouw, zo horen we het graag. Eeuwige positivo's natuurlijk. Ook wanneer het even wat minder gaat, want Suus en Freek brachten gisteren Pijnstiller uit. Het is een voorsmaakje van hun gelijknamige album Pijnstiller dat 13 november uitkomt.
4: Nou, ik denk dat de tekst best wel voor zich spreekt van het liedje. We hebben altijd, maar zeker de afgelopen 1,5 jaar, heel veel steun gehaald uit muziek.
3: Je zit dan in zo'n rollercoaster. Is dat dan s'avonds tijdens het koken? Moet je daarvoor echt apart de studio in om een creatief proces te starten? Of wanneer komt de inspiratie voor een nieuwe song?
2: Nou, ik denk dat we dit jaar, afgelopen 1,5 jaar, zoveel hadden wat we hebben beleefd. Waardoor het eigenlijk altijd wel daar was, de inspiratie. Er is gewoon meer dan ooit muziek gemaakt. Ik heb heel veel achter de piano gezeten en Freek heel veel met zijn gitaar in de hand gezeten. En ja, Sef die deed veel dutjes, ons kind. Dus dan wordt er veel muziek gemaakt over thuis.
1: Een mooi nummer over hoe muziek de pijn wat makkelijker te behappen heeft gemaakt. Het zal je dan ook niet verbazen dat wij deze week extra veel gaan draaien. En de eer om hem voor de eerste keer als Q's topschijf aan te kondigen, geef ik aan Suzanne zelf.
2: Nou, dit is ons nieuwe liedje Pijnstiller. Ik hoop dat je dat mooi vindt. Doei doei.
0: Dit is deze week de Q topschijf.
5: Suzanne en Freek.
6: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
5: Pijnstiller.
7: Wij zijn deze week de Q topschijf op

0: zegt ja, geweldig hè. Zo ongelooflijk knap hoe ze dat weer allemaal gedaan hebben. De Q Top 40. Heel hard en heel mooi stuurt Lindsay in de Q-app. Sophie zegt wauw, deze kruipt echt onder mijn lijf. En Shana zegt yes, ik zei het gisteren nog, deze verdient de titel van Q-top schijf. En vandaag is het eindelijk zover. Suzanne en Freek, pijnstiller, je hoort ze extra veel op Q de komende 7 dagen. Onderweg in de Q-top 40, Ella Langley en je hoort ook Bruno Mars on my soul.
1: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe, ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen, die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk, Danne.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
4: oei.
2: Met een enkel.
4: Schat, of hè?
2: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de die. En de die?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In de die.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imoscoopman!
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
15: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
16: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
15: Wat is dat alles meneer?
16: Geef mij ook nog 1...
15: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
16: Ja, en currysaus.
15: En dat is voor hier op te eten? Of?
16: Nee, het is voor...
17: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
18: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com. It's a
19: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd

Vorige week nog op nummer 7, nu op 9. Just when I thought I got in a fall in love with Tennessee. Dat betekent dat we het top 10 hebben die er een beetje anders uitziet. Mede dankzij Topic en Becky G. Zij gaan van 12.

0: minuten over 4:30. Er staan 4 files op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten en meer op de E313 richting Antwerpen. Daar staat de langste file tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Een 30 minuten aanschuiven. Ook op de E19 is gang tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Een kwartier. Ook bumperen op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Een kwartier aanschuiven. En richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne is de weg afgesloten. Je moet daar 10 minuten bij rekenen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: We zetten onze laatste rechte lijn in richting nummer 1. Met zometeen de sterkste stijger. Jason Derulo doet plus 16. Eerst Mr. Know-it-all. Dit is Teddy Swims.
1: Q Top 40. Q Music. Nummer 7.

0: van 22 zelfs naar nummer 6. 16 plekken gestegen. Goed wiskunde. DJ Goja, Jason Derulo en Michiko. We zitten aan de top 5 van de Q-top 40. Hoe zou die er deze week uitzien? Wie staat bijvoorbeeld op nummer 1? Is dat nog steeds Somber? Of zegt Shakira, hé, maar ik heb daar wel 13 weken gestaan, het is terug aan mij. Het is een optie, net zoals Cat's Eye. Want ook hen hebben we nog niet gehoord. De nummer 3 van vorige week maakt ook nog steeds kans op de nummer 1. Dat is Stella Lefty. Maar er is één nummer binnen die top 5 waarvan ik nu al kan zeggen, die staat zeker niet op 1. Want die staat op 5 en dat is... Temper City, je hoort hen zometeen.
1: De Q-party barst weer los. En komt morgen naar Klabbeek.

0: Tickets and info, qmusic.be en in de Q-app. With you. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
7: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maf,
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg Arthur, kom eens.
10: Hm?
9: Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen. Hè?
10: Mm-hmm.
9: Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor 62,98 euro per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Q-music. Dit is de Q-top 40.

0: Amper City is niet gebougeerd. Self-Aware bleef staan op nummer 5. De nummer 4 van vorige week was Cat's Eye en Animal. Hoe zit dat deze week?
1: Nummer 4.
0: Of is het eerder... Oei, oei, oei. Min 2 voor Shakira. Komt niet goed.

0: Een van de 6 staanblijvers van deze week. Stella Lefty. Op 3 blijven plakken. Met Basten. We hebben nog 2 nummers over. Met name Somber, de nummer 1 van vorige week. My Body Isn't Ready. En van de voorbije 3 weken eigenlijk al. Hij scoorde een hat-trick. En Cat's Eye met Animal. Wat is de kans, jongens? Stel u nu eens voor dat Cat's Eye als eerste K-pop girlsband ooit op nummer 1 zou staan in de Q-top 40. Is het voor vandaag of blijft het Somber met My Body Isn't Ready?
1: Nummer 2.

0: Cat's Eye Animal op 2 deze week. 2 plekken omhoog. Zometeen de nummer 1. Eerst even terugblikken.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Min 2 voor Bruno Mars. Ella Langley volgt die trend. Min 2 voor Choose in Texas.

4 erbij voor Topic en Becky G. Sorry, Papi. Nummer 7. Dat was voor Terry Swims. Van 9 naar 7, Mr. No

2 van vorige week. Shakira en Burna Boy, Die Die. Bleef 3 voor Stella, Lefty en Boston. De nieuwe nummer 2, K.

Er zijn er weinig, maar er zijn er die het echt hebben. Somber heeft op een jaar tijd alles weten te domineren. Dit is zijn tweede nummer 1 hit. En dat al voor de vierde week op rij. My Body Isn't Ready, ook

0: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: 4 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
8: Goedemiddag.
7: Chris van Haverbeke krijgt levenslang en hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak van Haverbeke rechtstreeks toe.
9: Meneer van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
7: De jury hield ook geen rekening met verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit. En daardoor moet hij eigenlijk terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem dus asiel aan in ons land, maar dat wordt nu geweigerd. Hij kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes, maar ook harde schijven, mobiele telefoons en €11.000 cashgeld. Er zijn 8 verdachten in dat dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie, maar er is niemand opgepakt.
8: Ik beloof plechtig alleen maar popmuziek in Vincent Live vandaag.
7: Het is u geraden. Het weer dan. De rest van de dag vrij zonnig en 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en ook een graad of 20.
8: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tel je 35 minuten bij vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E19 17 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. En 26 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. Antwerpen-Sering richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
10: Music.
8: Ja.
10: Vincent Live.
8: Het is vrijdag. En lieve vrienden, het weekend staat voor de deur en het belooft een knettergekke show te worden. Dus het gaat weekend zijn voor je het weet. Er is straks de grote finale van de Q-guestlist, waarin we 1 gelukkige luisteraar met een plus one naar Los Angeles sturen, naar de Hollywood Bowl, voor het optreden van Miley. We hebben daar een nieuw spel voor bedacht, dat de moeite is om naar te luisteren, maar minstens evenzeer de moeite is om naar te kijken. Want we hebben de lampen van Q-Music laten synchroniseren met geluiden en zo. Het belooft heel spannend te worden allemaal. Nadien krijgen we bezoek van Meteor, the one and only. Die is onze vrijdaggast. En die komt een frustratie die hij deze week heeft opgelopen vertellen en achterlaten door iets te trashen. Iets wat al kapot is, nog kapotter te maken. En vanaf 6 uur is er extra weekend. Natuurlijk het eerste feestje van het weekend met Friday. En er is er nog 1 geheimpje. Het heeft te maken met extreem groot nieuws dat je muziek gaat vertellen komende maandag. Waar ik dus niks over mag zeggen, maar andere mensen wel. Dus ik ga andere mensen het podium geven om al iets te verklappen.

0: En met een nummer dat, hou je vast, ondertussen al 22 jaar oud is. Wow. This Love. Nu het toch gaat over hoe oud bepaalde dingen zijn. Q is jarig binnenkort.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Ja, in november.
1: Ik wens je een gelukkig.
0: Worden we 25 jaar.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Ja.
1: Wij wensen je nog vele mooie jaren.
0: Het begint toch te tellen, hè, 25 jaar. 25 jaar Q Music. 12 november. Wij gaan dat vieren bij Q Music. Wij zijn heel wat wilde plannen over, waarover ik contractueel niets mag vertellen. Als ik daar nu iets over vertel, dan is het maandag Joren live, denk ik. Of zelfs radiostilte. Alles liever dan dat ik hier dan blijf, denk ik. Maar het is niet omdat ik niks mag vertellen, dat andere mensen niets mogen vertellen. We hebben namelijk voor komende maandag onze grote aankondiging voor wat we gaan doen met 25 jaar Q. Q-luisteraars nodig. En die hebben geen contact getekend. Dus die mogen al iets vertellen. Ik ga eerlijk zijn, het is al zeer cryptisch. Dit is bijvoorbeeld de boodschap van luisteraar Lennart uit Mariakerke.
2: Hey Vincent, Lennart hier. De mensen die mij kennen weten dat discreet zijn mijn tweede naam is. Dus jullie hebben goed gekozen. Over 3 dagen is het zover.
0: Oké. Dat wist wel. Maandag.
3: Hey Vincent, Emma hier. Geen tijd te verliezen dit weekend. Ik ga non-stop oefenen om er tegen maandag klaar voor te zijn.
0: Dat vind ik al iets anders. Oefenen. Maar voor oefenen? Wat gaat er gebeuren? Nog één luisteraar met een cryptische boodschap.
4: Hey Vincent, Amber hier. Ik heb er ontzettend veel zin in. Mijn grootste uitdaging wordt wel opstaan, maar mijn wekkers staan al ingesteld.
0: Dat geldt voor mij ook, Amber. Want ik ben ook betrokken maandagochtend. Ik moet ook opstaan. En ik ben dat niet gewoon. Enfin ja, ik ben dat wel gewoon, want ik heb een dochter sinds een maand, maar over het algemeen ben ik daar niet gewoon om op te staan voor dingen van Q-Music. Zorg ervoor dat je maandag, liefst al iets voor 8 uur, maar zeker om 8 uur stipt, in de buurt van een radiotoestel bent. Want je wilt niet missen wat we gaan doen naar aanleiding van de 25e verjaardag van Q-Music. Het is een tip.
5: Vincent live.
0: En zo heb ik toch iets kunnen vertellen zonder dat ik dat contract verbroken heb, dus dat is prima. Zometeen ga jij de playlist van Q-Music bepalen in Music Match. Dat is de bedoeling. Met een altijd funky thema, want het is vrijdag. Er moet gefeest worden. Eerst krijg je nog de nieuwe single van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: Wat ik met voorsprong het allerleukste vind aan werken voor de radio, is dat als je iets zegt dat zo wat lichtjes mysterieus is, dat je meteen via de inbox van Q Music suggesties en theorieën krijgt van wat het zou kunnen zijn. Ik zei daarnet dat we maandag onze wilde plannen gaan bekendmaken over de 25e verjaardag van Q Music, want in november worden we wel degelijk 25 jaar met deze radiozender. Sarah uit Brede zegt november, dat is een goede maand, sowieso. Mijn zoon is 13 november jarig, ikzelf op 16 november, mijn andere zoon op 20 november. En Frederik uit Koekelaar, die beweert reeds te weten wat er staat te gebeuren. Wat we gaan vertellen komende maandag. Hij weet wat, wanneer en waar, maar hij zegt niets. Ja. Dat geloof ik dan niet, hè, Frederik. Zo zit ik niet in elkaar. Maandag bij Maarten en Dorotho. Maarten en Dorothee gaan maandag alles vertellen wat je wilt weten over de 25e verjaardag van Q-Music.
1: Music Match Friday Edition.
0: Er zitten al vier zeer zenuwachtige luisteraars op de redactie van Vincent Live. Ze maken kans op een plaatsje voor de Q-guestlist van Miley Cyrus in LA. Ik laat ze nog voor 5 uur los op jouw radio, maar eerst bepaal jij de playlist bij Q-Music. Met vandaag als centrale thema voor deze Friday Edition nummers van David Guetta. Ik kom dus niet toe met 1A4 papier voor alle nummers op te schrijven die we zouden kunnen draaien van Guetta. Ik geef gewoon op 2 willekeurige voorbeelden.

0: Dit kan ook. Samen met Aiken. Daar is hij zo ongelooflijk goed in, dat soort bangers maken. Jij mag er eentje van kiezen, stuur een Music Match via de app.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht hij, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
1: Jaar lang.
4: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
5: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

0: van Olivia Dean. Ik had gisteren een probleem met de Cliché Clash. Namelijk, de mannen kunnen voor het eerst sinds we de Cliché Clash opnieuw op nul gezet hebben, op 31 augustus, op kop komen van het algemene klassement. Dat probleem is niet opgelost gisteren, want het was een gelijkstand. Maar er is geen garantie dat het probleem vandaag opgelost gaat worden, want we merken de voorbije dagen een stijgend aantal vrouwelijke deelnemers en een dalend aantal mannelijke deelnemers. We hebben de moed toch nog niet opgegeven, jongens? Jesus Christ, we zijn nog maar net begonnen aan een nieuw seizoen. Het staat toch garme 13-13 gelijk. Dus als je wil meespelen aan de Cliché Clash, zowel voor de mannen als voor de vrouwen, dit is het strandend moment. Stuur Cliché Clash via de app van Q-Music.
1: Music Match.
0: Friday edition met nummers van David Guetta en met Monica 28 uit Brakel. Dag Monica.
2: Dag Vincent.
0: Wat brengt jouw vrijdag?
2: Ja, vandaag gaan we onze vrijdag beginnen met frietjes.
0: Oh.
2: Het is een drukke vrijdag, veel te doen, maar a Friday is a Friday.
0: Ja, zeker, dan moeten er frietjes gegeten worden. Nu, dit is het moment waarop je zo lekker traag en licht sensueel zelfs mag vertellen wat jouw frietbestelling is.
2: Ach, traag en sensueel. Ik bestel altijd een twijfelaar. Met een pakje frietjes en tartaar zelfs.
0: Mm.
2: Dat is het.
0: Eén vleesje of wat?
2: Wat blief?
0: Eén vleesje maar.
2: Ja, maar twijfelaar, maar van alles erop.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Lichtjes teleurgesteld toch wel in uw bestelling, moet ik zeggen. Ja, één vleesje. Allee, Monica, je moet daar gewoon een keer aan beginnen. Een tweede vleesje bestellen. Dat gaat top zijn.
2: Ja, misschien.
0: Doe het vanavond. Doe het vanavond.
2: Yes.
0: Nu eerst muziek. Je mag wel maar één nummer kiezen. Dat hoort erbij. Je zegt volgende of iets een match gaat over nummers van David Guetta. Heb je hem ooit al eens live gezien?
2: Nee, helaas niet, maar het is een grote droom.
0: Snap ik helemaal. Maar dan is een nummer kiezen op de radio het dichtst dat je daarbij kan komen. Volgende of iets een match, oké?
2: Okay? Yes. Volgende. All the crazy shit I did tonight. It's a match.
1: Hey. It's a match. Better with you.
0: Eentje uit 2010, David Guetta en Kid Cudi met Memories.
3: Yeah.
0: Goeie keuze, Monica.
2: Yes.
0: Maak er een fijne frietjesvrijdag van en bestel dat tweede vleesje. Just do it.
2: Zeker ervan.

0: met memories. En het is extreem cliché, maar ik heb daar heel veel memories aan. Want dat was een hit toen ik in het zesde middelbaar zat. En zo eindejaarsreis en zo. Is voor mij onlosmakelijk verbonden met memories. Zometeen de clichéclash en Damiano David, Born with a Broken Heart. Maar eerst naar het nieuws. Naar Thomas, want het assiseproces in Brugge, dat zit erop.
1: Yes, inderdaad. Chris van Haverbeke, die kent zijn straf levenslang en dan nog eens 5 jaar ter beschikkingstelling. Dus verdere opvolging als hij ooit zou vrijkomen is dat. Van Haverbeke, die vermoorde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8. En hij probeerde ook zijn ex-vrouw, de mama van de meisjes, om het leven te brengen. De assisevoorzitter die waarschuwde Van Haverbeke ook nog. Hij zei van, de kans dat je vrijkomt is bijzonder klein. En als je ex of haar familie nog blijft lastigvallen, want dat heeft hij al gedaan vanuit de gevangenis, dan wordt die kans alleen maar kleiner. Nu, we hebben hier op de redactie die uitspraak gevolgd. Wat mij opviel, Van Haverbeke die gaf echt geen kick. Volledig emotieloos. Dat was trouwens ook gisteren het geval toen hij schuldig bevonden werd. Hij kan nog in beroep gaan tegen die uitspraak. Afwachten of hij dat gaat doen. En dan nog nieuws vanuit de ruimte. Want 4 astronauten van de NASA die zijn in een recordtijd naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nog geen 8 uur deden ze erover, dus pakweg van Brussel naar Berlijn met de auto. Nog nooit ging het zo snel voor de Amerikanen, letterlijk dan. Enkel de Russen die deden 6 jaar geleden nog beter in een goede 3 uur, maar liefst. Het weer dan, volop zon en 20 graden. En dat blijft ook zo tijdens het weekend. Hier en daar een wolk, maar voor de rest zon en opnieuw 20 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tel je 50 minuten bij vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de E19 richting Antwerpen 40 minuten vanaf Mechelen-Zuid tot Rums. Daar is een ongeval gebeurd. En een kwartier van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. A12, 16 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E17 richting Gent, 20 minuten van Destelbergen tot Gent-Brugge. Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Zellik en 18 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Brusselse binnenring 12 minuten van Tilbeek tot Jetten. Antwerpse ring richting Nederland, 18 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Aan de E17 richting de grens met Frankrijk verlies je 11 minuten van Deinze tot Kruishoutem. Je staat ergens anders aan te schuiven, verlies je minder.

0: Broken Hearts. Het ruikt in de backstage van Q-Music een klein beetje naar angst, zweet. Want 4 Q-luisteraars maken nog kans op een trip naar Los Angeles voor een optreden van Miley. En er staat een spannende quiz te wachten. Maha. En toch zijn ze lief voor elkaar. Toch zijn ze lief voor elkaar daar in die backstage. Ook al moeten ze dus duels onderling uitvechten zometeen. Het is mooi om te zien. Na de cliché-clash verlos ik hen uit hun lijden. Want dan gaan we eraan beginnen.
1: Cliché Clash.
0: Maar eerst is ja het issue waarmee we zitten. Te weinig venten. Nemen de handschoen op in de Cliché Clash. Wij zoeken mannen. Mannen die in touch zijn met hun vrouwelijke kant. Die zichzelf bekwaam achten om vragen correct te beantwoorden over handtassen of make-up of latte frappuccino-achtige toestanden. Of vrouwenvoetbal. Niet waar, Olly? Als je jezelf geroepen voelt, stuur dan Cliché Clash via de Q-app. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de vrouwelijke kandidaten. Zij die zeggen, bier is allang geen cliché mannending meer. Ik kan dat cliché ontkrachten. Of andere typische mannelijke dingen zoals Formule 1 of modder. Wil je meespelen, stuur Cliché Clash via de app.
2: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas! Lekker! Echt! Lekker!
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina.
4: Xina. Ja aan je dromen.
5: Beemsterkaas.
3: Lekker. Echt lekker.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Dit is Vincent Live. Let's have

0: Thomas uit Roeselaar, Lien uit Schendelbeke, Laura uit Genk en Quinten uit Brussel maken nog kans op een vlucht naar Los Angeles, een overnachting daar en tickets voor het optreden van Miley in de Hollywood Bowl. En zo meteen gaan we even kennis maken voor ze tegen elkaar opnemen natuurlijk.
1: Cliché Clash.
0: Dat is voor na de Cliché Clash, waarin het 13-13 staat in het algemene klassement. Gilles uit Zolder die gaat proberen de voorsprong voor de vrouwen te herveroveren. Dag Gilles.
2: Dag Vincent en Paulien.
0: Paulien is er niet vandaag.
2: Oké.
0: Ja, die kon er niet bij zijn vandaag. Maar dat is niet erg. Ik geef het door dat je hallo gezegd hebt, Gilles.
2: Ja, tuurlijk.
0: Zeg, Gilles, belangrijk voor deze quiz. Je bent omringd door veel mannen in het leven. Leg uit.
2: Ja, ik heb wel een aantal goede kameraden die dicht bij mij staan. En ik ben ook wel one of the boys. Maar ik zie er wel heel girly uit. Maar ik kan wel mijn mannetje staan. Dus dat komt wel goed, ja, denk ik.
0: Dus je ziet er girly uit, maar je bent one of the boys. Hoe uitziet dat? Allebei. Eerst het uiterlijk en dan het innerlijk.
2: Ja.
0: Okay.
2: Klopt.
0: Je combineert zelf twee jobs, vertel.
2: Ja, ik werk in een woonzorgcentrum voor mensen met een beperking en ik heb mijn eigen kapsalon.
0: Oh, oké. Ja. Dat is straf. Je neemt het op tegen Andy, die is 29, komt uit Bulsenhoeselt. Dag Andy.
3: Dag Vincent.
0: Andy, er rust een zeer belangrijke taak op jouw schouders. De mannen hebben dit seizoen in de Cliché Clash nog nooit op kop gestaan en jij kan dat regelen, Sabiet.
3: Ja, dat brengt me toch wel lekker in druk op mij. Dus,
0: Ja, dat was een beetje de bedoeling. Dan sta je lekker scherp zo meteen. Heb je typisch vrouwelijke kantjes, Andy?
3: Ik kijk soms nog wel naar de romantische comedies en zo. Dus,
0: Ik heb zo meteen een vraag over een typische vrouwenserie. Dus wie weet kan dat helpen. Wat doe je voor de rest nog graag in je vrije tijd?
3: Ik ga graag naar de voetbal en ik drink eigenlijk een pintje op café.
0: Heb je lievelingsploeg?
3: Standaard, dat is.
0: Oh, de Rode Duivels spelen vandaag in het stadion van Standaard. Ga je dan ook kijken omdat het daar is of hoeft dat niet?
3: Nee, ik ben nog aan het werk deze avond. Dus,
0: Right. We gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Gilles. Gilles, veel succes.
2: Dank je.
0: Een vraag over een Rode Duivel, enfin, een voormalig Rode Duivel, namelijk Michy Batshuayi. Als een topper in zijn prime. Hij wordt 33 vandaag, hij is jarig. De vraag is, hoe spel je de achternaam, namelijk Batshuayi, van Michy Batshuayi?
2: B, A.
0: Dat is al juist.
2: T.
0: Ja.
2: E, R, I, J.
0: Nee. Ik heb allemaal letters gehoord die er niet in voorkomen. Het is B, A, T, S, H, U, A, Y, I. Verdorie. We gaan ineens naar vraag 2, Gilles. Dat is niet erg.
2: Okay.
0: Volgens de clichés zijn mannen beter in kaart lezen dan vrouwen, dus een aardrijkskundevraag. Amerika heeft 50 staten. Maar welke staat, die ook wel de Golden State wordt genoemd, heeft de meeste inwoners?
2: Welke gouden staat heeft de meeste inwoners in Amerika? Even denken. Californië?
0: Dat is juist.
2: Yes.
0: Californië. Vraag 3, Gilles. Welk biersoort is niet flink? Haha. En herken je vooral aan zijn donkerbruin tot zwarte kleur en branderige, bittere smaak?
2: Welk bier, sorry?
0: Is niet flink, dat is een mopje. En herken je vooral aan de donkerbruine tot bijna zwarte kleur en zwart een bittere, branderige smaak?
2: Duvel?
0: Nee, het is ook te stout. Nee, van, is niet flink. Het is stout. Een stout is een.
2: Ik ben aan het twijfelen.
0: Dat is een soort bier, zoals bijvoorbeeld Guinness. Dat is een van de bekendere stouten. Dat ziet echt bijna pikzwart. Maar is geweldig lekker. 1-3, Gilles. Dat is oké. Dat kan voldoende zijn, maar dat zal volledig van Andy afhangen. Andy, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Bij 2-3 nemen de mannen voor het eerst dit seizoen de voorsprong. Dus ik wens u heel veel succes.
3: Dank je.
0: Andy, vandaag is de ticketverkoop gestart voor Werchter Boutique 2027. Die hebben vorige week namelijk al een eerste artiest van de line-up aangekondigd. Het is een zangeres. En welke zangeres vraagt in haar bekendste nummer af waar haar man is? En kan je volgend jaar dus zien op Werchter Boutique. Dit nummer zingt ze. Wie staat daar?
3: Ik heb het onlangs wel gehoord, maar ik kan niet op de naam komen.
0: Ga je daar een gok wagen of laten we het hierbij?
3: Raje. Of Raja, Raje, Raja.
0: Nee, het moet juist zijn.
3: Raja.
0: Dat is fout. Het is Ray. En hij schrijft dat als R-A-Y-E. Dus je was in de buurt, maar Raya, dat is een dating app voor celebrities. En CEO's en zo. Speciaal. Tweede vraag is, Andy. Welke culinaire term gebruik je voor ingrediënten die in hele fijne, dunne reepjes snijdt?
3: Julienne.
0: Dat is goed. Dat wil zeggen dat de volgende vraag beslist, Andy, of de mannen de clichéclash winnen. En jij dus ook de voorsprong voor de mannen veroverd voor het eerst ever ooit. Of het in gelijke stand blijft. En we maandag opnieuw proberen.
3: Ik kan het best doen.
0: Andy, dit is de vraag over de typische vrouwenserie. Ik laat jou een begingeneriek horen. Jij moet mij vertellen van welke serie dat is. Veel succes. Ja.
3: Ja, ik ben even aan het denken.
0: Een serie.
3: Een serie voor vrouwen.
0: Doe maar een wilde gok. Ja, dat mag ook sneller. We moeten nog een guestlist doen voor Los Angeles. Bali.
3: Sex and the City.
0: Ah! Ja, het juiste antwoord was Grey's Anatomy. Je zou kunnen zeggen, dat is hetzelfde maar anders. Maar dat is niet waar, want dit speelt zich af in een ziekenhuis vooral natuurlijk. 1-1. Goed gedaan, Gilles. Goed gedaan, Andy. Allebei een punt. Dus prima, toch?
2: Super, dank je.
0: Hey, merci om mee te spelen. Tot volgende keer.
3: Tot

0: spannend, spannend, spannend in de studio. De vier finalisten staan hier bij mij.
1: De Q Guestlist. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Het licht parelend zweet op hun voorhoofd. Oh, ze willen allemaal naar Miley in de Hollywood Bowl in Los Angeles in oktober. We gaan even kennis maken met ten eerste Jonas, 32 uit Roeselaar. Dag Jonas.
3: Dag Vincent.
0: Speel jij vooral mee voor de trip naar Los Angeles of voor het optreden van Miley?
3: Dan toch de trip naar Los Angeles dat ik zo voorneem. Als je zo
0: moet rangschikken
3: Los Angeles
0: of zo.
3: Heb je Miley er net onder.
0: En wat trekt jou aan in Los Angeles?
3: Ja, gewoon, ik ben nog nooit buiten Europa geweest. Eens een andere soort cultuur gaan opsnuiven zou wel leuk zijn.
0: Ja, dat is de max, dat snap ik. Je neemt het op tegen onder andere Lien, 34 uit Schendelbeke. Dag Lien.
4: Dag Vincent.
0: Jij hoort Miley graag bezig, maar je bent geen die-hard fan die er alles van weet.
4: Ik ben wel fan, maar inderdaad, die-hard... Net niet.
0: Dus je hebt je voorbereid. Leg uit.
4: Ik heb gestudeerd gisteren. Ik heb ChatGPT erbij genomen. Ik heb een tijdlijn gevraagd van begin tot nu. Mm-hmm. Met alles erop en eraan. En met verschillende soorten thema's.
0: En ken je het? Zit je goed qua vertrouwen? Dus van, ik heb het allemaal wel gelezen, maar ik heb het misschien niet allemaal kunnen opslaan.
4: Dat kan, maar ik gun het ook wel iedereen.
0: Oh, dus... je hebt wel goed getetterd in de backstage, heb ik gezien. Ik kan dat zo via een ruit hier wat volgen. De sfeer zag je redelijk goed, dat moet ik zeggen. Jullie nemen het op tegen Laura, 23 uit Genk. Dag Laura.
5: Dag Vincent.
0: Je bent een grote fan van Miley, hè?
5: Ja, dat klopt.
0: Wat vind je zo fantastisch aan haar?
5: Ik vind het heel fantastisch aan haar dat zij eigenlijk op al haar albums zichzelf eigenlijk opnieuw uitvindt. We krijgen nooit dezelfde Miley twee keer en dat is iets wat ik wel bewonder aan haar.
0: Het is altijd verrassend, er is nu opnieuw een nieuwe era begonnen eigenlijk, zonder Cyrus. Wat vind je van de nieuwe vibe van Miley?
5: Ik vind het heerlijk. Er is weer iets nieuws en let's go for it.
0: Alright, vierde en laatste finalist is Quinten, 26 uit Brussel. Dag Quinten.
6: Dag Vincent.
0: Je bent de enige van de vier die Miley ooit live aan het werk heeft gezien.
6: Ja, klopt.
0: Vertel eens wat over dat optreden.
6: Dat was, ik was toen 13 jaar en ik weet nog dat er bij ons rond de keukentafel werd gediscussieerd of ik al dat niet mocht gaan. Dat het redelijk controversieel was.
0: Ja, dat was een tijd van Wrecking Ball of zo.
6: Ja, zo bangers. Ja. Dat is 13-jarige jongen. Maar ik mocht uiteindelijk toch gaan en het was een topshow. Dus ja.
0: Goeie opvoeding van die ouders.
6: Absoluut.
0: Fantastisch. Zometeen begint de finale. Een nieuw spel waarbij je Miley-kennis on point moet zijn. En waarbij jullie ook elkaar moeten proberen inschatten. Want jullie nemen het op in elkaar tegen duels. Ik leg het zo meteen uit voor iedereen. Eerste man die zo meteen op bezoek komt naar Vincent Live. Na het spel krijgen we bezoek van Meteor. Hij is hier samen met Fleming. Dit is niet nodig.

0: tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Vijf uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
9: Goedemiddag.
3: Verbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoorde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak hem ook rechtstreeks toe.
10: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
3: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is weer vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort de politie.
11: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
3: Gisteren werd er ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. De bedoeling is om de prijzen, onder meer aan de pomp, zo te doen dalen. Vanmorgen dreigde president Trump er nog mee geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel nu. Het is geen wereldrecord, want de Russen die deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen die werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus het brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week. 6 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de E17 richting Gent. Je moet een uur bijtellen van Lokeren tot Gentbrugge. Richting Antwerpen op de E313 3 kwartier extra van Herentals-West tot Wommelgem. Op de E17 richting de grens met Frankrijk 35 minuten extra van de Pinte tot Kruishoutem. Daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten extra van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 20 minuten van Diegem tot Expo. En daarvoor ook al 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Sta je een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 15 minuten. Music.
9: Vincent Live.
3: We hebben een plekje op de Q-guestlist voor Miley in Los Angeles. En we gaan dat invullen zometeen na de Bausa en Magnetic.

0: Martin Garrix heeft een nieuw nummer uit. Je kent hem als DJ en producer, maar nu wordt hij ook zanger. Want hij heeft voor het eerst de vocals voor zijn rekening genomen. Of hij dat nog moet doen, of dat het beter bij één keer blijft, dat mag je zo meteen zelf oordelen in repeat. Of niet?
1: De Q guestlist. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Nu is het hoog tijd om te beginnen aan de finale voor de Q guestlist. Binnen dit en minder dan 10 minuten gaan één van onze finalisten over 2 weken naar Los Angeles om Miley live aan het werk te zien. Hier bij mij in de studio, Jonas 32 uit Roeselare, Lin 34 uit Schendelbeke, Laura 23 uit Genk en Quinten 26 uit Sint-Katelijne-Waver. Zometeen nemen jullie het tegen elkaar op en we doen dat in duels tussen 2 kandidaten. Er staan 2 knoppen in de studio, drukknoppen, een rode en een blauwe, waarmee je kan afdrukken als je het antwoord op een vraag denkt te weten. Die vragen die komen in thema's. Ik heb 4 thema's voor jullie. Familie, liefde en privé van Miley. Miley en haar muzikale vrienden. Miley in haar tienerjaren. Miley in België. Die thema's mogen jullie zo meteen vragen kiezen als je aan de beurt bent. En we beginnen met Jonas 32 uit Roeselare. Jonas, jij hebt je als eerste geplaatst voor dit spel, dus jij mag meteen kiezen. Met welk thema wil je beginnen en tegen wie wil je het opnemen?
3: Familie, liefde en privé van Miley.
0: Oké.
3: Tegen Lin.
0: Lin, dan mag jij naar voren komen. Ik ga zo meteen een vraag aan jullie stellen. Als je het antwoord weet, dan duw je af. Ik stop met verder lezen en je geeft een antwoord. Is het antwoord juist, dan ga je door. Valt de ander af. Is het antwoord fout, val je zelf af. Antwoord je niet, dan heb ik een 2e vraag. En 1/3 vraag. Op de 3e vraag moet beantwoord worden, want anders val jij af, Lin, omdat jij uitgedaagd bent.
4: Oké.
0: Zijn we daar met z'n allen klaar voor?
5: Ja.
0: Alright, dit is jullie vraag over familie, liefde en privé van Miley. Miley heeft na haar scheiding opnieuw het geluk gevonden bij een 6 jaar jongere muzikant. Jonas, dat is snel.
3: Max Morando.
0: Max Morando. Wat is de naam van haar huidige vriend Max Morando? Is juist. Goed gedaan, Jonas. Lin, het houdt al op voor jou.
4: Ja, ik wist het dat ik de eerste ging zijn. Ik wist het.
0: En wist je toch dat je het niet juist ging hebben?
4: Nee, ik had het juist. Ik ging sowieso het juist hebben.
0: Het
4: ja.
0: was een kwestie van snelheid.
4: Ik was aan het twijfelen. De Liam of Max?
0: Ja.
4: Maar ik moest nog even wachten. Maar kijk, mijn tegenstander was sneller. Proficiat.
5: Dank u. Dank u.
4: Voilà.
0: Goed gedaan, Jonas. Dan mag je ondertussen een 2e categorie kiezen en ook een 2e tegenstander.
3: Miley en haar tienerjaren. Tegen... Quinten.
0: Quinten, kom maar naar voren. Miley en haar tienerjaren.
5: Yes.
0: Quinten, zenuwen?
5: Een beetje.
0: Perfect. Het hoort zo in een spel als dit. Dit is jullie vraag. Duw af als je het antwoord denkt te weten. Met de videoclip Can't Be Tamed nam Miley in 2010 definitief afscheid van haar brave imago. Ze speelt een soort dier in een kooi. Wederom... Jonas die eerst was. Jonas?
3: Een vogel, een raaf.
0: Wat voor dier spelen ze een vogel? Is juist goed gedaan, Jonas.
6: Oh my god.
5: Proficiat.
7: Dank u. Dank
0: Quinten, het zit er ook voor jou alweer op.
5: Hij speelt ons allemaal naar huis.
4: Ja, hij heeft dat daar eerst.
6: Hij zei dat
5: ook.
6: Oh my god.
5: Proficiat.
0: Er is nog 1 kandidaat.
4: Kunnen het jullie al het?
0: Crazy. Het is aan jou, Laura. Maar Jonas mag de categorie kiezen. Je hebt er nog 2 over. Welke wordt het?
3: Miley en haar muzikale vrienden.
0: Miley en haar muzikale vrienden. Ik heb daar een vraag over. En jullie krijgen die zo meteen.
1: De

0: antwoorden. Laura, 23 uit Genk, die voorlopig nog niets gedaan heeft, maar op één vraag staat van een ticket naar Los Angeles voor Miley in Los Angeles. Het mooie is ook, Jonas, jij ging vooral voor de stad.
1: Ja.
0: En Laura, jij gaat vooral voor Miley, hè? Dat is leuk.
2: Ja.
0: Spannend. Jullie nemen het tegen elkaar op. Het thema kennen we al, dat zijn de muzikale vrienden van Miley. Ik heb een vraag. Als je denkt het antwoord op die vraag te weten, druk je af. Als je het juist hebt, dan ga je naar Los Angeles, naar Miley. Heb je het fout, dan gaat je tegenstander. Antwoordt er niemand, heb ik een tweede vraag. Antwoordt er daar niemand, heb ik een derde vraag. Daarop moet er afgedrukt worden, anders gaat Jonas sowieso. Zijn jullie klaar voor de mogelijk laatste vraag?
1: Ja.
2: Ja.
0: Alright. Vingers aan de knoppen. In 2018 scoorde Miley een megahit met Nothing Breaks Like a Heart.
1: Ik weet het ook.
0: Laura was eerst. Ik moet een antwoord krijgen.
2: Het is Mark Ronson.
1: Ja.
0: Met welke producer maakte ze dat nummer? Mark Ronson is juist. Yes, je maakt Mark Ronson. Laura, goed gedaan. Oh my god.
3: Kom maar, ik moet het even leggen.
0: Ga maar. Laura, kom er even terug bij.
2: Oh my god. Oké, wacht.
0: Laura, wat gaat er door je heen?
2: Ongeloof. Blijdschap.
0: Binnen minder dan 2 weken zie jij Miley live in Los Angeles. Proficiat.
2: Dankjewel. Sorry dat ik weer al moet wenen.
0: Dat is niet erg.
2: Op de nationale radio.
0: Leg nog eens uit waarom dit zo belangrijk is voor jou.
2: Ik ben al echt sinds dat ik klein was, Disney Channel, Hannah Montana, verder gegaan tot Miley Cyrus, tot eigenlijk vandaag. Dat is echt, ik heb, er zijn mensen die zeggen, je hebt niet echt een idool, maar dat is echt mijn idool. En dat is iets, iemand waar ik echt alles voor zou doen, ik zou er alles voor geven.
0: Ja, maar jouw idool komt bijna nooit naar België.
2: Nee, inderdaad.
0: Dus ga jij naar Los Angeles, Laura, proficiat, proficiat, proficiat. Je hebt het goed gedaan, op het juiste moment je cool bewaard, want je was heel snel met afdrukken, ook maar een klein beetje sneller dan jij, Jonas, want jij wist het ook.
1: Ja.
0: Mark Ronson, ik heb hem nog gedraaid, net voor het spel begon trouwens, samen met Amy Winehouse. Maar goed, er kan maar één iemand winnen en dat is Laura. Dank jullie wel, alle vier, jullie waren hele fijne kandidaten, mooie groep. Maar het is Laura die naar Los Angeles gaat. Oh, wat een vrijdag. En dan moet je weten dat Meteor onderweg is. Die komt zo meteen meer radio maken. Haha, dit is Vincent Live.

0: Miley en Bass Persuasion. Het is Laura 23 uit Genk die Miley gaat aan het werk zien in, 18 oktober in de Hollywood Bowl. Dat zijn fijne vooruitzichten, maar daar kennen wij hier bij Vincent Live van alles van. Want we zijn in blijde verwachting van Joris Meteor.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
4: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is Loes.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: NMBS!
12: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
13: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
14: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
15: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Hoe komt dat?
16: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
16: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
19: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
20: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
21: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Maxime en Hanna mee bij Vincent Live. Ik wil dat jullie...
1: Vincent Live!
0: Naar goede gewoonte op vrijdag hebben wij bezoek bij Vincent Live. En vandaag is het de enige echte Meteor. Dag Meteor.
2: Ja, Vincent. Hallo.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Savakkes. Ik ben heel blij dat ik hier mag zitten terug. Het is lang geleden.
0: Ja, het is lang geleden.
2: Het is dat hier een nieuwe studio is, ben ik hier nog niet zo heel vaak geweest.
0: Maar het is toch niet de eerste keer in een nieuwe studio?
2: De eerste keer niet, nee.
0: Oké, dat zou echt veel te lang zijn.
2: Maar het is te weinig. Dus het is heel lief dat ik hier mag zijn.
0: Het is vrijdag. We gaan dat samen vieren op de radio het komende uur. Ben je iemand die aftelt naar het weekend? Of is het weekend bij jou vooral werken geblazen?
2: Nee, want ik heb vanmiddag nog gevraagd aan iemand welke dag we vandaag zijn. Dus ik tel daar echt niet naar af. Nee, het is zo gewoon agenda. Dus de dagen, zijn we vandaag 2 oktober?
0: Ja, klopt.
2: Dat kan ik dus wel.
0: Ah, ja,
2: maar ik zou begot niet weten. Ik weet dus sinds zojuist dat het vandaag vrijdag is.
0: Ah, je voelt je het niet meer. De vrijdag hangt in de lucht.
2: Ja, maar er waren zoveel mensen. Ik ging een koffie drinken met een goede maat van mij. Ik zei, die terrassen zitten hier vol. Hoe kan dat? Moet niemand nog werken? Ja, maar het is zo vrijdag. En dan stoppen de mensen 's middags kind.
0: Ja, of soms wat vroeger. Of soms wat thuis werken of zo.
2: Ja.
0: Ik weet het ook niet. Ik ben er ook gewoon elke dag, hoor. In Vilvoorde. In de studio. Dat bestaat niet bij mij. Joris, ik heb een opdracht voor jou.
2: Ja.
0: Je moet even nadenken over wat je afgelopen week gefrustreerd heeft.
2: Ja.
0: We gaan dat achterlaten voor het weekend begint. Dat is de bedoeling. Okay. Maar eerst heb ik een opdracht voor jou en voor alle luisteraars van Q-Music. Repeat. Of niet. En als luisteraar de nieuwe single van Martin Garrix, die heet This Dream of You. Het is niet zomaar de nieuwe single van Martin Garrix. Het is de eerste single waar Martin Garrix zelf op zingt.
2: Mm-hmm.
0: Normaal producer DJ. En dat gaan we beoordelen. Repeat of niet voor This Dream of You.

0: net tussen zichzelf op de vocals. Repeat.
1: Of niet?
0: Een goede sound stuurt André voor hem is de repeat. En ook Serge zegt een dikke repeat. Een geweldige beat. Mag meteen op 1 binnenkomen in de Q-top 40. Hola. Jasper noemt het een tof, rustig liedje.
2: Rustig?
0: Misschien heeft dat gestuurd in het begin, zo in de eerste minuut.
2: Of Jasper opbouwen. Is gewoon heel veel heftige shit gewoon.
0: Dat kan ook. Alles gewoon, ja. Hij vindt het wel een repeat. Jelena zou ook, zegt ook dat het wel vrolijker mag. Meteo, wat heb jij ervan onthouden?
2: Wel verschillende dingen. Ik heb zojuist geleerd, dankzij jou, dat dit Martijn is.
0: Dat is een Hollander, ja.
2: Ja, in Nederland. Ik vroeg mij vooral af, het Engels was een beetje gek.
0: Ja, English. English van de Nederlander.
2: Ja, het gehoor het heel veel. Maar, ik moet u wel eerlijk bekennen, ik waande me wel even op Tomorrowland, de main stage, zo het einde, wat is dat meestal, om 12 uur of 1 uur, dan het vuurwerk. Dat, die vibe krijg ik
0: lichte, ja.
2: Heel leuke synths, noemen we dat dan.
0: Ja.
2: Ik vond het heel vet.
0: Dus repeat?
2: Ja, of niet? Repeat, zou ik
0: repeat,
2: zeggen.
0: Repeat, wel even. Stel je voor, anders volgende keer als jij met repeat of niet, in repeat met een nieuwe single, belt Martijn in op
2: ja.
0: Het is een niet!
2: Ik zeg, it's a not, zegt hij dan. Not.
0: It's a not, weet je hoor. Top, het nummer gaat door, je hoort het opnieuw. Maandagochtend om 9:20 met Matthias van den Bulke. Zometeen, alles mag kapot. De frustraties laten we achter ons net voor het weekend begint. Maar eerst gaan we naar Thomas voor het nieuws. Hoe zijn de reacties na dat Assize-proces in Brugge?
3: Ja, gemengd toch wel. Hè. Nog even voor alle duidelijkheid voor wie niet mee is. Het gaat dus over dat Assize-proces rond Chris van Haverbeke, die zijn twee dochtertjes vermoord heeft en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Die man heeft levenslang gekregen. Nu, de mama van de meisjes, die omschrijft het als volgt. Ze zegt, kijk, ik ben opgelucht dat hij levenslang heeft gekregen, want ik heb dat ook gekregen. Hij heeft mijn twee kinderen afgenomen. Ik zit dus ook met een levenslang trauma. Ook bij de grootouders aan moederskant is er opluchting. Een voorzichtige glimlach van opluchting. Dat is hoe hun advocaat het benoemde. En ook Van Haverbeke, die lijkt wel te berusten in die uitspraak. Dat waren toch de woorden van zijn advocaat. Van Haverbeke beseft dat wat hij gedaan heeft onvergeeflijk is. De man heeft nu trouwens nog 15 dagen om in cassatieberoep te gaan. Het is voorlopig niet duidelijk of hij en zijn advocaat dat zullen doen of niet. En dan die andere rechtszaken rond Siam El Kawakibi, die ex-politica. Ze vraagt de vrijspraak, dat heeft haar advocaat gezegd. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust gemaakt zijn. Omdat haar advocaat zo lang gesproken heeft, gaat dat proces trouwens later deze maand verder gezet worden.
0: Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus is dit het belangrijkste weerpraatje van de week. Dag Frank Dubocage.
4: Hey Vincent en Meteor.
0: Hey. Iedereen wil natuurlijk weten wat we op vrijdagavond en zaterdag en zondag van weer krijgen. Dus Frank, take it away.
4: Ja, en ik heb eigenlijk goed nieuws, want vandaag was sowieso een prachtige dag. Oké, veel mensen hebben nog moeten werken. Het zonneke was van de partij, nauwelijks of geen wolken, wat hoge wolkensluis dat wel. En temperaturen die toch konden klimmen naar een graad of 20. Op dit moment ook nog 19, 20 graden. Bij het is wel natuurlijk als de zon ondergaat dat het redelijk snel gaat afkoelen. Hè. Dus vannacht op veel plaatsen toch wel enkele cijfers. Hè. 8, 9 graden als minimumtemperatuur. Dus een beetje aan de frisse kant natuurlijk. Eind van de nacht is er ook kans op eventueel wat mist of laag. Bewolking. Ik denk dat de kansen wel beperkt zijn en dat we aan morgen niet al te veel last gaan van hebben. Daar waar er wat mist is, gaat dat dus heel snel opgeruimd geraken. En dan krijgen we ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dus zij die moesten werken en er niet hebben van kunnen profiteren, die kunnen daar morgen nog eens van profiteren. Dus het wordt een zonnige dag sowieso. En na een frisse start wordt het uiteindelijk 20 graden. Nu, zaterdag is daarmee wel de beste dag van het weekend, want zondag neemt de kans op mist en lage wolken wel toe. Dus toch wel in grote delen van Vlaanderen gaan we sowieso grijs starten en dan is het wachten natuurlijk. Hè, wanneer de zon daardoor kan breken. Ja, het is oktober, de zon is al wat lager, heeft minder kracht. Dus dat kan wel eventjes duren. Dus vooral na de middag denk ik dat op steeds meer plaatsen het zonnig gaat worden. En daar waar het eerst zonnig wordt, kan het eventueel nog 20 graden worden. Daar waar het iets langer duurt, dat is logisch, dan is het iets frisser dan 18 of 19 graden zijn morgen. Zondag tenminste. Ja.
0: Volgende week dan?
4: Ja, wel maandag en dinsdag ziet er ook nog goed uit. Dus dat nazomertje blijft nog wel eventjes doorduren. Voortduren, maandag en dinsdag weliswaar altijd kans op nevel, mist, lage wolken. Uiteindelijk in loop van de nacht komt de zon erdoor, blijft droog. En mogelijk is het zelfs nog een graadje warmer, 21 graden. Ja, en dan, tweede helft van volgende week.
2: Ja?
4: Ja, dan komt de herfst eraan. Hè.
2: We hebben
4: het al heel lang kunnen uitstellen. Maar vanaf woensdag gaat het veranderen. Woensdag een beetje een overgangsdag. Een paar buitjes later. Toch wel felle buien bij 19 graden. Ja, en dan donderdag en vrijdag. Zo het klassieke ingrediënt van de herfst. Hè. Af en toe regen, de wind die ook wat gaat toenemen. En logischerwijs dat het kouder wordt. Aan het eind van de week nog maar 15 graden maximaal.
0: Super, dan kan ik mijn kerstboom opzetten, hè, Frank. Kan je wachten.
4: Oké, okay. Ja.
0: Daar ben je er graag vroeg bij.
4: Dat mag allemaal.
0: Zit die Harry Potter films op? Heerlijk.
4: Oh nee, serieus? Oké.
2: Okay. Oh nee, oh nee. Oei, oei. Een oordeel
4: ja,
2: nee, hier.
4: Maar ja, dat is nu iets wat ik niet ga doen. Dat is alles.
0: Nee, maar ja, wat dan wel, Frank? Lord of the Rings. De herfst het liefst?
4: Kijk, de herfst, wel, ik zit aan te denken dat die herfstkleuren gaan stilaan naar boven komen.
2: Oh ja.
4: En dan lekkere wandelingen maken, genieten van die natuur.
2: Ja.
4: En ja, oké, okay, wel een filmpje bekijken natuurlijk. Of een serie bekijken. Dat hoort er ook bij.
0: Hou jij van de herfst, Joris?
2: Ik ben wel echt een zomerfanaat, maar van de herfst...
0: Nog drie dagen dan. Ja, vier dagen.
2: Ja, voilà, maar als ik het nu zo hoor, een wandelingetje maken in het bos, een filmpje kijken, welk filmpje zou je dan willen kijken? Wat is dan een goed filmpje?
0: Vooral seriemens.
2: Seriemens?
4: Ja, ik ben ook seriemens vooral. Ja.
2: En welke serie bevelen we nu aan? Ja,
0: ik ben nu Legends aan het kijken.
2: Legends.
0: Netflix, denk ik.
2: Je bent naar een Legends aan het kijken. Ik ben al naar een Legend aan het kijken, maar
0: ook echt waar. Nee, het gaat over undercover agenten en zo.
2: Oké.
0: Okay. Goeie tip. Dankjewel, fijn weekend.
4: Ja, jullie ook.
0: Hè, doei. We gaan eens kijken hoe het zit op de weg. Heel veel mensen zijn onderweg naar hun weekend en dat zorgt voor files. 12 files waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de E17 richting Gent. Een uur en een kwartier bij het tellen van Lokeren tot Gentbrugge. E17 richting Frankrijk. Een uur extra van de Pinte tot Kruishouten. Antwerpsring richting Nederland. 45 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent. 32 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen. E313. 22 minuten vanaf Massenhoven. A12. 19 minuten vanaf Wilrijk. En 16 minuten vanaf Leugenberg. Op de E19. 15 minuten vanaf Sint-Job in het Goor. Files richting Brussel, dan E314, 20 minuten van Maasmechelen tot Genk Centrum. Op de ring rond Gent richting Merelbeke, 19 minuten van Oostakker tot Merelbekering. En op de Brusselse buitenring, 18 minuten extra van Vilvoorde Koningsloo tot Jette. Sta ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 5.

0: We hebben bezoek van Meteor in de studio om samen het weekend in te zetten. Straks, net na 6 uur, gaan de telefoonlijnen van deze studio open. Komen ze gewoon rechtstreeks bij ons te licht. Dat is echt pure fun in extra weekend.
1: Oké.
0: Okay. Gewoon 0800 54684. Hallo met Vincent en Joris. Dan zijn we begonnen.
1: Oh, superleuk.
0: We weten niet wat er komt. Dat is echt leuk. Dat wordt echt een groot feest. Maar eerst gaan we, voor we aan het weekend beginnen, een frustratie achter ons laten met Alles mag kapot.
2: Alles mag kapot.
0: Zometeen mag je iets wat kapot is nog wat kapotter maken.
1: Oké.
0: Okay. Van een eerste verdieping naar beneden te gooien.
1: Oh, kijk er al zo naar uit.
0: Maar eerst wil jij weten wat jij achter je wilt laten. Wat heeft je afgelopen week gefrustreerd, groot of klein?
1: Wel, die vraag werd mij juist dus gesteld aan jullie. En ik heb eigenlijk geen frustraties in het dagdagelijks leven. Ik vind eigenlijk alles wel oké of zo.
0: Oké.
1: Maar dus ben ik nu toch gaan zoeken. Ik heb al iets gevonden, denk ik.
0: Oké.
1: Ik ga een soort van verhaal vertellen en op het einde vat ik het dan samen.
0: Oké.
1: Ik heb dus deze week of vorige week de eer gehad om met Nederlanders te mogen samenwerken bij de streamers.
0: Ja, ken ik. Groot, populair.
1: Fantastisch. Ja. Dat was een van de mooiste weken uit mijn leven. Oprecht. Wat ik daar heb geleerd is, die mannen die zeggen wat ze denken.
0: Hollanders.
1: Vergaderingen, gesprekken, het wordt allemaal heel gemakkelijk.
0: Het is direct vooruit.
1: Wij als Vlamingen zijn zo niet grootgebracht. Wat mij wel echt frustreert, en daar ga ik beginnen. Hè.
0: Ja.
1: Zeg potverdorie gewoon wat je denkt, wat je voelt. En het is ook aan een ander natuurlijk om het te omarmen. Maar wij moeten eens wat harder durven worden, denk ik. We moeten eerlijker durven zijn. Dan kom ik bij het volgende. Wees potverdorie ook eens eerlijk in het leven. Want door niet eerlijk te zijn, ik haat leugens. En ik word de laatste tijd heel veel geconfronteerd met leugens. Dat kwetst. Ja. Dus zeg gewoon eerlijk, dat helpt veel gemakkelijker, dat helpt veel beter. Dus eigenlijk, als ik dan toch een frustratie moet benoemen, durf godverdomme eens te zeggen wat je denkt. En zij is eigenlijk naar elkaar toe.
0: Alright, dat is perfect.
1: Is dat goed?
0: Maar het is perfect. Dat laten we straks.
1: Ik ken hier ook kiekenblis van.
0: Ja, maar ik ook. Want ik denk dat iedereen ook gelijk heeft.
1: Oké. Okay.
0: Wees eerlijk en dan aan de ontvanger ook. Accepteer het. Ja. Dat is oké. Okay.
1: Ja.
0: Eerlijkheid is oké, okay, ook al is het soms hard. Just do it.
1: We hebben het dan wel niet, dus kunnen we natuurlijk knippen en plakken in het filmpje, maar we hebben het dan niet over alle Facebook-helden die misschien ook eerlijk zijn van jij bent een dikke loser.
0: Nee, eerlijk en beleefd.
1: Ja, voilà.
0: Combinatie.
1: Mooi.
0: Ja. Goed. We laten alles en iedereen die niet eerlijk en of niet beleefd is achter ons.
1: Oh, my.
0: Voor we het weekend ingaan. Joris, je hebt 2,5 minuutje de tijd om je klaar te zetten.
1: Oké, okay, goed.
0: En dan is het smijten maar. Tot zo.
3: My issue party, paars weer los. En komt morgen naar Klabbeek.

0: Tickets and info, Qmusic.be en in de Q-app. With you.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
4: Panzers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
9: Vanavond live bij VTM. Onze Rode Duivels tegen Turkije in de UEFA Nations League. En VTM 2 brengt live de kwartfinales van de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
10: Dit is Vincent Live.
11: Let's have some fun. Let's go to the

0: Minaj en Starships bij Vincent Live.
1: Alles mag kapot.
0: Yes, zometeen extra weekend. Dan gaan de telefoonlijnen van Vincent Live helemaal open. Kan je rechtstreeks inbellen bij mezelf en bij Meteor. Maar nu is Meteor even uit de studio. Waar sta jij precies? Beschrijf het eens even, Joris.
2: Waar ik sta? Ik sta dus eigenlijk, ik denk ter hoogte van een 3 meter hoge trap.
0: Yep.
2: Aan de leuning. En ik sta hier eigenlijk echt achteraan bij DPG, dus bij Q en VTM en Co. Ja. En naar verluid, ik kijk dus naar bomen, en naar verluid zouden hier heel veel konijntjes zitten.
0: Ja, dat klopt. Het gebouw waar je trouwens tegen staat was het Big Brother huis in 2001. In 2001.
2: Echt?
0: Ja, dat was het Big Brother huis.
2: Nee, eentjes niet. Konijnen heb ik gezegd. Hier was het Big Brother huis.
0: Ja, daar sta je.
2: Dat wist ik niet.
0: Je staat daar niet om Big Brother te spelen. Integendeel, je staat daar voor allemaal frustraties achter je te laten. Er is heel veel reactie gekomen trouwens op jouw frustratie van daarnet. Namelijk mensen die niet eerlijk zijn en niet zeggen waar het op staat. Een typisch Vlaams ding. Nederlanders doen dat veel beter. En er zijn veel mensen die zeggen van, Joris heeft godverdomme gelijk. Wees eerlijk, beleefd en respectvol, stuurt Annelies. Zo waar, zegt Cindy. Sven zegt, Meteor, is dit een bericht aan de regering? Je hoeft niet te antwoorden, hoor. En Stefanie die zegt, ik zal eens even heel eerlijk zijn, Joris. Ik zie je helemaal zitten. Dus voilà, kijk, mensen geven je helemaal gelijk.
2: Oké, dat is heel lief. Dat laatste vind ik... ik sta wel, dus mij zien zitten, dat kan niet eigenlijk. Of dat is misschien, ja.
0: We gaan die frustratie achter ons laten. Door iets wat kapot is, al kapotter te maken. Welk object heb jij in je handen gekregen van de redactie van Vincent Live?
2: Ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik een beetje teleurgesteld ben. Ik dacht dat ik in zo'n rage room kwam waar ik echt mocht boksen en slagen en stampen.
0: Oh.
2: Dus ik heb juist even alle frustraties opgepot voor een bloempot.
0: Een bloempot? Maar die gaat in stukken van je natuurlijk als je naar beneden gooit.
2: Ik hoop het.
0: Jij roept, brult zo luid als je kan. Alles mag kapot. En als je klaar bent met je kreet, dan gooi je die vaas maar gewoon volle bak naar beneden. Zijn we daar klaar voor?
2: Oké, alles mag kapot en dan gooi ik hem.
0: Yes. 3.
2: Oké.
0: 2.
2: Oh.
0: 1.
2: Nog eens aftellen, Vini.
0: Oké.
2: Sorry.
0: 3, 2, 1.
2: Alles mag kapot! Ja! Onnozelij!
0: Haha! Oh. Ja, daar zat wat.
2: Kapot!
0: Er zat wat poeier bij. Het is kapot nu, ja.
2: Poeier.
0: Heel goed.
2: Poeier, jongen, geen poeier. Frustratie!
0: Ja, nee, niet zo. Dat bedoel ik niet, Joris toch?
2: Nee.
0: Joris, kom terug, want onze telefoonlijn staat open. We gaan dollen met de luisteraars.
2: Ah, leuk. Ik wil nog trouwens, maar dat is voor de volgende keer. Tot zo meteen.
0: Yo, dat is goed. Tot zo meteen. Nu is het eerst tijd voor de Q-topschijf van deze week.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
3: Suzanne en Freek.
4: Hey, hallo. Suzanne en Freek hier.
3: Pijnstiller.
1: Wij zijn deze week de Q-topschijf op

0: rit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s-klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: 6 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Thomas.
5: Goedenavond. Na het assiseproces rond Chris van Haverbeke. Hij krijgt levenslang voor de moord op zijn dochters en voor moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht. Euforie is er niet. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouders van de kinderen.
6: De kinderen komen er niet mee terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
7: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
4: Ook Van Haverbeke kan leven met die uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
8: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
4: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Dan gaat het niet om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens het proces. Ex-politica Siem Al-Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El-Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
9: Ik ga nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank je wel.
10: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
11: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
10: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd, hè.
4: El-Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust gemaakt zijn. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp zo te doen dalen. Vanmorgen dreigde president Trump ermee geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. Zowat de helft van de Europese invoer komt uit de VS trouwens. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
12: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt, maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbaar.
4: Dat goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig, soms wat wolken, maxima rond een graad of 20. En dat is ook het geval begin volgende week.
13: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Gent op de E17 moet je 1 uur en 10 minuten bijtellen van Lokeren tot Gentebrugge. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur en 5 minuten. Antwerpen-West tot Borgerhout, daar is een ongeval gebeurd. Dat is voor jou, hè, om terug naar de camper te gaan straks. Hè.
14: Ik weet dat ik sowieso in de file sta, altijd van hier. Dus,
13: Vreselijk. Richting de grens met Nederland op de E314 tel je 50 minuten bij vanaf Bekkenvoort tot Lummen Centrum. Brusselse Buitering 26 minuten van Diegem tot Expo. Richting Antwerpen op de A12 20 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de E19 17 minuten vanaf Sint-Joop in Goor en 15 minuten vanaf Mechelen-Zuid. Op de Ringland-Gent richting Merelbeke een kwartier extra van Oostakker tot Merelbeke ring. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.
15: Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
13: Yes, en dan kom je rechtstreeks terecht in de studio bij mezelf en bij Meteor. Dit is een soort meet and greet voor jouw fans. Maar
16: eigenlijk wel, ja.
13: Dan even kijken, er is al iemand binnengewaaid op lijn 1. Hallo, met wie spreek ik?
17: Marie.
13: Waarom bel je Marie?
17: Zo, voor jullie te ontmoeten.
16: Hey, dag Marie, bij deze.
13: Marie, wat brengt jouw weekend van spetterende plannen?
17: Ik heb een heel, heel apart weekend eigenlijk.
13: Oh.
17: Een beetje tristig, ook wel. Oh. Ik let op mijn demente schoonmoeder.
16: Je gaat letten op de demente schoonmoeder?
17: Ja.
16: Ah, oké, dat is heel mooi van jou, Marie, toch?
13: Ja, en zijn er momenten dat ze jou nog kent en herkent? Of zijn we die fase
17: soms
13: voorbij
17: ondertussen? Soms wel en soms niet, maar meer grondal niet.
13: Oké, dus het is een beetje hopen op die momenten van wel nog, toch? Dat je samen herinneringen kan maken.
17: Ja, tuurlijk.
13: Marie, dat is zeer moedig. Ik wens jou veel van die momenten toe. Merci om in te bellen en tot een volgende keer. Hè.
17: Dank u wel. Bye-bye.
13: Doei. We gaan naar lijn 2. Hallo, met wie? Hallo?
18: Hallo? Hallo?
13: Hey.
18: Ik spreek met Thibaut.
13: Thibaut, waarom bel jij?
18: Ja. Ik weet het eigenlijk niet.
13: Je geloofde niet dat je rechtstreeks in de studio ging terechtkomen, of wat?
18: Ja, klopt. Eigenlijk, ik luister normaal gezien nooit op dit uur naar de radio. En ik dacht, dat is de eerste keer op dit uur. En ik dacht, dat ik nummer in toetsen. En
16: je kwam hier plots uit.
13: Plots hang je met Meteor aan de lijn.
16: Thibaut, heb je een vraag voor ons of moeten wij vragen aan jou stellen misschien?
18: Wel, uw vraag staat vrij. U mag mij gerust een vraag stellen,
16: hè? Vincent, heb jij nog vragen?
13: Ja, ik heb een vraag. Ja. Thibaut, wat denk je dat de Rode Duivels vanavond gaan doen? Ze spelen nu een wedstrijd in de Nations League tegen Turkije. Doe eens een pronostiek.
18: Het is quasi zeker dat de Belgen zullen winnen.
13: Mm-hmm. Ja.
18: Daar Turkije natuurlijk een ploeg is die niet meer zo goed is als het ooit geweest is.
13: Ja, amai. Precies, een politicus aan de lijn.
16: Kan je dat zeggen.
13: Fantastisch verwoord. Doe je iets met spreken, Thibaut, of met taal in het dagelijkse leven?
18: Nee.
13: Misschien
18: niet.
13: Toch beginnen. Nee, maar dit doet het wel goed. Alright, Thibaut, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
18: Dag.
13: Ik heb er nog eentje. Iemand die denk ik in de wagen zit. Hallo, met wie spreken we?
16: Trein.
19: Hey, met Joor, Michel hier.
16: Hey, Michel. Zit je op een trein?
19: Nee, in een auto.
13: Ah, ja. Maar dat is nog een luide auto, Michel. Met waar rij je van type?
19: Ja, Caddy.
13: Een Caddy, een Volkswagen is dat zeker?
19: Ja.
13: Ah, top. Dat is wel een busje, niet?
19: Ja. Yes.
13: Ah, top. En vervoer jij iets specifiek of rij je gewoon graag met de Caddy?
16: Druis.
19: Zeg, medisch materiaal.
13: Medisch materiaal?
16: Ja, drugs, hè.
13: Oh, ja.
16: In het Engels is dat drugs, hè.
13: In het Engels is dat drugs, ja, dat klopt. Zeg, Michel, maandag gaan Maarten en Dorothee aankondigen wat we met Q-Music van plan zijn voor onze 25e verjaardag. Want in november wordt Q25. Doe eens een gokje, wat zouden we organiseren?
19: Goed idee,
16: eigenlijk.
19: Goed idee, jullie.
13: Wij doen zotte dingen, dat gaat het zijn de komende maanden. Ik zou je wekker zetten om 8 uur. Michel, tot ziens, hè.
19: Doei.
13: Ik had een vraag.
16: We spoelen terug.
13: Ja. Michel, stel je vraag.
19: Ik had een vraag voor Joris.
16: Ja. Oké.
19: Wanneer kom je nog eens naar Trixo?
16: Wanneer ik nog eens naar Trixo kom?
13: Ja.
16: Dat is een hele goede vraag waar ik momenteel geen antwoord op kan geven.
13: Dus je hebt er wel een antwoord op, maar je kan dat niet geven.
16: Nee, ik weet gewoon nog niet welke dag, maar het is wel pas iets voor volgend jaar. Maar ja, volgend jaar duurt lang, 12 maanden weliswaar, heb ik onlangs geleerd.
13: Maar het begint wel over 3 maanden dan.
16: Het volgende jaar begint, ja, dus ik kan u wel zeggen, in 2027 kom ik opnieuw naar Trixo. Als jij, Michel, daar ook bent natuurlijk, hè.
19: Zeker, want mijn kids kijken er ook naar.
16: Ah, en dan weet ik bij deze dus, als ik kopijn heb of zo, dan kan ik bij jou een paracetamol komen halen waarschijnlijk. Hè?
13: kan je met de caddy naar de trickshow komen.
3: Ja. Michel, tot ziens, bye bye.
16: Yo.
15: Yo. Extra weekend. Het eerste feestje van het weekend. Let's have some fun. Vincent Live.

0: Freedom van Bebe Rexha en Faithless, uiteraard. Wat een banger. Nog tot 7 uur zit hier het Vincent Live met het eerste feestje van het weekend en met een open telefoonlijn. Je kan de studio bereiken via 0800 54684. Toen ik daarnet tijdens het nummer zei, ja Joris, we gaan dat nog eens doen. Was het zo?
1: Nog eens?
0: Ik vind het is superleuk eigenlijk. We hebben al iemand op lijn 1.
1: Yes.
0: Hallo, met wie? Hallo.
1: Joehoe.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreken wij?
2: Met Joris.
0: Met Joris? Wauw. Wow. Dat is ook een Joris met een goede stem.
1: Met een hele warme stem, hè?
0: Ja.
1: En ook een heel enthousiaste lach, ja, trouwens.
0: Joris, heb jij een vraag voor andere Joris?
2: Wanneer komt nu uw volgende cd uit?
1: Amai, dat zijn hier wel heel goede vragen. Volgende cd, dat weet ik eigenlijk echt niet. Het volgende liedje zal iets zijn voor binnen enkele weken eigenlijk. Dat kan ik wel zeggen.
0: Oh,
1: fijn, fijn.
0: Okay, nice, leuk, ja. Leuk nieuws.
1: Dat wordt een heel mooi moment, denk ik. En mijn volgende cd, ik weet het niet, we zijn nu nieuwe liedjes aan het maken, dus ik moet u de antwoord verschuldigd blijven, helaas. Maar er wordt aan gewerkt.
2: Binnenkort.
1: Zo snel mogelijk.
0: Dat is top, hè. Joris, is dit jouw vaste lach? Of is het zo jouw lach als je met een andere Joris belt?
2: Nee, dat is meestal mijn vaste lach.
1: Oh, fantastisch. Deze Joris, waar we nu mee spreken, volgens mij kent die man weinig stress. Zo komt jouw lach over, Joris. Klopt dat of niet?
2: Weinig stress? Ja, nee.
1: Ah, toch niet?
2: Nee, ik kom wel stress tegen.
0: Wat doe je in het dagelijkse leven, Joris?
2: Ik zit thuis, ik ben 33% invalid en ik heb een aantal operaties gehad aan schouder, aan nek, aan rug.
0: Ja, en dan kan dat uiteraard niet meer veel gewerkt worden. Is de radio iets dat dan vaak opstaat, een goede gezel over de dag?
2: Ik ben een vaste klant van Q-Music.
1: Hela, fantastisch.
2: Ik heb wel een aantal DJ's waar ik ook af en toe met converseer.
0: Ah, fantastisch. Joris, je bent altijd welkom bij Q-Music. Dat geldt trouwens voor jullie.
1: Ik wou je zeggen. Joris, aangenaam man, en hou je goed alsjeblieft, hè.
2: Ja, sowieso.
0: We gaan naar de volgende lijn. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Kim.
0: Dag, Kim.
1: Kim,
0: doe jij eens een pronostiek voor de Rode Duivels vanavond?
3: Wacht, ik ga aan mijn zoon vragen. Zie dat? Ik heb twee voetballers in de auto.
0: Ah ja.
3: Ah ja, wat is de pronostiek? Ze gaan winnen.
0: Ze gaan winnen. Okay. Dat is een spannende pronostiek, zeg. Allee. Waarom bel jij, Kim? Want je wilt vertellen niet over voetbal hebben.
3: We zijn onderweg naar de voetbal en mijn zoon wil altijd graag bellen. Omdat we dan luisteren naar jullie en nu is hij bang dat hij te laat gaat zijn. Dus ik hoop dat de trainer luistert en dat hij ook te laat is en dat hij hoort dat Sebastian dan niet te laat gaat.
0: Ah ja, oké, het is op weg naar de voetbaltraining van de zoon. Ja, oké.
1: Maar kan je niet blijven rijden en bellen tegelijk tegenwoordig? Of is dat iets ander concept hier bij jullie?
3: Maar wat file? Jullie hebben het net gezegd.
0: Het is file. Overal file. Het is echt ongelooflijk. En je gaat misschien te laat zijn.
3: Ik ben niet langs daar gereden, dus ik ben niet langs daar gereden, maar ben binnen door aan het reden.
0: Ja.
3: En ja.
1: Hoe noemt de trainer?
3: Ja. De trainer. Jitsken en Chris.
0: Jitsken en Chris moeten niet zo streng zijn. Mensen kunnen in de file staan, zeker op een vrijdag. Er is meer in het leven dan voetbal.
1: Trainen op een donderdag, potverdorie.
0: Ja, want dan zijn er geen files. Dan mag je volgende donderdag eens meer radio komen maken. Zometeen gaan we vooruitblikken op de leuke plannen in het weekend met Fry-Yay. Eerst Reggie bij Vincent Live. Dit is Where Did You Go?

0: Hallo, met wie spreken we?
1: Hallo, met Stefanie.
0: Stefanie. Oh, is dat de Stefanie die daarnet eerlijk geweest is tegen Joris?
1: Ja.
2: Echt? Zeg nog eens wat je gestuurd had. Gewoon om het even op te frissen.
1: Wat zeg je?
2: Zeg nog eens een keertje wat je zojuist gestuurd had. Ik ben het een beetje vergeten, denk ik. Hè, Vincent?
3: Ja, zeker.
1: Nee, ik belde gewoon omdat mijn dochter al 2 weken ziek is. En ik wilde even een hart onder de riem geven.
2: Super.
1: Dus,
2: en hoe noemt de dochter?
1: Louise.
2: Louise. En hoe oud is Louise, als ik mag vragen?
1: 10 jaar.
2: Oh. Dus Louise zit op de lagere school.
0: Ja, en we moeten Louise met heel Vlaanderen veel sterkte wensen.
2: Voilà, 2 weken ziek. Ja. Lieve Louise, word snel beter. En geniet vooral van de periode dat je niet op school mag zitten. Dat is goed toch, hè? Kan ook leuk zijn.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dat is zeker waar. Hey, Stefanie, merci om aan de lijn te komen. Fijn weekend.
2: Doei.
1: Dankjewel.
0: Zometeen zetten we het weekend in door vooruit te blikken op wat het weekend brengt. De bedoeling is dat je een audiobericht stuurt in de Q-app, waarin je zegt wat je dit weekend gaat doen met een goeie yehey achteraan. Want het is Friday zometeen. In mijn geval zeg ik bijvoorbeeld, ik ga zondagmiddag nog eens aan cafévoetbal doen. Yehey! Wat is het bij jou, Joris?
2: Wel, bij mij staat nog niks vast, maar ik was daar juist eens in Antwerpen iets gaan drinken met mijn beste maat, Jorik Anders. En naast ons zat Niels de Stadsbader. Met zijn geweldig lieve vriendin.
0: Random café schatte jij, maar oké.
2: Ja, dat was geen café, ik weet niet hoe dat noemt. Ja. Bon. En het was in Antwerpen en ik zei, ja, wat ga je morgen doen? Ja, ik moet hier spelen in de Stadsschouwburg zijn.
0: Ah, ja.
2: Ik zeg, ah, misschien wil ik wel eens komen kijken. Oh. En nadien op café.
0: Ah.
2: Dat is lang geleden bij mij, dus daar heb ik nog wel zin in.
0: Ja.
2: Dus dan denk ik dus, ik kijk uit naar een mogelijk Niels de Stadsbader in de Stadsschouwburg en nadien op café.
0: Yay! Nu is jouw audiobericht welkom via de Q-app.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Allee, de US of A.
7: Ja.
6: De moeite zeker.
7: Oh, dat is echt crazy.
6: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
7: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
7: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
6: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
7: Nee, gemist.
6: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
14: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
17: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het

0: Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Go Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Extra weekends.

0: Dit is echt mooi. Joris, kom hier binnen. Gaan we nog eens bellen?
1: Ik vind het heel leuk. Een leuk item.
0: We hebben één iemand aan de lijn op 0800-5864. Hallo, met wie?
2: Met Danny, goedemiddag.
0: Danny, hoe gaat ie?
2: Alles goed, alles goed.
0: Zeg, Danny, je hebt gebeld naar ons nummer. Ik vermoed dat daar een reden voor is. Leg eens uit.
2: Ja, ik ben op weg naar mijn dochter in Leuven. Ik ben op weg van Gent naar huis. We hadden net sales meeting gehad van het werk. Ja. En ik ben wel een beetje te laat door de file natuurlijk. Hè.
0: Ah, ja.
2: Dus ik dacht, ja, onderwege me even bezig houden en even bellen.
0: Ja.
2: Maar ik ben eigenlijk om te zeggen dat die ook een topkerel is.
0: Oh, dat is zo.
2: Onlangs waren we op Buitenbeenpop in Leopoldsburg. Ja. Dat zal zich dat nog wel herinneren, denk ik.
0: Zeker.
2: Ja, hoe je het aangepakt daar, dat was geweldig.
1: Dat is een zeer mooi festival ook trouwens.
0: Ik ken het niet.
1: Buitenbeenpop, voor mensen met een beperking, die daar dan toch naartoe kunnen gaan. Ik denk dat er een tiendduizendtal aanwezig waren. En we hebben het daar op zijn kop gezet op een leuke, enthousiaste manier. Maar ik vind het wel leuk, Danny trouwens, dat jij nu tegen mij zegt dat ik een topkerel ben. Dat is heel tof trouwens, dank je wel daarvoor. Maar ik wil dus de hele tijd zeggen, Danny, ik vind het fijn dat je zo enthousiast klinkt op de radio.
0: Ja?
1: Toch? Dus het is complimentjesdag.
0: Danny heeft levenslust, dat voel je.
2: Dat is heel fijn, dat is heel fijn. Nee, maar je hebt dat meisje laten meezingen toen met jou, hè. Dat was zo mooi.
1: Ja, dat was inderdaad heel fijn. Hè.
0: Oh, heerlijk. Ik zie ook Joris zijn ogen fonkelen.
1: Ja, dat was ook mooi. Dat was een mooi momentje. Ja.
0: Hey Danny, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
1: Dank je.
2: Oké, dankjewel. Goedenavond.
0: Dit is het moment van de week waarin we vooruitkijken naar wat het weekend brengt. En we doen dat altijd op de muziek van een echte banger. En het is Titanium deze week. Dat is echt een topnummer. Wat brengt het weekend? Wat brengt Friday?
3: Ik ga vanavond gaan wandelen ten voordele van Think Pink. En morgen gaan we gaan supporteren voor de dochter die voetbalt. Yay!
4: Ik ga vrijdags pintjes drinken en een pijltje smijten met mijn vrienden. Yay!
0: Ik ben kei jaloers.
5: Ik ga morgen een dagje shoppen met een paar collega's. Yay!
0: Op zaterdag afspreken met de collega's. Woehoe. Ellen!
6: Morgen mijn 13e verjaardag. Yay!
0: Happy birthday! Oké, nog eentje. Evelien!
7: Ik ga vanavond naar een upper dare bij mijn goede vriendin Celine. Yay!
8: Upper dare! Met z'n allen naar upper dare.

0: net over de grens. Eten tot je sterft.
1: Yay! Moet hem zeggen.
2: Ja, woehoe.
0: Ik ga Formule 1 kijken. Yay!
3: Ik mag naar huis van 2 dagen ziekenhuis. Yay!
1: Oh, veel beterschap.
4: Ik ben op weg om mijn beste vriendin op te halen voor ons allereerste weekendje alleen weg in... Ooit. We zijn 27 jaar vriendinnen en dit is de eerste keer dat het ons echt lukt. Yay!
1: Wauw, dat wordt een weekend, man. Knetter.
5: Mijn dochter moet bevallen van het weekend. Yay!
1: Veel succes.

0: zondag naar de zee. Yay!
1: Yay! Het rijmt zelfs.
2: Ik ben onderweg naar Dardenne, naar Pertrie, naar onze stakaravan, waar dat wij vanavond bij onze bijna 80ste barbecue gaan doen van dit jaar. Yay!
1: 80ste barbecue.
3: Wauw.
1: Ja. We zullen maar niet beginnen over...
3: Hoeveel dagen zijn we ver eigenlijk in dit jaar?
4: Ja, toch wel wat meer dan 80 jaar.
1: Goeie vraag, Joris.
3: Yo, bedankt.
1: Het is net een derde kwartaal afgerond, dus...
3: veel.
1: 3/4 van 365.
3: Dan nog is 80 veel.
1: Ja, fijn. Nikki.
5: Zaterdagmiddag stijgt ons vliegtuig op richting Mallorca voor een weekje.
1: Oh.
5: Yay.
1: Last but not least.
6: Dit weekend ga ik gaan werken en gaan we ook op teambuilding. Yay.
1: Yay. Alright. We hebben natuurlijk ook nog een telefoonnummer, 0800-54684.
3: Oh, nog steeds.
1: Nog steeds.
3: Yes.
1: Voor we afscheid nemen van de Meteor gaan we nog één iemand
3: opbellen.
1: Enfin, één iemand gaat ons opbellen.
3: Kan ik straks zelf ook nog eens bellen als ik in de auto zit?
1: Jazeker.
3: Ah, dat zou leuk zijn. Ja.
1: Hallo, met wie? Hallo.
7: Hallo.
1: Oh. Met wie spreken wij?
7: Met Nies.
1: Oeh, wat is jouw naam?
7: Nies.
1: Nies. Waarom bel je Nies?
7: Omdat ik een vraag
3: wil
7: stellen aan
3: Meteor. Oh, Niesje, stel de vraag maar ze.
7: Ik wil graag weten welke lievelingskleur Meteor heeft.
3: Welke lievelingskleur? Ah, dat vind ik een heel leuke vraag. Want eigenlijk is mijn lievelingskleur altijd al geweest. Tromgeroffel. Brrr, van kinds af aan heb ik gekozen voor de kleur blauw. Is dat goed nieuws?
7: Super mooie kleur.
3: Ja. En jouw lievelingskleur, lieve schat?
7: Ook blauw.
3: Ook blauw?
1: Yes.
3: Zalig.
1: Wil je nog een vraag stellen aan Meteor of is het goed zo?
3: Nog.
7: Ik ben heel erg fan van jou.
3: Oh, dat is heel... Oh man, Niesje toch. Mag ik twee vraagjes terugstellen? Hoeveel jaar ben jij, Nies?
7: Ja. 9.
3: 9, dus dat is het derde of het vierde studiejaar dan, denk ik?
7: Vierde.
3: Het vierde. En wat is het lievelingsnummer van een meisje van 9 in het vierde studiejaar? Het lievelingsnummer van Meteor dan?
7: Nu zegt ze...
3: Nachtregen.
1: Nachtregen.
3: Oké, mooie keuze. Waar ben je gebleven?
1: Nummer, hè?
3: Voorzichtig op de wegen, zou ik nu zeggen. Niesje, ik vond het heel fijn om met jou te praten. Dankjewel.
7: Ik ook niet met jou.
1: Tot ziens, bye bye.
7: Dag.
1: Doei.
7: Dag.
1: Kijk, zo kan je dan het weekend beginnen, hè, Joris.
3: Goed opgevoed, hè. Op tijd nog zeggen, dag, dank u en fijne dag.
1: Fantastisch.
3: Goh.
1: Je was een zeer fijne gast op vrijdag.
3: Dank je, ook lief.
1: Je bent altijd welkom hier.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Om dingen kapot te gooien, frustraties achter je te laten.
3: Dat vond ik wel fijn.
1: En te bellen via 0800-5064. Je mag ook elke vrijdag inbellen als je in de wagen zit.
3: Ik ga wel eens wat meer luisteren, want ik moet oprecht zeggen, petje af voor iedereen hier aanwezig. Hele leuke items.
1: Dank je wel.
3: Heel goed.
1: Dank je wel, maestro. Tot snel.
3: Tot heel snel.
1: Nu gaan we naar het nieuws met Thomas. Er is een dag met veel gerechtelijk nieuws. En onder andere met nieuws van Siam El Kawakami.
8: Yes, het is inderdaad een tijdje stil rond haar geweest. Maar sinds gisteren is ze terug. Nu, het is te zeggen dat het proces rond de fraude bij haar VZW Let's Go Urban is begonnen in Antwerpen. En haar advocaat heeft daar vandaag de vrijspraak gevraagd. En als ze dan toch schuldig bevonden wordt, dan vragen ze om geen straf te geven. Omdat de redelijke termijn na 5 jaar volgens die advocaat nu wel overschreden is. El Kawakami die wordt verdacht van fraude met subsidies. Nu, ze geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar ze zegt ook dat die nooit bewust gemaakt zijn. En we hebben een eerste Belgische medaille op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië. Niels Driessen die werd derde in de wegrit bij de belofte brons. Dus het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder. Minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig. Ook soms wat wolken hier en daar. En ook 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
1: 10 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E314 richting de grens met Nederland moet je een uur bijtellen. Van Bekkenvoort tot Lummen Centrum. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten van Antwerpen West tot Berchem. Richting Gent E40 drie kwartier van Groot-Bijgaren tot Ternat. En op de E17 17 minuten van Lokeren tot Gent-Brugge. Richting Antwerpen A12 35 minuten vanaf de Jules Moretus Leidt tot Antwerpen Zuid. E19 een half uur van Mechelen Zuid tot Rumst. En 17 minuten van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen Noord. Op de E313 tel je 20 minuten bij vanaf Massenhoven tot Antwerpen Oost. E40 richting Brussel, 20 minuten van Afflichem tot Groot-Bijgaarden, Brusselse Buitenringen kwartieren van Grimbergen tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: Vincent Live. Extra weekend.

0: Janet en Anne-Marie. Nog tot 7 uur vanavond is dit het eerste feestje van het weekend. Je kan inbellen naar ons. 0800-54-684. Je kan alles vragen, je kan alles zeggen. En je kan ook muzikaal een vinger in de pap te brokken krijgen.
1: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor.

0: 0800 54684. En kies.
1: Ja, dat moet je dus doen, hè. Ga je voor Mama van Jonas Blue of voor Million Voices van Otto Knows? Oftewel E-E-E-A-A-A, het liedje. Aan de lijn, hallo, met wie?
2: Jeroen.
1: Jeroen? Ben jij Jeroen?
2: Ja.
1: Ja, dat is Jeroen.
2: Ja.
1: Jeroen, welk nummer wil je graag horen? Mama van Jonas Blue of Million Voices van Otto Knows?
2: Million Voices.
1: Ja, de E-E-E-A-A-A track.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En bel je specifiek daarvoor of wou je eigenlijk iets anders vertellen?
2: Ja, gewoon even goedenavond zeggen tegen jou.
1: Ah, goedenavond terug.
2: Als waar ik mijn vrienden goedenavond zeggen.
1: Ja, ik...
2: Sorry Vincent.
1: Nee, dat is niet erg. Kijk, als iedereen voor dezelfde club zou supporteren, dan is er ook niet veel meer aan, Jeroen, toch?
2: Ja, dat is ook waar, dat is ook waar.
1: Zeker en vast.
2: Maar ik heb veel sympathie voor je.
1: Dat is fijn. Dan heb ik ook veel sympathie voor jou terug. Samen maken we er een wereldvrede van, toch?
2: Ja, hopelijk wel, hè.
1: Ja, daar kunnen ze iets van leren, daar met de NAVO en al. Merci om aan de lijn te komen, tot ziens, hè.
2: Ja,
1: gedaan. Yo. Ik hoop goed. 1-0 voor Otto Knows met Million Voices. 0800 54684, dat is ons telefoonnummer. Het is grappig, hè, sinds met de Jor de studio uit is, belt er niemand niet meer. Ah, nee. 0800 54684. Welk nummer wil je horen? Ofwel Jonas Blue met Mama, ofwel Otto Knows met Million Voices. Het staat 1-0 in het voordeel van dat laatste nummer. Alles kan dus nog. Oh, hier is iemand. Ja, hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, het is
1: Louise. Louise, vertel eens.
3: Ik had graag het andere liedje gehoord, het eerste liedje. Ik ben onderweg ondertussen om een ladies night te gaan geven, dus ik moet nog werken vanavond. Maar dat zou zeker mijn avond opduren.
1: Ja, dus je hebt gekozen voor Jonas Blue met Mama. En wat ga je geven vanavond?
3: Je kan het een upper day noemen.
1: Maar je noemde het zelf anders, hè? Hoe heet het?
3: Ladies Night.
1: Het
3: is eigenlijk een andere naam voor hetzelfde principe. Ja. Het gaat wel enkel rond vrouwen en om vrouwen. Ik heb er heel veel zin in.
1: En wat gebeurt daar precies op zo'n avond? Want ja, ik ben niet uitgenodigd.
3: Nee, sorry. Ladies only. Er gebeurt heel veel op zo'n avond. Vooral heel veel gelachen, ook een stukje educatief. Maar vooral gewoon superveel plezier, hè. En gewoon een hele fijne tijd bezorgen aan heel wat vrouwen die dat zeker ook kunnen gebruiken.
4: Ja. Is het ook educatief voor de man? Want wij staan hier met z'n tweetjes. Ik ben terug de studio binnengelopen, sorry. Ik ben heel geïnteresseerd in deze mooi verdoken Ladies Night. Wat is het educatief?
3: Er wordt een stukje meegenomen over hoe dat wij eigenlijk in elkaar zitten. Vooral op seksueel vlak dan, maar ook mentaal. We zijn eigenlijk een eerste lijn voor vrouwen. Op seksueel vlak, omdat daar veel te weinig over gesproken wordt. En wij worden ook onderbouwd door seksologe Kaat Bollen, die ons ook ondersteunt. Dus moest je haar kennen, shout-out.
1: Ja, zeker. Ja, okay. Ah, tof. Leuk. Ja. Interessant.
4: Ik spring nu de auto in.
1: Ik denk dat Joris een adres wilt, maar het was ladies only.
4: Ah, ik kan me verkleden.
3: Ja.
1: Ik ben met Jorita. Joris is wel uitgenodigd, maar dat is lelijk. Dat is lelijk. Hey, Louise, maak er een fantastische ladies night van en tot ziens.
3: Komt goed, dankjewel. Bye.
1: Joris, ga je nu echt vertrekken of blijf je
4: gewoon? Ik ga nog een knuffel geven.
1: Dat is goed, maestro.
4: Ik moet vertrekken naar de Ladies Night.
1: Ah, dat is goed.
4: Dan weten we eindelijk hoe de vrouw in elkaar zit.
1: Ja, dat is educatief, relevant. Ja, dat is waar. Ja. Het nooit stoppen met studeren, hè. Dat is hoe Joris in elkaar zit. Blijven groeien als mens. Fantastisch, toch? Ja, welk liedje moet ik draaien? Daar ging het eigenlijk over. 0800 54684, gewoon bellen.
0: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
5: Dansen op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
6: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
7: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
0: Jaar lang.
8: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milk Inc.
9: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: you. Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Heurman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op heurman.be.
9: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
10: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè lief?
13: Natuurlijk dan, hè.
14: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
18: Q-Music.
19: Het eerste feestje van het weekend.
18: Extra.

0: Wel, Otto Knows met Million Voices, dat is van EEEAAA. Het staat 1-1 voorlopig. Daar kan verandering in komen. Je moet bellen naar 0800 54684. En dan kom je aan de lijn en mag je je mening geven. Zoals op lijn 1, daar hangt iemand. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Petra.
0: Petra, welk nummer mag het worden voor jou?
1: Million Voices.
0: Million Voices, alright. Dat is dan 2-1 in het voordeel van Million Voices. Belde je speciaal daarvoor of wil je ook nog iets vertellen aan de mensen thuis?
1: Ik wilde ook vertellen, onze zoon Daan is vandaag gaan snowboarden en paintballen voor sportdag. En hij heeft niks gebroken.
0: Yay!
1: Dat is wel fijn.
0: En wat vond hij het leukst?
1: Paintballen.
0: Ah ja, oké, leuk. Ik vind altijd zo...
1: Dat is automatische geweren.
0: Automatische geweren,
1: maar dat is...
0: Heel vlug. Nee, staat hij ook dan ook vol blauwe plekken, want dat kan een pijnlijke bedoeling zijn.
1: Nee, dat valt eigenlijk heel goed mee.
0: Het valt goed mee, dus er zijn er wel, maar het is niet zoveel.
1: Ja, inderdaad.
0: Alright, maar dat is goed. Petra, tot ziens, hè.
1: Ja, merci Vincent. Tada.
0: Lijn 2, hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Robbe.
0: Robbe, vertel eens, wat mag het zijn van nummer voor jou?
2: Voor mij mag het EEEAA zijn.
0: Dat is dan bij deze beslist 3-1, goed gedaan. Wil je ook nog iets vertellen of belde je alleen daarvoor?
2: Nee, zeker een beetje sluikreclame maken. Morgen iedereen welkom op Dag van de Klant bij Lambrecht Zuimmachines in Herent of Tiene.
0: Ah, is het morgen Dag van de Klant? Dan krijg je altijd extra patekens bij de bakker, zalig.
2: Oh. Ja, en bij ons extra 6% korting.
0: En wat voor winkel was het precies? Ik heb het niet super goed verstaan.
2: Lambrecht Tuinmachines, wij doen de verkoop in tuinbouwtoestellen. Dus als je je haag een keer strak wilt zetten, is nu de moment voor een haagschaar te komen kopen.
0: Ah ja, 6% eraf. Hallo, dat is niet verkeerd. Ja. Top.
2: Nee.
0: Heel goed. En jij moet dan werken morgen op Dag van de Klant, Robben.
2: Ja, inderdaad. Allee. Ik doe de technische kant bij ons.
0: Allee, dat is goed. Ik wens je heel veel succes. Merci om te kiezen voor Otto Knows en Million Voices. Tot ziens, hè.
2: Tot ziens.
0: Alright, volumeknop op 10, want het is weekend.

0: Million Voices. Brian Surtjerk, je hebt de Bondgenotenlaan in Leuven hangt vol banners van het weekend van de klant. Ik kan me niet voorstellen dat het zelf ingenomen Antwerpen dit niet doet. Zelfs als simpele West-Vlaming weet ik dat het weekend van de klant is. Foei, Vincent. Ja, sorry, Brian. Oh, ik ben nog niet in winkelstraten geweest de laatste tijd. Ik zit met die baby. Ik zit met Vincent Live. Ik zit met de ronde tafel. Ik ben doorgewoond tussen mijn gezin en dit gebouw in Vilvoorde. Maar dat is helemaal niet erg, want we hebben veel plezier hier bij Vincent Live. Ik heb nog tijd voor één telefoongesprekje. Wie belt erin? 0800 54684. Zeer benieuwd. 0800 54684. Ja, hier is iemand. Even kijken. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Cathy.
0: Cathy, je bent officieel de laatste beller van Vincent Live van deze week. Vertel iets dat de moeite is. Doe maar.
1: Ja, ik ben op weg naar een date, dus ja.
0: Oh, en?
1: Ik ben op van de zenuwen, jongen.
0: Waarom? Dat is toch niet nodig, Cathy? Je moet gewoon lekker jezelf zijn. Dat is meer dan goed genoeg.
1: Ja, maar toch. Dat is, ja... Waarom? Ja, dat weet ook niemand. Nee, waarom is de mens zenuwachtig?
0: Ja, is het omdat je er wel potentieel in ziet dat je wat zenuwachtig bent?
1: Wat
0: is? Is het omdat je er potentieel in ziet dat je zenuwachtig bent? Of hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Ah ja, anders, ja. Ik ben op mijn leeftijd dat je niet meer voor spelen gaat.
0: Laten we
1: dat zo zeggen.
0: Ah ja, oké. Okay. Oh, maar zeg maar, dat maakt het wel des te spannender. En zeg maar, mag ik vragen waar jullie daten en wat er op de planning staat? Of wil je dat liever voor jezelf houden?
1: Ik hoop gewoon naar iets gaan drinken en dat het daarbij blijft.
0: Ah ja, oké. Okay. Je hoopt eigenlijk niet dat het, dat het meer wordt. Waarom niet?
1: Jawel. Ik hoop wel dat het meer wordt. Dus dat er potentieel in zit. Dat hoopte altijd. Maar dat het gewoon op een rustige manier allemaal kan gaan.
0: Niet vanavond ineens alles. Ja, dat snap ik. Zeg, hé. Hey. Cathy, ik wens jou in naam van iedereen van Vincent Live en Q-Music superveel succes. Wij duimen voor u, dat meen ik echt.
1: Dank u.
0: En dan mag je altijd via de Q-app laten weten hoe het afloopt. Als je daar zin in hebt.
1: Ah, wel, ik zal dat zeker doen.
0: Allee.
1: En voor u nog eens proficiat en Emma met een baby.
0: Ah, wel, dat is...
1: Baby.
0: Dank je wel.
1: Ik heb het gevolgd in Alumas.
0: Ah, de Kraamkost-podcast van op VTM Go.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Ja.
0: Cathy, ik geef het door aan Emma en aan June, dat je ze prachtig vindt. Ik ga er ook nu naartoe, hè. Ik kijk er naar uit. Tot ziens.
1: Jawel, geniet ervan.
0: Hey, dankjewel. Okay. Veel succes vanavond. Doei.

0: Pippa de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Goedenavond, het is 7 uur. Je krijgt het nieuws van Thomas.
8: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor, dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze trouwens staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er niet echt ruimte. Je hoort de advocaat van de mama.
9: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
8: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
10: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
8: En ex-politica Siemel Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
11: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
12: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
13: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
12: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd, hè.
8: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar dat dat nooit bewust gebeurd is. Afsluiten doen we met het weer. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wolken en ook 20 graden.
7: Op dit moment nog 7 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E40 in de richting van Gent moet je aanschuiven tussen Sint-Agata-Berchem en Ternat. Daar is een ongeval gebeurd, 49 minuten erbij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 28 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst ook een ongeval gebeurd, 26 minuten extra. Brusselse buitering tussen Grimbergen en Zellik, 27 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde, 23 minuten. Op de E314 richting de grens met Nederland moet je aanschuiven tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum. Daar komen 20 minuten bij. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven? Dat kan. Maar dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
14: Attentie, we gaan live in 3, 2...
3: Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
7: Goedenavond! Hallo, welkom bij alweer een show van Vrienden van de Vrijdag. Welkom in het weekend ook trouwens. Voor sommige mensen zijn we ondertussen al een vast stukje van hun weekend, vrijdagavondroutine. Voor sommige mensen zal dat ook totaal niet het geval zijn. Hè? Misschien zijn er wel mensen die voor de eerste keer... naar deze radioshow luisteren. Hmm. Wil jij iets zeggen tegen de virgins?
15: Het is oké. En welkom.
7: Zo verlegen, Bert. Zo verlegen.
15: Ja, maar witte. Ja, wacht, nee, ik ga het nog eens doen.
7: Ja.
15: Te laat.
3: Vrienden van de Vrijdag.

0: van Shakira en Burna Boy. Een hele goede avond. Het is weer vrijdag. Het is iets over zeven. Benoit die stuurt in de Q-app. Ik ben een vrienden van de vrijdag virgin.
1: Oh my god.
0: Dus ze bestaan.
1: God. Ja, oh my. Speciaal moment dan wel voor ons en voor hem.
0: Ja.
1: Voor de eerste keer.
0: Ah, wel, ja. Dat is altijd een beetje spannend. Ja, hè? Dus, ja. Het spannendste moment van de show, dat komt nu. Want ja, wie krijgt er van jou, Bert, een fijn weekend?
1: Maar iedereen. Iedereen toch. Bijvoorbeeld Timon Verbeek, want die heeft een gloednieuw boek uit, genaamd Het Cruisecomplot. En dat is al trouwens zijn derde boek, dat is een kinderboek. En leuk, weet je, voor de mensen die nu zo denken van ja, oké, een boek van Timon Verbeek. Mannetjes, dat zijn de best verkopende boeken in Vlaanderen sinds Harry Potter.
0: Amai, dat is wel straf.
1: Zot, hè? Dus je weet, het is goed. Dus ga er eentje halen. Ook een fijn weekend aan de 11-jarige Bodana Sivanandan.
0: Wie?
1: Bodana Sivanandan. Dat is een Brits meisje en die is dus de jongste vrouwelijke grootmeester ooit geworden in het schaken.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ken je dat zo schaken?
0: Ja, het spel, het bordspel.
1: De sport.
0: Sport,
1: hè, schaaksport, ja. 11 jaar, jongens.
0: Amai, dat is oeh.
1: Ik weet eigenlijk niet goed wat dat betekent, grootmeester, maar ze is heel goed in wat ze doet.
0: Ik speelde met de Playmobil.
1: Dus. Nog altijd?
0: Zeker. Elke vrijdag.
1: Op 11 jaar nog met de Playmobil?
0: Ik heb dat tot het eerste middelbaar gedaan. Ik weet dat nog, ik schaamde mij daar een beetje voor.
1: Rieke is dat te veel aan het onthullen. Ik zou dat niet meer zeggen.
0: Oh, wel, ga verder.
1: En dan ook een fijn weekend aan de uitvinder van de Cola Zero.
0: Ja.
1: Oh, merci, meneer, mevrouw, persoon. Love you so much. Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve... mensen die de nieuwe iPhone 18 al hebben.
0: Dat is al 18.
1: De 18, ja. 18 Pro. 18 Pro Max.
0: Pro Max Plus, of zo?
1: Nee, ja, dat nu niet.
0: Ah, dat nog niet.
1: Ik zou hem ook graag willen, dus ik ben jaloers. Dus geen fijn weekend voor jou als je hem wel al hebt. Mensen die al meer dan 2 koffies hebben... op hebben vandaag?
0: Ik zit aan 4.
1: Wat blieft er, Ulrike Zauwers.
0: Dat is meer dan gewoonlijk.
1: 4 koffies? Ik zit aan 0, want ik drink geen koffie.
0: Ja, maar dan is het makkelijk.
1: Ja. Mensen die een plusje beest aan hun sleutels hebben hangen? Dat is veel te groot, hè, mannen. Dat neemt te veel plaats.
0: Past niet in uw broek?
1: Nee. Het is ook onrechtstreeks aan mijn mama, een snaar.
0: Wat heeft zij?
1: Zo een hondvis. Dat is zo'n halve vis en halve hond. Ja,
0: super.
1: Dat was vroeger een ding. Ja, ja, zeker.
0: Leuk, Anne, leuk. Ja.
1: Mensen die zeggen dat ze niet naar vrouwenvoetbal kunnen kijken.
0: Dat is niet persoonlijk. Ja.
1: Nee. Mensen die pure tomatenpuree eten. Dat gezien, Monica Geuze.
0: Ah ja.
1: Vieze mia,
0: zo
1: jongens.
0: Echt een lepel tomatenpuree.
1: Tubeke tomatenpuree.
0: Hekjes.
1: In haar mond. Dat is toch vies?
0: Dat heb ik nog nooit gedaan. Ook nooit de behoefte gevoeld of zo.
1: Monica Geuze, maar dat zijn Hollanders, hè. Mensen die nog een fysieke spaarpot hebben.
0: Ook als je jonger bent dan 5, want ja.
1: Stik daar onder je matras. Kom maar, jongens. En tot slot, mensen die in het tweede middelbaar zitten. Geen fijn weekend.
0: Wil je daar nog iets aan toevoegen? Dan is het nu het moment. Laat maar weten in de Q-app.
3: Vrienden van de vrijdag. Q-music.

0: voertuig, dus een ambulance of zo. Ja,
1: dan eigenlijk... moet je aan de kant, hè.
0: Natuurlijk. Maar pas op, soms is het wel, ik denk dat mensen vaak flippen als die op de derde rijvakken rijden, zo van, moet ik nu gaan splitsen? Hè? Ken het zo? Zo dat, hoe noemt dat? Die strook dat je moet maken?
1: De reddingstrook.
0: De reddingstrook, maar sommigen doen dat dan niet en die gaan allemaal naar rechts. Ja.
1: Ah, zo moeilijk is het niet.
0: Nee,
1: hè?
0: Zo moeilijk is het niet. Ga gewoon aan, aan de kant, hè, jongens.
1: Dirk, wat vind jij daarvan, van die reddingstrook? Vind je dat moeilijk om te maken? Hoi, Dirkske.
2: Hallo?
1: Ja, hallo, oh. Hallo. Het zijn Ulrike en Bert van Q.
2: Ja, reddingstrook, ja, dat is belangrijk. Ja, voilà. Ja,
1: want daarmee is alles gezegd, toch?
0: Voilà.
1: Dirk, ik had iets bekend over Playmobil daarnet, dat ik daar heel lang mee heb gespeeld.
0: Ja.
1: Maar,
2: ja, dat klopt.
1: Ja, je hebt daar ook iets over te zeggen, hè?
2: Wel, ik vond, omdat je zei dat je erover zou schamen, dat je nog vrij lang met Playmobil had gespeeld. Wel, ik denk, don't shame. Want ik denk dat er nog veel mensen zoals ik zelf het misschien niet voor durven uitkomen, maar toch ook wel lang hebben gespeeld met...
0: Ja, maar wacht.
2: Te laten leren op Playmobil of andere dingen. Dus ik heb zelf ook heel lang dat Playmobil gespeeld.
0: Ja, oké, maar Dirk, ik wil daar wel een cijfer op kunnen plakken. Tot hoe lang?
2: Een cijfer. Ja, minstens eerste, tweede middelbaar, 13, 14 jaar. Ja. Zeker.
1: Ja, ik ook zoiets.
0: Maar is Playmobil is toch, is dat niet voor wat kleinere kinderen en dan ga je over naar Lego? Of ben ik daar volledig fout in?
2: Ik denk dat daar een stuk de opvoeding mee te maken heeft.
0: Ja.
2: Omdat speelgoed sowieso al een vrij duur item is, zowel Lego als Playmobil. Ja. Dus de ouders sturen je een stukje in welk speelgoed ga je kopen voor je kind. En het is niet zo dat je overschakelt. Je kan perfect met Playmobil spelen op oudere leeftijd. Het is allemaal wat groter en anders.
1: Ja. Ja, dat is waar.
0: Dus misschien moeten we dat hier ook nog een keer doen. Zo. Hè?
1: Spelen met de Playmobil.
0: Ja, tijdens de radioshow.
1: Zou dat leuk vinden?
0: Ja.
1: We nemen het mee, Dirk. Dankjewel om eventjes aan de lijn te komen. Fijn weekend, hè.
2: Ja, bedankt.
1: Bye-bye.
3: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel. En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
10: Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij?
9: Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
15: Go Yellow!
16: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
17: Voilà, ons huis is verzekerd.
16: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
18: Zeg, schat.
17: Ja?
18: Die badkamer, daar is lekker geweest.
17: Oei.
18: Met zijn zwembad. Wat nu?
17: Oh, ik bel direct de makelaar.
16: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
1: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
9: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
9: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
9: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie...

0: portemonnee van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
1: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin Seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. It's a
6: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Vrienden van de vrijdag.
8: Q Music.

0: kijkt mij echt aan met een blik van oh my god, zwijg. Ik heb hier wel net een confession gedaan, hè, dat ik hier tot mijn 14 jaar met de Playmobil heb gespeeld nog. En ik herinner mij ook zo nog de laatste set ooit die ik heb gekocht. Dat was in de Colruyt.
1: Oh nee, wat was dat dan?
0: De kapper.
2: Oei.
0: En allee. Ik voelde echt zo van, oh, ik wil dit, maar ik schaam mij ook, want ik ben eigenlijk te groot maar, en dat is niet cool. En...
1: Was dat dan zo aan de kassa, zo dat je zo scannen en dan zie je zo... Oei, ja, is dat voor een cadeautje?
0: Nee, het is voor mezelf, ja.
1: Ja, maar eerlijk gezegd, ik had dat ook wel een beetje, maar dan met Pokémon-kaarten.
0: Ja. Ah, ja, ja,
1: dat was ook zo, op een bepaald moment was dat ook wel zo van... Ik weet dat nog, in een Dreamland, dat ze echt tegen mij zeiden van... Is het voor een pakje? Moet ik je een zakje meegeven? Ik dacht, nee, het is voor mezelf, ik ben 16 jaar.
0: Ja, wel.
1: Ja. Maar nu is dat terug cool bij de grote mensen Pokémon-kaarten. Ja, maar ik denk dat het nog altijd vrij gênant is.
0: En veel waard, toch? Het is beter dat je daarin hebt geïnvesteerd dan in Playmobil, denk ik.
1: Soms.
0: Ineke, hallo, goedenavond.
3: Hallo.
0: Heb jij nog... tot welke leeftijd heb jij zo gespeeld met speelgoed? Weet je dat nog?
3: Goh, dat weet ik echt niet meer. Dat is geleidelijk overgegaan van speelgoed naar bordspellen.
1: Ja. Gezelschapsspelletjes eigenlijk. Ja,
3: ja klopt.
1: Ja, dat is tijdloos, hè. Dat is voor elke leeftijd, hè.
0: Ja, maar dat is leuk. Dat blijft leuk. Dat is ook niet gênant of zo. Ja. Maar goed, Ineke uit Hasselt, je had een vraag voor onze Bert. Vertel eens.
1: Oh.
3: Ja, Bert, ik heb een vraag over de verraders. Krijgen jullie... Of dat kasteel eigenlijk... Kunnen jullie daar goed slapen? Of zijn dat maar korte nachten?
1: Ineke, wat denkt u nu zelf?
3: Ik denk dat dat korte nachten zijn.
1: Dat zijn zeker korte nachten. Allee, pas op. Bij iedereen was dat een beetje anders. Hè. Sommige mensen zeiden van 's ochtends van oh, ik heb goed geslapen. En zo hoedelen. Dat was altijd van oh, ik heb een badje genomen en ik heb goed geslapen. Hoedelen kwamen zo altijd binnen.
0: Maar dat is een psycholoog. Die werkt anders.
1: Dat is waar. Ik kan dat allemaal uitzetten. Maar bij mij persoonlijk, ja, natuurlijk heel die dagen, dat spel is bezig en dan kom je eindelijk op je kamer, je zit alleen en dan begint het. Hè. Dan begint je alles te analyseren en te denken en dan probeer je ogen dicht te doen en dan in één keer worden wakker en pijzen. Het is Ginny! Ik heb het gevonden. Het is Ginny! Zij is de verraadster! Dat is echt, ik werd echt wakker en ik begon te schrijven in mijn boekje. Hè.
0: Maar Bert, het is niet Ginny, hè? Het is niet Ginny, dat weten we.
1: Dat hebben we ontdekt ook afgelopen zondag. Maar nee. De slaap was echt heel, heel weinig. En je ziet dat ook naarmate het seizoen vordert, dat de mensen allemaal zo wat moer worden. Maar daardoor ook trouwens, denk ik, emotioneler.
0: Ja.
1: Omdat als je weinig slaap hebt, ja, dan kun je weinig dingen verwerken. En dan moet je je op andere manieren gaan uiten en dan word je heel emo. Ja.
0: Maar ik heb wel gehoord al dat er een psycholoog toch mee is, hè?
1: Ja, er is een psycholoog bij de verraders, inderdaad. En die, daar mocht je altijd bij gaan of je moet dat aanvragen van mag ik even bij de psycholoog? En dan kun je daar even je hart storten om over het spel te praten en dan niet met je medekandidaten, want ja, wie weet zijn het verraders.
0: Ja. Dus die mens die weet eigenlijk best veel over jou, over de andere kandidaten.
1: Die weet eigenlijk alles, ja.
0: Hoe heet je?
1: Erwin?
0: Erwin.
1: Ah, oh, Erwin, ja.
0: Erwin de psycholoog.
1: Erwin de psycholoog, was een heel leuke man, ja.
0: Heb je zijn telefoonnummer?
1: Jazeker, want wij mogen daar zelf nu nog altijd naar bellen als er iets zou zijn, nu dat het op tv komt.
0: Echt?
1: Ja. We mogen daar naar bellen.
0: Nog maanden na het programma?
1: Ja. Wordt aangeboden.
0: Kunnen we hem straks eens bellen, denk je?
1: Dat kan.
0: Oké.
1: Okay. Wat wilt je vragen?
0: Geef het nummer, we gaan eens bellen.
1: Ah, ja, oké.
0: Okay. Goed, Ineke, heb je daarmee een antwoord op je vraag?
3: Ja, inderdaad. Maar ik vind dat toch wel interessant om te weten.
0: Voilà. Bij deze.
1: Behind the scenes tea.
0: Fijne avond nog, liefste Ineke.
3: Fijne avond.

0: Told You So, Martin Garrix en Jax. Valerie die zegt nog in de Q-app, ik was beschaamd om een single van K3 te kopen toen ik 14 jaar was.
1: Maar ja, welke K3? Wanneer was er weer?
0: Ja, goh, ik ga dat niet uitrekenen, maar...
1: Nee, ja, dat was ook wel zo'n ding. Singeltjes kopen. Ja, dan zal het al lang geleden zijn. Singeltjes kopen.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Zit je dan nog in de Free Records Shop?
0: Ja.
1: Oh.
0: Was tof.
1: Stond daar altijd, hè.
0: Ja?
1: Ah, ik wil 2 singles kopen. Ja. Nee, Bert, maar 1.
0: En dan kostte dat zo 5 frank of zo?
1: Ja, nee, het was wel al euro bij mij.
0: Ah, oké. Okay. Zo jong ben je, oké. Okay. Ja. Ondertussen proberen we Erwin, de psycholoog van de Verraders, te bereiken. Ja? Voorlopig hebben we geen antwoord gekregen. Misschien is hij nog bezig met een therapiesessie.
1: Oh ja, met Kurt Rogiers.
0: Ja, was Kurt Rogiers iemand dat daar wel naartoe ging, denk je?
1: Ik denk dat wel. Ik heb dat te horen waaien.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ah, okay. We gaan nog eens bellen straks en dan laten we het jou weten. De files, op dit moment staan er 6 van 5 minuten of meer. Op de Brusselse buitenring moet je aanschuiven tussen Grimbergen en Zellik. 50 minuten extra. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan verlies je 5 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat 25 minuten erbij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 22 minuten. En dan nog op de... Oh, nog 2 files. Op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. Daar is het 11 minuten langer. En op de E40 richting Brussel tussen Affligem en Groot-Bijgaarde 10 minuten langer. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert.

0: Daft Punk, Pharrell, Get Lucky. Bert, je hebt een WhatsAppje gekregen.
1: Ja. Goed, hè.
0: Ja, van wie?
1: Ja, van Erwin, de psycholoog van de Verraders. Okay. En hij kan dus over een dikke 5 minuten met ons bellen.
0: Ah, dat is goed. Ja, dat is goed. Dan gaan we dat doen, hè.
1: Oké.
0: We zijn aan het kijken. Ik kan Shana Paul nog draaien met Got to Love Ya.
1: Got to Love Ya. Got to Love Ya.
0: Dat is.
2: We gaan de Q-party barst weer los. En komt morgen naar Klabbeek.

0: Tickets and info, qmusic.be and in the Q app. With you.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelukkig geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life panzerfilms.
7: Panzers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Go Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de die?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
16: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
15: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
17: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
0: Vrienden van de Vrij.

0: Het is jouw stuk, Bert.
1: Ah ja. Got to love ya, got to love ya.
2: Ik hoor het verschil.
0: Jeanne Paul featuring Bert. Aan de lijn hangt nu de man die superbelangrijk is achter de schermen van het kasteel van de verraders. En dat is de psycholoog. Dag Erwin, goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Hallo.
0: Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk kennen we elkaar.
3: Inderdaad, we kennen elkaar wel een beetje. Hè?
1: Ja, ja, jij weet veel over mij.
0: Ik wil daar alles over weten, maar eerst en vooral, ja, zo psycholoog zijn tijdens de opnames van zo'n spelprogramma. Hoe ziet dat eruit? Erwin, zit je dan zo te wachten in je torenkamer?
3: Ja. In mijn torenkamer net niet, maar het is wel zo dat ik ben, ja, de hele draaiperiode ben ik daar aanwezig. Ik heb er een eigen ruimte, een beetje geïmproviseerd, tot een, ja, gespreksruimte gemaakt. Waar dat ik dan de deelnemers af en toe eens mag ontvangen.
0: Was er een doosje zakdoeken aanwezig?
3: Regelmatig wel, ja.
0: En heeft Bert daar gebruik van moeten maken? Heb je hem vaak gezien?
3: Ik heb Bert vooral als een hele lieve kandidaat ervaren.
1: Hey.
3: En ook wel zorgend, vind ik, naar de andere kandidaten toe. Oh. Maar tegelijkertijd, ja, was het ook wel af en toe dat het toch wel een keer verwarrend was. Hè? En dat de verwarring toch wel meer dan compleet was. Hè? Bij iedereen wel een keer. Dat de toeze stukjes wel een keer kwijt waren.
0: En wat is zijn zwakke plek? Wat is zijn valkuil?
1: Oh, excuse me.
3: Daar kan ik... Dat weet ik niet.
0: Oh nee,
3: ik vond vooral sterke spelers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, van een van die spelers hebben wij dus opgevangen, Kurt Rogiers, dat die wel elke avond naar jou is gekomen.
1: Ja.
0: Klopt dat?
3: En van wie hebben jullie dat opgevangen?
0: Ja, dat gaat hier rond, dat vliegt er in de wandelgangen.
3: Nu, ik heb het wel... niet elke avond, zeker niet. Maar ik heb het wel eens een keertje gezien.
1: Ja, je hebt hem wel meer gezien dan mij, hè?
3: Zo komt het.
0: Maar ja, het klopt dus wel, Erwin, vanuit de wetenschap, dat de verraders dat best psychologisch een zwaar programma is.
3: Ja, op zich is het wel een zwaar programma in de zin van dat kandidaten, ja, gedurende toch wel, ja, maximaal 11 dagen een stuk in isolatie zitten, wat dat wel een grote rol speelt. Hè? Dus je bent afgesloten van de buitenwereld, je hebt geen smartphone waar dat je op kunt zitten. Je hebt ook niemand op dat moment. Ja, soms kan het ook wel zijn dat mensen, als ze naar een zware dag thuiskomen, dat ze een keer kunnen ventileren. Dat is daar ook niet echt de bedoeling. Dus het is wel inderdaad dat de kandidaten echt wel zijn afgesneden. Dat is natuurlijk,
0: ja. Ja.
3: En dat ze ook wel, ja, hun emoties minder kunnen ventileren s'avonds. En ja, dat ze toch wel andere manieren moeten zoeken om daarmee om te gaan.
1: En als je dat dan wilt doen bij elkaar, dan nog, voelt je dat dat niet oprecht is of zo? Omdat nog altijd mensen zitten te zoeken achter de emotie. Er is nog altijd zoiets van, ja, maar ja, zet je nu echt emotioneel of zet jij toch stiekem een verrader?
0: Ik kan niemand vertrouwen eigenlijk.
1: Nee, dat was het grote probleem ook voor mij een beetje daar of zo. Want er was eigenlijk nooit een 100% vertrouwensband met niemand. Waardoor dat je altijd zo wat op je hoede waart en dan wordt dat wel wat zot zo om den duur. Ja.
0: Ik kan het mij levendig voorstellen. Ja.
3: Ja, ja, je bent eigenlijk constant ook wel op zoek naar aanwijzingen. Je bent eigenlijk constant alert ook wel. Hè? Want ja, ik heb je speurderspet op en je moet de verrader vinden of de verraders vinden.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk, als psycholoog zou je het niet per se aanraden of zo, dat je als vriendengroep een keer zegt van we gaan 10 dagen de verraders ergens gaan spelen op vakantie in Frankrijk of zo.
3: Goh, op zich, het is een uitzonderlijke situatie, maar de reacties of de emoties die komen, die zijn ook op zich wel normaal binnen de situatie. Ja? Dus op zich is het ook iets wat dat, ja, een tijdje is, wat dat ook afgerond wordt. Dus op zich is het ook wel een leuk spel, hè? Maar het is wel intensief.
0: Ja, ja. Ja. Ja. En aan wie heb je zo het meeste werk gehad, Erwin?
3: No comment. Misschien aan mijn eigen soms.
1: Aan uw eigen? Was dat voor u ook moeilijk, Erwin?
0: Ja.
3: Nee, oké. Okay, ja. Nee, maar het was wel een leuke editie.
0: Ja. Ja, je klinkt nog vrolijk of zo. Het zit nog wel goed.
1: Ja, het is ook al een jaartje geleden. Hè. Ja, dus
3: ja.
1: We hebben het allemaal wat kunnen verwerken. Erwin, jij ook. Hè. Ja.
0: Ja. Misschien nog één laatste vraagje, Erwin. Ja, is het sadistisch van mij als kijker dat ik daar eigenlijk wel van geniet? Van zo die ruzies en die emoties en zo?
3: Ja, ik denk dat je als kijker dat je wel een beetje kunt voorstellen hoe warm dat het bad is. Hè? En dat je dan wel je een beetje kunt voorstellen van, goh, ja, dat moet toch wel heet zijn geweest daar bij momenten. En misschien ook wel gelukkig dat ik er zelf niet in zit.
0: Ja.
3: Dus... En dat je daar toch ook wel een klein beetje naartoe kunt kijken van, haha, ja.
0: Sadisme dus, ja.
1: Ja, sadisme. Kijk.
0: Voyeurisme, ja.
1: Erwin, de psycholoog, keurt het goed. Sadisme. Ja.
0: Alright, Erwin, merci om aan de lijn te komen. Ja, fijn weekend nog, zou ik zeggen.
1: En merci voor alles, Erwin.
3: Graag gedaan.
0: Bye-bye.
4: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Bert. I remember.

0: back. Ik vond hem wel cute, Erwin, de psycholoog.
1: Zot, hè?
0: En hij heeft jou een lieve jonge man genoemd.
1: Oh, maar ik ben ook blij dat hij dat zelf gewoon zei, dat ik dat niet zo moest... Erwin, vissen, ja. Erwin, ik ben toch lief.
0: Maar dat is ook zo, ik vind dat ook.
1: Ah, oh, dankjewel. Oké, ze zeggen allemaal nu, want nu wordt het toch gemakkelijk.
0: Ah wel, we zullen het hebben over wat je straks gaat doen in de show.
1: Ja.
0: Want ja, dat is psychologisch ook een zwaar spel voor jou natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: je elke week moet rappen.
1: Ja, we gaan weer de app rappen.
0: Voilà.
1: Maar daarvoor heb ik weer tekst nodig natuurlijk, dus mannetjes. Als jullie nu een bericht sturen in de Q-app, dan kan het zijn dat ik dat straks dus voorlees. Allee, ja, nee. Voor rap.
0: Voor rap.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of voorlees al rappend.
0: Oké.
1: Okay, zoiets.
0: Dus content, inhoud.
1: Oh, alles.
0: Hoe zeg je dat?
1: Plannen, namen, de groetjes. Alles is welkom. Stuur nu iets in de app.
0: Voilà.
1: Ja.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Goedenavond, het nieuws van 8 uur krijg je van Thomas.
4: Goedenavond. Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. En bij een priorzegel komt 21 cent bij. Ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. En B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals dat altijd gebeurt bij stakingen. 12 oktober wordt ook een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze bijvoorbeeld staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook een betoging in Brussel. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Rode Duivels beginnen over 3 kwartier aan hun 3e groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxim de Kuiper, Dodi Lukebakio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelare. Geen Romelu Lukaku dus in de spits, maar die kan later mogelijk nog wel invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Het weekend wordt zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20.
3: Ja, of als Romelu niet kan vanavond, dan kan Bert ook altijd invallen, hè, als spits. Dat is geen probleem.
5: Wat blieft er u? Als cheerleader misschien.
6: Dat zou wel gaan.
3: Als cheerleader.
6: Ja, zoiets van, hey, kom aan mannen.
3: Maar ik zie het u nog doen.
6: Catalavia. Zoiets. Nee.
3: Ik blijf er even in. De files. 6 op dit moment.
6: Oh, zie.
3: Op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. 18 minuten erbij. Ik moet mij even focussen.
6: Allee.
3: Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat is een ongeval gebeurd. 14 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Ramst en Antwerpen-Oost. 11 minuten. Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. 8 minuten. De binnenring tussen Groot-Bijgaarde.
6: Tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette, 7 minuten. Ja. En op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren, 6 minuutjes bij. En als je dan op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Dat is 5 minuten in het Frans.
7: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
3: Goedenavond.
6: Catalavia.
3: En welkom bij deel 2 van Vrienden van de Vrijdag. Ja, het is nog altijd uw vaste entertainment op vrijdagavond. En de kans voor singles om iemand te leren kennen, want we gaan weer...
6: Radio daten.
3: Yes. Dus ben jij single en heb je zin om andere Q-luisteraars te leren kennen vanavond, dan mag je ons een berichtje sturen in de Q-app en dan hopen wij een leuke date voor jou te fixen.
6: Ah, ja, ja. Zeg, weten we iets van die van vorige week?
3: Nick en Lindsay waren dat, hè?
6: Ja, wacht, zijn ik... Ah, ja, ik zie het. Oei, Nick zegt dat hij geghost is door Lindsay.
3: Oei.
6: Ja, oei.
3: Oh, dat is spijtig.
6: Lindsay, please.
3: Lindsay, kom maar, er pakt u.
6: Ja.
3: Ja. Maar dus straks een nieuwe kans, misschien voor jou, op ware liefde.

0: Oké. Rap the app.
1: Hey yo.
0: Het volk is toegestroomd. Dus ja, de performance van de avond komt eraan natuurlijk van Cocky B.
2: Jazeker.
0: Maar er zit echt een rapper in jou, hè? Dat is toch echt...
2: Eigenlijk maak ik mezelf... Ja, ik vind wel dat ik mezelf nu rapper mag noemen.
0: Oh, ik vind het ook. De tekst is klaar?
2: Ongeveer.
0: Oké, jij mag de cue geven.
2: Oké. Hit it! Allee, kom. We gaan dat een keer doen, hè. Dat zal mijn moeder zeggen, we hadden dat keer begin. Oké, komt-ie. Yo, dit wordt een leuke show, want ik rap hier de app, zit lekker in de flow. Karin, die is slim, want die is net on Frits. En Jelle heeft date night met zijn lief, Brits. Maar in de app staan er vele verhalen, zo zuur Tim, ik ben echt aan het balen. Heel de week gestudeerd, in mijn huis, voor een test en nu ben ik super zwaar gebuisd. Dat is niet leuk. Hey, maar het leven gaat voort. En Cindy uit Gent heeft ons ook gehoord, want zij heeft een vraag. Het is echt waar, zeg Bert, verkoop jij soms je haar? Cindy, dat kan jij niet betalen. Tenzij je me echt kan overhalen met een villa, een eiland of een grote som, stuur alles maar naar bert@hotmail.com. Dan snel nog de groeten aan Rita, aan Fien, aan Cedric, Ines, Jordi en Sien. Mijn rap is gedaan, dat kan je wel zien. Drop snel in de app nog je punten op 10.
0: Knap. Drop je punten. Bye.

0: Bert, ik zie jou scrollen en scrollen door die Q-app.
1: Ja.
0: Je hebt punten gekregen op jouw rap.
1: Ja, en ik moet zeggen, goede scores. Weer, ik zie hier heel veel 10 op 10 van Aisha, van Steffi, van Joris, van Gino, van Bart Peters. Die luistert ook weer naar Bert Peters.
0: Amai. Dag Bart. Hey Bart.
2: Dag Bart.
1: En Jordi geeft mezelf een 100 op 10. Ja, dat kan niet beter, hè. Kan ik daar nog boven van de week?
0: Knap. Nee, ja. Het hoogtepunt is bereikt, denk ik.
1: Ja, pas op. 200 op 10 mag ook. Dus dat is misschien een tip voor de volgende keer, jongens. 200 op 10, het mag, hè. Je mag dat sturen. Dankjewel. Love you guys.
0: Wat gaan we straks nog doen in de show? Ah, wel, dat is dit.
3: Love is on the air.
0: We hebben echt een goede single vanavond, vind ik zelf. Zijn naam is Jeff. Hij komt uit Limburg.
1: Jaaf.
0: Jaaf, ja.
1: Jaaf.
0: Maar Limburgers zijn doorgaans wel echt sympathiek, vind ik.
1: Ja,
0: dat de sympathiekste
1: ook.
0: Mensen van, ja. Van het land.
1: Ja, daar heb je geen punt. Nee. Ja, dat was Limburgs, hè. Ja, daar heb je geen punt.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Daar heb je geen punt, ja.
0: Ja. Dus ja, we gaan straks kennis maken met...
1: Jaaf.
4: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
5: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
6: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
7: Natuurlijk, Danne.
8: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
10: It's playtime.
11: Easy Toys. It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.be.
13: Q-Music. Vrienden van de vrijdag.
14: Hallo, mijn naam is Anouk en ik kijk vanuit mijn huis naar Q-Music, want ik vind niets interessants op de tv op dit moment.
15: Yeah! I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Show Me Love. Ja, vergeet alles wat ik gezegd heb.
1: Love is on the air.
0: Vergeet alles wat ik gezegd heb over dat Limburgers sympathieke mensen zijn.
2: Oh-oh.
0: Want Jeff pakt zijn telefoon niet op.
2: Nee. Jeff is ons aan het ghosten.
0: Ja. Wat en is dat toch tegenwoordig?
2: Als dat geen red flag is in een relatie... Jeff is ons aan het ghosten.
0: Nee, dus kijk, als er iemand anders vanavond nog wil daten, we hebben nog tijd tot 9 uur, dan mag je dat nu sturen in de Q-app. Ja. We hebben zeker

0: tijd om jou te koppelen aan een andere leuke Q-luisteraar. Dus stuur een berichtje. En anders is het geen date vanavond, hè?
1: Ja, maar kom, we gaan het toch nog proberen. Dus mannetjes, ben je single, ben je op zoek? Wil je iemand leuk leren kennen? Wil je eens babbelen bij ons? Hallo, meld je nu aan in de Q-app.
0: Ja, voilà. En anders heb ik nog wel een idee voor een alternatief.
1: Nee, ja.
0: Als we niet gaan daten, heb ik nog wel iets anders. Dat zou we ooit al hebben gedaan, ook in deze show.
1: Ach.
0: Maar dat is voor later. Eerst Gwen Stefani en Eve met een van mijn favoriete nummers aller tijden.

0: Oké, we gaan geen date doen vanavond. Om de simpele reden dat we voorlopig niet echt de matches zien in de Q-app. Ik heb hier iemand, Oostende en Peer. Dus iemand uit Oostende, iemand uit Peer. Dat is te ver.
1: Waar is Peer zelfs?
0: Limburg.
1: Oh, Limburg. Ja, ja,
0: dat is te ver. En die gaan we niet aan elkaar
1: En ook
0: koppelen.
1: Limburgers, sorry.
0: Nee, die hebben afgedaan. Even. Ja. Maar love you, maar vanavond niet.
1: Ja.
0: Ja, dan waren er wel twee mensen uit elkaars buurt. Peter uit Ninoven en Shana uit Aalst. Je hebt het ook gezien, hè?
1: Ja.
0: Maar, ja.
1: Ja.
0: Hij is 55 en zij is 23. Ah, dat gaat niet.
1: Kijk, ze zeggen altijd, er staat geen leeftijd op liefde, maar in dit geval... Nou. Ga ik het zeggen van wel.
0: Oké, dan stel ik voor dat we vanavond het mondstukspel spelen.
1: Yeah! Ik ga dat weer in mijn mond moeten steken.
0: Ja, doe eens.
1: Het
0: is een soort van paardenbit.
1: Ja, een paardenbit.
0: Dat hij dat in zijn mond steekt.
1: Uit het hele mond.
0: Dus hij gaat zinnen, woorden proberen articuleren.
1: Ja.
0: En jij moet raden wat Bert zegt.
1: Ja. Zit er iets tussen zijn tanden?
0: Ja, van onder.
1: Shit. Nee, dat is niet waar.
0: En nee, van boven. Ah. Wil je meespelen? Dan mag je nu een berichtje sturen in de Q-app.
1: Ja.
0: Stuur even mondstuk.
1: Mondstuk.
0: Of paard, of Bert. Maakt niet uit.
1: Bert.

0: Ondertussen is het 8:30. Er staan er 3 files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file staat op de E40 richting Gent. Tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Je verliest daar een 30 minuten. Op de Brusselse Buitering tussen Strombeek, Bever en Zellik is het 22 minuten langer. En dan Bert, met het mondstuk in je mond. Wil je die laatste file nog voorlezen?
1: Jazeker. Op de E314 richting grens Nederland. Tussen Holsheek. Holsheek.
0: Welk?
1: Holsheek.
0: Holsbeek.
1: Holsheek. En Aarschot, 17 minuten extra. En als er dan nog een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder van 5 minuten.
0: Dankjewel.
2: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Bert.

0: Dat is dus jouw collega rapper Eminem.
1: Alright.
0: The Real Slim Shady.
1: Ja.
0: Je hebt dat ook goed gedaan,
1: Arlette.
0: Ah ja, je hebt dat mondstuk nog altijd in.
1: Ja.
0: En wel, we hebben iemand gevonden die wilt meespelen zo meteen.
1: Oh god.
0: Maar het is misschien een probleem met de telefoonlijnen of zo, denken we. Want we kunnen even zo niemand op deze... moet ik dat... Dat is heel technisch. Maar zo, we krijgen niemand hier tot bij ons.
1: Ja.
0: Voorlopig.
1: Ik vind het lachelijk.
0: Maar wat vind je het?
1: Lachelijk.
0: Uit mijn show. Dat is niet waar, I love you. Blijf nog maar even, we gaan dat wel fixen. En anders bellen we wel naar Proximus of zo.

0: Worden onze telefoonlijnen gehackt door de Russen? Of kunnen we nog contact maken met Aalst? Isabel uit Aalst. We gaan eens proberen. Isabel?
1: Ja, dat ben ik.
0: Oh my god.
1: Oh, dat ben ik, hem Bert.
2: Hallo.
1: Hey.
0: Amai, wij dachten even dat het hier allemaal kapot was, maar we geraken nog tot in Aalst en dat is eigenlijk alles wat we moeten weten vanavond.
1: Ja, alles is in orde.
0: Ach, super. Ja, met jou ook vanavond?
1: Ja.
0: Ja, wat was je aan het doen?
1: Gewoon naar jullie aan het luisteren. Mijn man is juist aan zijn werk en dat is onze vaste avond. Ja.
3: Oké.
0: En is het met beeld of is het zonder beeld?
1: Nee, we zijn de livestream. Op 170 via Proximus.
0: Oké, super. Ja, dan zie jij ook wat er hier aan het gebeuren is in de studio. Bert zit klaar.
1: Bert, een mooie mond.
3: Hij is schoon, ga goed.
0: Het is heftig, hè.
3: Hij is schoon, met handen.
1: Uw mooie tanden.
3: Hey, zit er iets tussen?
1: Nee, alles is oké.
3: Ah, ik ben content. Hallo.
1: Ik versta nu goed.
0: Beter dan eigenlijk zonder, hè? Dat is heel raar.
3: Ik doe eindelijk aan een mond en joh, man. Allee. Ik heb hier ook als een directeur, dat klagen van, hè.
0: Allee.
3: Ja.
1: Maar zo gaat dat niet lukken, hè, Bert.
3: Ja, we gaan ons best doen. Kom aan, kom maar.
1: We gaan ons best doen, ja.
0: Allee, ik tel af. Succes, 3, 2, 1, go!
3: Oké, voters!
1: Maar blieft?
3: Voters!
1: Volgers!
3: Nee, roter!
1: Roter!
3: Nee, roter!
1: Roter!
3: Niet! Roter!
1: Roter!
3: Niet! Nee, roter! Ga nog een roter al! Allee! Next, volgende woord.
1: Water! Water!
3: Niet! Allee, volgende. Vrouwers!
1: Ja.
3: Allee, vrouwers!
1: Vrouwer!
3: Niet! Vrouw! Vrouwers! Vrouw! Allee!
1: Vrouwer!
0: Ja!
3: Vrouwer! Ja, oké! Is gedaan?
0: Het is gedaan.
3: Excuseer maar alleen. Jij ja maar alleen. Dat was toch... Ik zei dus boter. En jij zei groter. Volgers. Wat was dat allemaal? Jongens, het eerste woord.
0: Oh, ik dacht dat het niet ging gaan.
3: Volgers. Allee.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, jullie hebben samen één goed antwoord gegeven.
3: Ja, super. Dat was dat. Ja, tweede. Was dat juist? Wat was dat tweede antwoord?
0: Tweede was juist, hè, Brommer.
3: Brommer, juist.
0: Dat betekent, Brommer. Isabel, dat je in het klassement onderaan komt te staan. Proficiat.
3: Ja, proficiat.
1: Ja, het is allemaal juist bezig, hè.
3: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar. Allee, wat gaat er nu zo nog gebeuren met de man daar in de zetel in Aalst?
1: Wij gaan nu gewoon chillen, want morgen vroeg om half 6 loopt de wekker weer af. Dus.
3: Oh, jai.
0: Q-music and chill.
3: Ja.
1: Ja.
3: Allee, een fijne nachtrust. En,
1: ja, dat komt in orde voor jullie ook straks. En misschien nog een party night voor u.
3: Ja, party night. We krijgen ons bedden in. Ga je nog maar staan?
1: Ons bedden.
3: Ah, hier. Nee, we staan er wel.
0: Salut Isabel.
1: Goedemorgen. Bye.

0: Ondertussen zijn onze Rode Duivels begonnen aan de mars. Tegen Turkije. Wij dachten, welke QDJ zou er aan het kijken zijn? We hebben gegokt op Vincent Virus, maar we weten niet of dat klopt.
1: Ja.
0: Vincent.
2: Hallo.
0: Ah, toch? Ja.
2: Oh. Ik ben klopt. Zeker aan het kijken, ah. Absoluut.
0: En? Ja. Hoeveel staat het?
2: Ja, de match is 3,5 minuut bezig, dus het zal u niet verbazen dat het nog 0-0 staat natuurlijk.
0: Het kan,
2: maar België hebben net een kans gehad, maar ze hebben naastgetrapt. Maar het is plezant, het is goed.
1: Ja, maar ik heb gehoord dat Lukaku niet meer doet, of wat was het?
2: Nee, die zit op de bank. Ja, maar dat is een beetje gedoe. Dus bij zijn eigen vaste ploeg zit hij ook op de bank.
1: Wat?
2: De coach van de Rode Duivels heeft gezegd, hij mag pas meedoen als hij in Turkije bij zijn echte ploeg ook vaker meedoet. Je moet in vorm zijn om bij de Rode Duivels mee te doen.
1: Ja, precies.
2: Dus Lukaku gaat mogen invallen, maar echt zo bij de eerste 11 starten, dat zit er niet meer in precies.
0: Allee, jong.
1: Ja, hij is ook al wat ouder natuurlijk.
0: Was.
2: Ja, maar die mens is jonger dan ik, hè. Dus ça va wel.
1: Is dat?
2: Ja.
1: Dat is niet waar. Lukaku is niet jonger dan u, hè, Vincent?
2: Ja, zeker. Die zijn allemaal jonger dan ik. Ik denk dat de Bruyne een jaar ouder is, maar er zijn die allemaal jonger dan ik, tuurlijk.
0: Zeg, ja, dat babymuziekje, ja, ik was aan het denken van, maar moet je dan niet stiller eigenlijk zijn dan dat je nu aan het roepen bent aan de telefoon, Vincent?
2: Ja, nee, June kijkt mee, die ligt hier naast mij.
0: Ah, echt? Allee, jongen, die is al fan.
2: Aan het kijken. Ja, zeker.
1: Allee, June, zegt iets.
2: Ja, dat lukt nog niet op commando, maar het is een beetje lastig, omdat sinds June bestaat, heeft de Antwerpen alleen nog maar verloren, dus ik ben nou niet aan het omscholen tot Rode Duivel supporter. Dat is misschien meer succesvol.
0: Ah, wel. Ja. Veel succes daarmee vanavond, zou ik zeggen. Een goed supporter nog. Dag, June.
2: Yes, ja. Doen we. Doen
1: en ik heb even gecheckt. Je bent inderdaad ouder dan Lukaku.
2: Dank u om dat nog eens te bevestigen.
0: Merci, Vincent. Veel plezier nog.

0: het is 8:58, dus ja. We zijn aan het einde van onze radioshow. Zijn er een paar mensen die we willen bedanken?
1: Maar ja, zeker en vast hoor. Bijvoorbeeld Bruno Mars voor zijn vergaderzaal.
0: Merci.
1: Ja, Meteor voor het voorprogramma.
0: Ook merci.
1: En de Rode Duivels voor het naprogramma of tijdens het programma.
0: Aftershow.
1: Ja, dat.
0: Maar zometeen is er ook Timo Peretta hier bij Q.
1: Dat is veel leuker.
0: Komt goed. Dirk, Ineke, psycholoog Erwin, Isabel, Vincent Virus en June. Jullie hebben hier vanavond ook het beste van jullie zelf gegeven. Dank je wel daarvoor. Heel graag.
1: Tot volgende week.
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Gelieve nu de studio te verlaten. Controleer zeker of u niets vergeten bent. Music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dans op het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dacht ik, well, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
6: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar milking.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
9: It's playtime.
10: Easy Toys.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
13: Goedenavond, 9 uur nieuws met Thomas.
14: Goedenavond.
13: Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk, daar zijn vandaag dan weer 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt op in de miljoenen euro's. De scholieren die protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. En de Rode Duivels die spelen op dit moment hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Na zowat een kwartier in de eerste helft staat het daar voorlopig 1-0, een goal van Kevin De Bruyne. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro Eijsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte eerder al bij onder meer Beveren, Club Brugge en Racing Genk. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Het weekend wordt zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20. En dan zeggen we Kevin De Bruyne. Ja, dankjewel Thomas. Ondertussen nog 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Gent. Daar moet je nog 20 bij tellen. En dat tussen Sint-Agata-Berchem en Ternat. Dat komt daar door een ongeval, zie ik. Op de Brusselse Buitenring ook een kwartier tussen Stroombeek-Bever en Zelk. Op de E314 richting Gent-Nederland een kwartier tussen Holsbeek en Aarschot. En op de E314 richting Brussel nog 5 minuten. En dat tussen Genk-Oost en Park-Midden-Limburg. Als je in één van die files staat, veel sterkte, maar niet getreurd.
2: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
13: Oh, rust in je hoofd. De lichten een beetje dimmen en de speakers een beetje luider. Het is vrijdagavond, vrienden.

Ik wil je al even meegeven, als je vanavond deze toeter hoort op de radio. Deze toeter. Ja, dat betekent dat dus dat we gescoord hebben met de Rode Duivels. Hè. Gewoon dat je toch een beetje op de hoogte blijft. Dus deze toeters. Hè, voilà. Dan weet je dat het prijs is. Een hele goede avond. Het is weekend, het is vrijdag. En hopelijk heb je een fijne dag achter de rug. Caitlin, die heeft er een lange werkdag op zitten, stuurt ze al in de Q-app. En ze kan nu een beetje stoom afblazen. In bad. Daar luistert ze op dit moment mee naar deze radioshow. In bad, dat betekent dat Caitlin op dit moment luistert zonder kleren. Ja, vind ik speciaal. Ik heb precies nog nooit gebabbeld met iemand die dan zonder kleren naar mij luistert ofzo. Alja, op de radio toch. Als jij ook zonder kleren aan het meeluisteren bent vanavond, laat het mij dan vooral niet weten in de Q-app. Voor de rest, iedereen welkom daar. Hoe vier jij de start van het weekend? Heb je leuke plannen misschien? Ga je nog naar een feestje? Of ben jij je aan het klaarmaken voor de avondshift? Dat kan ook natuurlijk, want ook op vrijdagavond wordt er gewerkt. Laat maar vooral even komen in die Q-app. Dat mag je dus volledig gratis doorsturen. Of zometeen, dan open ik nog eens even mijn telefoonlijnen. Wat dacht je daarvan? 0800-56-090. Ik herhaal 0800-56-090. Dat is het telefoonnummer van Q op vrijdag en zaterdagavond. Mag je zo meteen naartoe bellen.

0: zo meteen een vraag. Een belangrijke vraag voor jou. Het zal de volgende zijn. Wat is iets dat jij ooit mega onverwacht hebt gewonnen? Zo uit het niks dat je gewoon 's ochtends opstond zonder verwachtingen over de dag. En plots eindig je de dag met zo'n coole prijs, misschien bij de bingo of op de radio, dat je ooit iets hebt gewonnen op de radio of zo. Je mag dat even laten weten in de Q-app. Wat is zoiets dat jij random hebt gewonnen op een dag? Laat maar deze kant op komen. Ondertussen even iets helemaal anders. Goedenavond, dag Nathalie.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Nathalie. Normaal gezien vermelden wij nooit de achternaam van de luisteraar die wij bellen, voor de privacy. Nu, bij jou wil ik toch even een kleine uitzondering maken. Wat is jouw achternaam, Nathalie?
1: Mijn achternaam is Samson.
0: Samson.
1: Samson, ja.
0: Nathalie Samson, dat is echt jouw naam.
1: Dat is echt mijn naam.
0: Maar dat kan toch niet? Ik heb er nooit van gehoord. Vertel eens, van welke streek ben jij dan?
1: Ik woon eigenlijk in Oost-Nieuwkerken, maar mijn tantes en onkels wonen allemaal in Brugge.
0: En dat is daar echt een naam die veel voorkomt, Samson.
1: In Brugge komt dan veel voor, dus ja.
0: Allee jong, maar dat is echt... Ik val van mijn stoel. Echt waar, Nathalie. Ik vind het wel een coole naam. Leuke naam om mee door het leven te gaan, toch?
1: En in het begin, als Samson uitkwam, was dat niet zo.
0: Ja, dat snap ik.

0: een dik feestje morgen. 25 jaar huwelijk met Samson en hoe heet jouw partner?
1: Christophe.
0: Samson en Christophe, voilà, dat is schoon. Wat gaan jullie doen op het feestje?
1: Een beetje dansen, een beetje eten. Een beetje genieten van elkaar.
0: Oh, zalig.
1: En de openingsdans.
0: Oh, en welk liedje is de openingsdans?
1: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.
0: Oh, dat is wel echt een goede plaat.
1: Dat is wel spelen, dus ja.
0: Oh, dat is goed. Ik krijg bijna goesting om hem nu al te spelen. Misschien dat ik hem er zometeen nog tussen steek in de playlist. Nathalie, kei veel plezier morgen. En ja, succes nog met je achternaam. Ik hoop dat de mensen gaan stoppen met jou te plagen op een dag. Is het goed?
1: Oké, dank u wel.
0: Dag Samson.
2: Dag. Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ah, goede vibe met de Slovaakse Adela. Dit is Ain't in LA. Q.

0: Allee, jongen.
1: Zeg
0: je? Dat is toch niet te geloven? We hadden daar net iemand aan de lijn, die haar achternaam is Samson. Ondertussen sturen nog veel mensen in de queue-up dat ze ook iemand kennen met de achternaam Samson. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar wel heel cool dat dat bestaat in ons land. Een heel erg goede avond. Je luistert naar Q-Music, de enige juiste keuze die je kon maken natuurlijk. Dag straks bij Vincent Live. Toch wel een spannend momentje, moet ik zeggen. Er was vandaag de grote finale van de Q-guestlist voor Miley Cyrus in Los Angeles. En dat is exact wat je denkt dat het is. Je kon tickets winnen voor Miley. Je weet wel, Miley Cyrus, maar dat mag je niet meer zeggen. Je moet gewoon Miley zeggen tegenwoordig in Los Angeles. Luisteraar Laura uit Genk, die heeft gewonnen. Ze heeft wel gewonnen door bitter veel chance te hebben eigenlijk. Ja, ze heeft heel weinig moeten doen. Ze was de laatste kandidaat die overbleef en was dus nog de enige die één juiste vraag moest beantwoorden. Ze moest het snelste afdrukken en dat klonk ongeveer zo.
2: In 2018 scoorde Miley een megahit met Nothing Breaks Like a Heart.
3: Ik weet het ook.
2: Laura was eerst...
4: Het is Mark Ronson.
2: Ja. Met welke producer maakte ze dat nummer? Mark Ronson is juist! Yes, Mark Ronson!
0: Maar ja, moeten een knuffel hebben, ja. Ja, dus echt, ze heeft één vraag moeten beantwoorden en daarmee wint zij een reis naar Los Angeles om Miley te gaan zien. Ik vind dat heel cool. Dik verdiend. Maar ja, één vraag beantwoorden, het is heel makkelijk. Vandaar dat ik mij afvraag, heb jij ooit eens iets mega onverwacht gewonnen? Dat je zo denkt van, god, dat had ik nu echt niet zien aankomen. Komen hier al keiveel berichten binnen in de Q-app. Cindy, was dat jong? Ja, als je zelf nog een verhaal hebt van iets dat je random hebt gewonnen, mag je mij vooral even laten weten in de Q-app. Maar Cindy, die wil ik zo meteen wel eens even bellen.

0: te genieten. EasyToys.be. Wacht niet met genieten. Nu bij Q. De meest vibrerende, hete stem van de radio. Timo Pirreda.
1: Oh, yeah.
0: Q Music.

0: Bianca uit Antwerpen die heeft ooit haar huwelijksreis gewonnen. Onverwacht, naar Madeira was dat. Anouk uit Morsleden zegt dat ze nog niet vaak iets gewonnen heeft. Het enige wat ze ooit te pakken heeft gekregen als prijs is een mondmasker uit stof. Oh ja, ik denk dat er spannendere dingen op de wereld te winnen zijn. Komt hier net een berichtje binnen, maar echt Cindy uit... even kijken, Cindy, van waar ben jij? Machelen. Hallo, goedenavond. Dag Cindy.
1: Ja, goedenavond. Het is Willebroek momenteel, nu al een paar jaar.
0: In Willebroek.
1: Ja.
0: Is het fijn daar wonen in Willebroek?
1: Ja, toch wel hoor, zeker.
0: Lekker kalm eigenlijk, hè, toch? Willebroek.
1: Op momenten soms, ja. Het kan al wel iets soms gebeuren, maar dat is overal zo. Hè.
0: Dat is overal, dat is een feit. Zeg Cindy, jij hebt iets maf meegemaakt een hele tijd geleden. Vertel eens.
1: Ja, ik had van iemand een zo cadeautje gekregen voor mijn nieuwjaar, zo te krabben. En daar moest je zo een soort van vraag beantwoorden. Hoeveel gaan er juist de vraag beantwoorden? En dan had ik een mail gekregen en een telefoon gekregen van de Nationale Loterij dat ik een reisje had gewonnen van 2500 euro. Omdat ik het juiste aantal had geraden die dat het juiste antwoord gingen geven.
0: Dat is een mooie prijs. Hè? Dan denk je meteen, goh, naar waar ga ik gaan? Toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, maar ik heb het eventjes laten rusten, eventjes over nagedacht. En dan zijn wij een paar jaar geleden samen naar Turkije gegaan met mijn vriend.
0: Oh, hoe schoon is dat? Zeg maar, je vertelde ook in je audioberichtje dat je net doorstuurde in de Q-app dat je het eerst niet vertrouwde, hè? Dat je dacht dat het een fake bericht was, dat het spam was, een scam.
1: Ja, inderdaad. Ik heb eigenlijk meestal van die reclames en zo, Nationale Loterij of andere dingen, dan heb ik het gewoon echt een beetje genegeerd. Uh-huh. Niet echt opgelet ook niet. En ik kreeg dan 2 weken later een berichtje, eigenlijk een telefoontje van kijk, ja, we hebben nu vorige twee weken geleden een berichtje gestuurd. Mailtje gestuurd van kijk, dat je een prijs gewonnen hebt, je moet langskomen. Maar ik heb dat eigenlijk volledig eigenlijk niet bekeken.
0: Ik snap het, maar dat is ook wel iets typisch van deze tijd. Je vertrouwt je mails toch niet meer. Hè? Als je zoiets krijgt, dan denk je van god, zal dat fake zijn.
1: Ja, je bent er echt voorzichtig in. En toen was dat ook al. En ik had er echt niet naar gekeken. Ik heb echt zoiets gehad van oké, die spam. We doen het allemaal weg, gewoon ongewenste e-mail. Voilà. Maar dan hebben we toch gebeld en ben ik toch mijn reischeck van 2500 euro kunnen gaan ophalen.
0: Godverdikke zeg, wat een verhaal. Dankjewel om even te bellen, Cindy. Nog een heel fijne avond. En denk eraan, altijd.

0: is 2:50 geworden op je vrijdagavond. Zometeen dan ga je dansen, ook als je nog in de auto zit. Ja, de Spice Girls komen eraan. En we gaan ook spelen een spelletje. In de kleine zelfstandige hebben we vorige week een foodtruck ter waarde van 1.000 euro weggegeven. Dat heeft de zelfstandige Olivier gedaan in de rubriek De Kleine Zelfstandige. Ook vandaag zijn we weer op zoek naar een kleine zelfstandige die naar de radio luistert en die een ruil voor reclame bij Q-Music iets cool wil weggeven uit zijn of haar eigen business. Dus als jij zelf een zaak hebt, klein of groot, mag je je nu aanmelden in de Q-app en vooral even zeggen wat je graag wil weggeven. Laat maar deze kant op komen. Ondertussen, oh amai, het is nog pittig op de weg hoor. 4 files. Op de E40 richting Gent verlies je een half uur. En dat is een groot Bijgaarde en Ternat. Dat komt daar omdat er een obstakel op de weg ligt. Dan ben ik wel altijd heel benieuwd. Wat is dat obstakel dan? Mocht je het weten, laat het mij ook vooral even weten. Op de Brusselse binnenring nog 25 minuten erbij tussen Groot Bijgaarde en Jette. Op de E314 richting Gent Nederland 10 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. En dan staat er nog 1 file verder op die E314 richting Brussel. 5 minuten extra tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar sowieso wat vlotter.
1: Timo Pirella.

0: opwarmer voor Febe, die zometeen nog naar een feestje gaat, laten weten in de Q-up. The Spice Girls en Wanna Be. Wat een goede vibe. If you wanna be my lover. Ja, en zometeen, dan is het weer zover.
1: De kleine zelfstandige.
0: Maar dan kan je weer een prijs winnen. Het is niet te schatten, alleen weet ik zelf ook nog niet wat die prijs gaat zijn. Elke vrijdagavond spelen we bij Q-Music de kleine zelfstandige. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die zelf een eigen zaak heeft, die dingen verkoopt. Een horecazaak. Of, het kan eigenlijk van alles zijn. Gewoon iets dat jij wil weggeven. En in ruil krijg jij onbetaalbare reclame bij Q-Music. Dat kost heel veel geld, normaal gezien. Je mag dan gewoon je eigen zegje doen om een beetje jouw eigen zaak in de kijker te zetten. Wat hebben we hier al weggegeven in deze show? Ja, het zijn echt al gekke dingen geweest, toch? Een auto. Je hebt al een auto kunnen winnen op vrijdagavond. Een etentje à volonté. En vorige week nog 1000 euro... aan een foodtruck die bij jou thuis komt voor een feestje. Dus wel echt coole dingen. Als je zelf een zelfstandige bent en je bent nu aan het luisteren naar de radio en je denkt, oh, ik wil ook wel eens iets weggeven op Q-Music op een vrijdagavond, stuur mij vooral even een berichtje in de Q-app. Je mag me even laten weten wat je exact kan weggeven. Dan bel ik je zo meteen op. En dan, ja, als je geen zelfstandige bent, dan kan je die prijs winnen. Nog voor 10 uur vanavond. It's
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Het is 9:45 op je vrijdagavond met The Weeknd en Blinding Lights.
1: De kleine zelfstandige.
0: Ah, de kleine zelfstandige kan je een prijs winnen. Alleen weten we nooit welke prijs dat exact zal zijn. Er komen hier veel berichten binnen van zelfstandige mensen die graag in ruil voor reclame iets leuk willen weggeven op de radio. We hebben iemand uitgekozen. Het is dus iets helemaal anders dan dat we de afgelopen weken al gedaan hebben. En dat is misschien tof voor jou. We hebben ze alleen nog niet te pakken gekregen. Dus als je mij nog even 3 minuten de tijd geeft, dan bel ik zo meteen onze kleine zelfstandige op. En ik kan je uitleggen, ik kan je nu al zeggen, het gaat de moeite zijn. Blijf nog heel even hangen. Je krijgt Calvin Harris in de tussentijd. Dat kan natuurlijk ook geen kwaad. Ja.

0: Zo'n goede oude Calvin Harris uit 2009.
1: De kleine zelfstandige.
0: I'm not alone. Heel benieuwd wat we vanavond mogen weggeven. Een hele goede avond. Dag Zoe uit Oud-Heverlee.
2: Hallo, dag Timo.
0: Hallo. Zeg, hoe is jouw vrijdag al geweest?
2: Goed hoor. Zeker, goed.
0: Wat heb je gedaan? Heb je de hele dag gewerkt als harde zelfstandige?
2: Ja, zeker. Van 's ochtends tot 's avonds gewerkt en dan nog gezellig mijn vriendinnen iets gaan eten.
0: Ah, dat hoort er ook bij. Dat kan dan in de boekhouding, hè?
2: Voilà.
0: Zo hoort dat.
2: Afsluiten.
0: Heel goed, Zoe. Zeg, jij wil graag iets weggeven in ruil voor een beetje reclame bij Q Music. Kan je ons even meenemen in wat jij doet dan als zelfstandige en wat jij graag wil schenken aan de luisteraar?
2: Ja, zeker. Ik heb een kapsalon. Kapsalon Kleurrijk. Dus wij doen... heel veel kleurtransformaties, extensions, eigenlijk alles erop en eraan. Maar wij focussen ook heel hard op een goed gevoel, ontspannen zijn. Dus wij doen ook Japanse headspas. En ik zou graag iemand een volledige makeover naar wens weggeven.
0: Amai. Emma, ik kan mij inbeelden... Ik betaal zelf €20 denk ik bij de kapper elke maand, omdat dat voor mannen niet zo duur is. Maar voor vrouwen, dat kost wel wat, hè?
2: Ja, klopt. Hangt er natuurlijk allemaal vanaf wat je zelf wilt laten doen.
0: Ja.
2: Uiteraard zijn er mensen die dat enkel laten knippen en brushen en al die dingen. Maar je kunt ook grote balayagetransformaties hebben. Dat effectief wel rond de €300 kunnen kosten.
0: Amai, dat is wel stevig. En dat zit er dus. Je mag eigenlijk volledig zelf kiezen als je deze prijs vindt.
2: Ja, enkel op uitzondering van extensions.
0: Ah, ja, okay.
2: Dat zit er niet bij in.
0: Snap ik. Oké, nee, dat is geen probleem. En die headspa zit er dan ook bij dat je zo'n goede massage krijgt aan je hoofd?
2: Ja, zeker. Inderdaad.
0: Zalig.
2: Dat is ook met een hoofdhuidanalyse en zo en advies achteraf. Dus,
0: amai, sorry. Dat klinkt als een heel leuke prijs. Ik ga jou zo meteen een beetje reclame laten maken voor je eigen zaak. Maar voor jou, jij die luistert op dit moment, als jij graag... deze behandeling wil winnen, ter waarde kan het oplopen tot €300. Stuur dan nu, wat moeten ze sturen zo? Kapper?
2: Of anders gewoon Kleurrijk.
0: Kijk, al een beetje reclame maken. Als jij graag deze beurt wil winnen, dan stuur je nu Kleurrijk in de Q-app. En wie weet win jij zo meteen deze leuke prijs. Kleurrijk in de Q-app. En zo meteen weten we wie de winnaar is. Eerst krijg je van ons nog Ellie Goulding, Anima. Dit is Hypnotized Back Your Music. Goedenavond.

0: Ja, we geven dan vandaag een prijs weg in de kleine zelfstandige dat misschien een beetje gefocust is op de vrouwen.
1: De kleine zelfstandige.
0: Maar ik weet het niet, Zoe, jij doet misschien ook gewoon mannenhaar.
2: Ja, uiteraard doen wij ook mannenhaar.
0: Ah, oké. Dus eigenlijk is het voor iedereen deze prijs super inclusief,
2: ja,
0: toch wel.
2: Zeker wel.
0: Okay,
2: of
0: ja.
2: Natuurlijk, de mannen die willen scoren bij de vrouwen om het cadeau te geven. Hè?
0: Ah, dat ook nog natuurlijk. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat is eigenlijk een heel goed idee.
2: Voilà.
0: Mocht je niet mee zijn op dit moment, Zoe uit Oud-Heverlee aan de lijn. Zoe is een kleine zelfstandige met een eigen kapsalon. Is dat waar? Of is het nog meer dan een kapsalon?
2: Ja, klopt. Het is ook net iets meer dan een kapsalon. Wij doen ook Japanse headspa.
0: Ja.
2: Echt gefocust op de ontspanning en echt een genietmomentje voor jezelf.
0: Oké, top. Dat klinkt keileuk. Ja, vanavond kan je dus een volledige makeover winnen. Dat kan natuurlijk al snel oplopen. Hè. Die prijs, €300, zei je daarnet dat het kan kosten. Hè?
2: Ja, klopt. Zeker. Zeker als je voor speciale technieken gaat en balayages, kan dat snel oplopen tot een €300.
0: Snap ik. Ja, ik had er zelf geen flauw idee van, want ik betaal altijd €15, €20 bij de kapper. Mm-hmm. Als ik de queue heb moet geloven, er komen honderden berichten binnen van mensen die jouw prijs willen winnen. Beste Zoe, maar eerst laat ik jou even, niet te lang, hè, maar een half minuutje reclame maken. Vertel eens, waar moeten we zijn?
2: Oké, super. Kapsalon Kleurrijk is in Opvelp, te Bierbeek. We hebben een kapperszaak met ondertussen... zijn we met 4 in totaal. En helemaal gefocust op de ontspanning. Mensen een goed gevoel geven. Staat voor ons op nummer 1. En dan vooral nog eens die confident boost achteraf. Dat ze eigenlijk echt naar buiten gaan met een gevoel van ik mag er zijn en ik mag ook eens echt genieten.
0: Amai, sorry. Maar dat is keischoon dat jullie dat doen. Dat is inderdaad het moment dat je buiten staat bij de kapper. Niks beter dan dat gevoel. En vooral als je natuurlijk dan nog eens een hele massage daarbij hebt gekregen. Dat kan ik me inbeelden. Een heel erg goeie avond. Dag, Lauren.
3: Goedenavond.
0: Hallo, Lauren. Je hebt net een berichtje gestuurd in de Q-app. Jij wil graag kans maken op deze mooie prijs.
3: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Zeg, ben je iemand die veel bezig is met het haar?
3: Nee, eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Niet zoveel tijd voor eigenlijk.
0: Oh, geen tijd voor. Hoe komt dat dan bij? Is ook misschien een kleine zelfstandige of doe je iets anders?
3: Ik ben ook een kleine zelfstandige, maar in een totaal andere sector, in de paardensector.
0: Oh, in de paardensector. Oké, dan dat is inderdaad iets volledig anders. En wat zou je dan graag willen laten doen, als je het al kort moet samenvatten?
3: Goh, het zou wel nog eens een keer geklipt mogen worden en een kleuring, dat kan altijd wel van pas komen.
0: Oké, voilà. Dat kan denk ik, Zoe, dat is geen enkel probleem. Hè?
2: Nee, uiteraard. Super. En ik vind het juist ook heel fijn, omdat ze benoemt van ik heb heel weinig tijd en ik maak misschien ook weinig tijd daarvoor. Het is zo belangrijk om tijd te maken voor je eigen, voor zo'n ontspanmomentje. Dus ik zou het fijn vinden om haar dat te kunnen geven.
0: Ah, wel, het is te hopen. Natuurlijk nog belangrijk, je hebt ook zelf een vraag mogen bedenken, beste Zoe. Zo gaat dat in de kleine zelfstandige. Wat is de vraag voor Lauren uit Leuven, die haar hopelijk die knipbeurt oplevert?
2: Yes, inderdaad. Welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt?
3: Oh, maar ik ben er zo slecht in.
0: Lauren,
2: echt, gewoon simpel denken.
3: Ik zou zeggen oranje.
2: Ja, klopt, helemaal. Ja!
0: Het is oranje. Lauren uit Leuven, jij gaat naar de kapper op de kosten van Zoe.
3: Woehoe!
0: Heb je al een idee welke kleur je wil?
3: Ik ben nu zelf blond, dus ik denk dat ik het gewoon een ietsje lichter ga doen voor de winter. Denk ik wel dat dat wel oké is, dat het niet te donker gaat.
0: Dat klinkt helemaal top. Zeg, Zoe, Lauren, jullie waren fantastische kandidaten. Merci om mee te spelen.
2: Super, dankjewel.
0: Okay,
2: tot
0: dankjewel.
2: Snel, Lauren.
0: Salut. Ah, voilà. Ja, kijk, we gaan jullie in contact brengen en dan komt dat helemaal goed. Wij moeten ondertussen snel over naar de nieuwsdienst. Ah ja, het is 10:00. Nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedenavond. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht. Meerderheid tegen oppositie.
5: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
4: Minister-president Diependalen kan zich dus weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn dan weer meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal daar op meer dan 5000. En ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt tot in de miljoenen euro's op. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen daar. En onze Rode Duivels spelen op dit moment hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Na zowat een kwartier in de tweede helft staat daar voorlopig 1-0, een vroege goal van Kevin De Bruyne. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist ook en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wat wolken opzetten, 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en 20 graden.
0: Dankjewel Thomas. Ja, je weet het, als je vanavond deze toeter hoort op de radio, dan is het prijs voor de Rode Duivels, dan hebben ze gescoord. Dus bij die, op die manier blijf je toch ook een beetje op de hoogte als je naar de radio luistert. Ondertussen nog één dikke vette file van 43 minuten. Dus drie kwartier moet je aanschuiven. Dat op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Dus mocht jij op dat moment in die file staan, op dit moment zelfs, veel sterkte.
1: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Maar geen paniek, hè, als je nu in de file staat, of je bent alleen, of je bent aan het werken. Ach, de muziek wordt nog zo goed de komende uren.

0: Lorenz?
1: Ja?
0: Oei, ik heb het gemist of wat?
1: Wat, hè?
0: Ik heb het gemist,
1: ja,
0: sorry.
1: Ja, ze hebben gescoord.
0: Oh, ja, ze hebben gescoord. Oh, de... Hoeveel staat het? Hoeveel staat het?
1: 2-0.
0: 2-0. En wie heeft er gescoord?
1: Van
0: de Bruyne. Oh, de twee goals al van de Bruyne vanavond.
1: Ja.
0: Zeg, ben je de match een beetje aan het volgen, Lorenz?
1: Ja, mijn werk via mijn telefoon.
0: wat ben je aan het doen vanavond?
1: Ik ben heftruckchauffeur.
0: Oh, oké. Moet er dan op zo laat op de avond nog gechauffeurd worden?
1: Ja, we werken in vijf ploegen, dus...
0: Stevig. En dan,
1: dat is 24 op 24 dat we draaien.
0: Amai, dat is wel stevig, jongen. En dan nu tijdens de pauze heb je dan even kunnen kijken? Of ben je dan ook, terwijl je in de heftruck zit, zo ergens een klein schermpje verborgen? Of?
1: Ja, zoiets.
0: Oh! Ik hoop dat uw baas niet aan het meeluisteren is, Lorenz.
1: Ja,
0: ik
1: ging juist.
0: Man. Ja, oké. Okay, maar ik snap het wel. De Rode Duivels spelen natuurlijk ook niet elke dag. Stuur je mij nog eens een berichtje als ze het nog eens scoren?
1: Ja, tuurlijk.
0: Als je niet achter het stuur zit natuurlijk, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, dan is het goed. Lorenz, veel succes nog daar op de heftruck, man. Salut, hè.
1: Yo, dank u. Ciao.
0: Allee, jong. 2-0.

0: Allee jong, dit is waar ze op dansten, denk ik. Toen ik nog niet bestond. Berichtje van Andy uit Diksmuiden die zegt: damn Timo, ik ben weer net 19 jaar met deze Anglia op de radio. Wat zalig. Ja, we draaien dit echt, denk ik, zo goed als nooit. Dit was bijna een primeur. Out of Grace bij Q Music. Een hele goede avond. Het is 20 minuten over 10 geworden op je vrijdagavond. Het is 2 oktober vandaag. En ik wil het graag even over iets hebben met jou. Ik ben me sinds een tijdje heel bewust over mijn lach. Dat komt omdat heel veel mensen mij de laatste tijd aanspreken over mijn lach. Ik lach graag en veel, denk ik. En ik heb een lach waar ik al heel mijn leven een beetje over twijfel van: is dit wel een goede lach? Wacht, ik kan hem niet goed nadoen natuurlijk als ik niet echt moet lachen. Want het is meer zoiets van... Nee, wacht. Nee, dat is... Wacht. Dat was hem. Zo... Ja, dat is een beetje gênant. Dat is mijn lach. Zo hoog. Ik probeer die soms ook een beetje aan te passen. Dat is natuurlijk niet goed, hè, want je lach, die moet je koesteren. Maar ik vraag me vooral af, zijn er mensen die luisteren waarvan ze zelf ook vinden dat ze een gekke lach hebben? En hoe klinkt die dan? Je mag me even een berichtje sturen in de Q-app. Of misschien mag je een audioberichtje sturen van jouw lach. Misschien kan dat ook. Ja, dat is hem ongeveer. We gaan op zoek naar de gekste lach van de vrijdagavond. Laat maar komen.
1: Q-music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op.

0: die toeter die zat er voor een reden, hè. Het is gebeurd. Het is 3-0 voor België. Hey, en weet je wie gescoord heeft? Romelu Lukaku.
1: Ah ja!
0: Lukaku, die normaal gezien niet op het veld ging staan, die heeft de 3-0 gemaakt in de 76e minuut. Hoe goed is dat, zeg, de match België-Turkije vanavond. Ik volg het nog helemaal tot het einde voor jou. We hebben het ondertussen ook even over lachen. Lachen is gezond. Nu, de laatste tijd zeggen veel mensen tegen mij dat ik een gekke lach heb. Ik lieg eigenlijk, zeggen mensen dat al heel mijn leven, want ja, je hebt dezelfde lach natuurlijk voor de rest van je leven. Ik lach heel hoog. Dus als ik lach, dan is het moeilijk om te faken natuurlijk. Ja, het is een slechte fake lach. Ja, nee, ongeveer dat. Ik heb hem proberen veranderen naar dit. Maar dat lukt natuurlijk niet, dat is niet spontaan. Een Nigel die zegt, zeg, gaan we ook nog aan self-shaming doen? Wees eens trots op wie je bent. Hé, dankjewel Nigel. Ja, misschien is het inderdaad ook niet zo erg dat je gek lacht. Mila uit Gent stuurt ook nog een berichtje. Zij vindt niet dat ze een gekke lach heeft, maar haar vriendinnen die zeggen dat altijd. Haar vriendinnen vinden dat ze heel laag lacht voor hoe ze spreekt. Nu, ik ben benieuwd of je zelf ook nog een audioberichtje kan doorsturen. Of een keer wil bellen over jouw eigen lach. Als jij ook al eens ooit de opmerking hebt gehad. Zeg, die lach, wat gek. Mag je deze kant op laten komen? Zo niet. Geen probleem, ik heb nog een hele hoop hits voor jou klaarstaan. En we doen straks nog eens onze lijst.

0: Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling, daarmee is het 10:30 geworden. En dan denk je om 10:30, ja, dan gaat er toch geen enkele file meer staan. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ja, het is toch wel prijs hoor, op de Brusselse binnenring. Als je daar nog in de buurt rijdt, even opletten. Want je moet er 40 minuten bij tellen tussen Groot Bijgaarden, Dansaardlaan en Jetten. Geen idee wat daar dan exact aan de hand is. En verder nog een file op de E17 richting Gent. Daar moet je er ook nog 10 minuten bij tellen tussen Destelbergen en Gentbrugge. Goed nieuws. De grootste hits van de avond, die komen er nu nog aan. Zometeen de zomerhit van dit jaar na Martin Garrix. Goedenavond.
1: Timo Pirella.

0: berichtje in de Q-app.
1: 3-0! Mr. Lukaku, jappla!
0: Hopla! Dat is wel een beetje laat, maar het is ondertussen inderdaad 3-0 in de match tussen de Rode Duivels en Turkije. Ik zie dat er nu een extra minuten zijn. 2 in totaal, dus de match is bijna gedaan. Ik laat je weten als die echt over is. Hè. Wie weet dat de Lukaku toch nog 1 keer scoort vanavond. You never know. Ik heb even de sfeer een beetje moeten omgooien, want je hebt het misschien ook al gehoord. We hebben een nieuwe sponsor van de show. Oeh la la. Ja, we hebben eigenlijk eindelijk een sponsor van de show. Hè. Het is de marktleider op het gebied van oplaadbare apparaten die gebruikt kunnen worden voor ontspanningstherapie. Met andere woorden, de marktleider op het gebied van lokale spierstimulatie, zou je ook wel kunnen zeggen. Ze hebben deze week niet alleen een reclamespotje lopen in deze show. Nee, ze hebben ook betaald om onze open lijn zo meteen nog eens te openen. Dus als er zometeen op dit late uur nog graag iemand wil bellen, als jij jouw kans wil wagen om iets leuk te vertellen op Q-Music, dan kan dat zometeen op het nummer 0800-56-090. Dat is volledig gratis. Het nummer 0800-56-090. Daar mag je naartoe bellen.
2: It's It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.be. Wacht niet met genieten. Nu bij Q. De meest vibrerende, hete stem van de radio. Timo Pirreda.
4: Oh, yeah.
3: Q Music.

0: De match tussen de Belgen en Turkije zit erop. 3-0 voor ons. Dat is goed. Daar zijn we blij mee. 2 keer Kevin De Bruyne, 1 keer Lukaku. Zo gaat dat. Ondertussen even kijken naar onze telefoonlijn 0800-56-090. Daar kan je nog de hele avond gratis naartoe bellen. Een heel erg goede avond. Dag Torben.
1: Goedenavond.
0: Torben, jij hebt iets mooi in het verschiet dit weekend.
1: Ja, dat klopt. Met de bakkerij en mijn... een wedstrijd gewonnen, waardoor dat we een mini-raveparty mogen organiseren in onze bakkerij.
0: Amai, jullie hebben dat gewonnen. Bij wie hebben jullie dat gewonnen?
1: Wij hebben dat gewonnen via Unizo West-Vlaanderen.
0: Amai, maar dat is wel supercool. Dus een mini-raveparty. Neem ons even mee, wat gaat er exact gebeuren op 4 oktober?
1: Alles begint eigenlijk rond 8:30. Dan zijn alle mensen welkom voor een potje koffie met natuurlijk de koffiekoeken. En dan rond 9 uur gaan we iedereen opwarmen om om 9:15 een social run te doen van een kleine 6 kilometer.
0: Amai.
1: En dan is de bedoeling dat wij rond 10 uur terug aankomen aan de bakkerij en dan start de raveparty.
0: Amai, oké, dus dan komt er echt een DJ draaien en dan is het volle paté.
1: Ja, inderdaad. Dan is het 3 uur lang volle paté.
0: Amai, jongen, maar hoe goed is dat? En zijn er dan ook drankjes te nuttigen? Of hoe zit dat zo in de ochtend om 10 uur?
1: Ja, inderdaad. Wij voorzien een bar met een lokaal streekproduct om de honger wat te stillen. Dus,
0: Maar ja. Je hebt het nu over de honger. Ik heb het vooral over... pintjes zullen het niet zijn om 10 uur 's ochtends, maar wat is er dan te drinken? Of is het gewoon met koffie te doen? Dat kan ook, hè?
1: Nee, om 10 uur er is wat frisdrank en een biertje, cava, rosé. Het is voor iedereen wat wel.
0: Amai, maar heb jij ooit al een biertje gedronken om 10 uur 's ochtends?
1: Nee, we zullen zien. Ik vermoed dat dat pas rond 11 uur op gang zal komen.
0: Ah, ja. 11 uur, dat is al acceptabel, Torben.
1: Ja, we zullen zien.
0: Amai, maar ik was eerder aan het denken aan zo appelsiensap met zo wat cava in of zo. Hoe noemen ze dat? Misoma.
1: Ik heb er al van gehoord, maar de naam ontglipt mij ook.
0: Ah ja, dat staat niet op de kaart komende zondag.
1: Nee.
0: Gewoon een pintje.
1: Gewoon een basic we hopen dat iedereen talrijk aanwezig is.
0: Ah, wel ja. Misschien moet u nog even zeggen waar dat het exact gaat plaatsvinden.
1: Dat is in Bakkerij Nun in Avelhem, de Waterhoek in Avelhem.
0: Keigoed. En ga je dan zelf ook een beetje dansen? Of moet je, want ik heb het gevoel dat je nu als bakker misschien een beetje moe bent. Je klinkt een beetje moe. Ga je dan in de ochtend wel vol energie zitten, Torben?
1: Ja, dat is zeker en vast. We gaan ook meelopen en dan om 10 uur zien we wel waar we gaan. Is het dansen, is het opdienen, we zien wel.
0: Ik voel het al, dat gaat niet veel opgediend worden, jong. Ik denk dat jij in de pinten gaat vliegen om 10 uur 's ochtends. Ik voel dat jij excited bent.
1: Het zal toch wel later zijn.

0: Jonathan, wat was het nu weer?
1: Een mimosa.
0: Oh, een mimosa. Ja, ik kon er even niet op komen. En wat is dan nu weer een mimosa? Het was toch zoals ik gezegd had, of niet? Of had ik het fout?
1: Fruitsap met cava. Allee, sinaasappelsap met cava.
0: Sinaasappelsap met cava. Dat is, drink je dat soms? Dat klinkt wel goed.
1: Oh, wel, ik heb het gisterenochtend nog gehad. Toen zaten we nog in het Center Park, en we hadden nog een beetje cava over.
0: Dus. Oh, goed is dat. Het was gisteren donderdag. Dus donderdagochtend heb jij een mimosa gedronken. Of in de avond?
1: Ja, zeker. Ochtend.
0: Ochtend?
1: Was, ik denk 10:30.
0: En is dat iets wat je vaker doet, zo in het weekend?
1: Nee. Absoluut niet. We proberen zo weinig mogelijk alcohol te drinken door in de week.
0: Ah ja, oké. Maar dat is dan wel goed mislukt deze week.
1: Ja.
0: Maakt niet uit,
1: hè. Het was verlof, hè.
0: Ah, voilà. Het gelijk was leuk.
1: Zeker.

Like en Instagram. Zometeen na het nieuws. Oh, dat wordt goed, hè. De Backstreet Boys, Back Your Music. En dat komt goed uit, want Femke uit Assen die begint zometeen aan de avondshift. Ze zegt, alsjeblieft, wens me succes. Het is de eerste keer dat ik een nachtje door moet doen. Femke, komt goed. Femke, je bent niet alleen, dat weet je. Hier Back Your Music ben je dat nooit.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Thomas.
1: Goedenavond. En met onze Rode Duivels die gewonnen hebben met 3-0 van Turkije in de derde groepswedstrijd van de Nations League. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Italië heeft er 4. De Turken die staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het was oppositie tegen de meerderheid.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: En voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Zo'n 3 op de 10 bedrijven, dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Dat is een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven aan mensen ontslaan.
3: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is, of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
1: En ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven. Ook daar bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist, minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komt er iets meer wolken opzetten, 21 graden dan. En zondag zon, stapelwolken en een graad of 20.
0: Dankjewel Thomas, wat denk je, zou er nog een file staan of niet op dit uur?
1: Ja.
0: Ah wel. Je hebt gelijk, jong. Echt waar. Het is miserie op de Brusselse binnenring. Daar moet je nog altijd 35 minuten bij tellen. En dat tussen Groot Bijgaarden, Dansaardlaan en Jette. Als jij een van de Charles bent die daar nog stilstaat, heel veel sterkte.
4: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Jens die is onderweg naar een feestje, laat hij weten. En wij doen hier al de pre-party. Zometeen Backstreet Boys na Becky G. Q.

Een berichtje van de Annelies in de Q-app. Ik zit net in de auto na het optreden van de Backstreet Boys in Düsseldorf. Hoe leuk is dat? Amai Annelies, wat een toeval ook dat wij die net draaien op de radio. Ik hoop dat daar leuk is geweest. Even kijken. De Backstreet Boys, die ken je natuurlijk. En met hun dikke vette hit die ze in 1997 hebben gemaakt, Everybody. En zoals de meesten onder ons weten, of misschien wist je het nog niet, de Backstreet Boys die zijn gewoon bij elkaar gezet door een zakenman. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een geldmachine geworden. Die hebben daar keiveel geld mee verdiend. Maar het verhaal van de drie artiesten die er zo meteen aankomen is volledig anders. En ik wilde jou dat toch even meegeven. Begin jaren 2000 speelden jeugdvrienden Steve en Sebastian al op het ene feestje na het andere, zo wat leuke huisfeestjes in Zweden. Een paar jaar later hebben ze Axwell leren kennen, een andere jonge gast die ook graag plaatjes draaide. En samen met een andere Zweed die ze tegenkwamen, en ze kwamen veel mensen tegen, doken ze elke week de studio in om liedjes te maken. Wie was die andere Zweed dan? Het was Eric Prydz. Eric Prydz, de DJ die je kent van heel veel hits ondertussen. Die vier die duiken overal op, met vier tezamen. En dan snel grappen de mensen van, ah kijk, daar heb je ze weer. De Zweedse huismafia's. Omdat ze veel draaiden op huisfeestjes. De Zweedse huismafia's, dat zeiden ze dan tegen hen. En net voor ze hun eerste hit gingen pakken, bolde Eric Prydz het af. Die wilde graag in Londen gaan wonen. En die zei, jongens, ja, bekijk het maar, ik ben weg. Slechte timing natuurlijk, want de gasten van Swedish House Mafia die werden mega succesvol. De ene hit na de andere. En weet je hoeveel dat die tegenwoordig verdienen voor een setje van 1 uur? De mannen van Swedish House Mafia? Ah, wel 1.500.000 euro om een uurtje op het podium te staan. Dat is een goed zakcentje als je het mij vraagt.

Jax Jones, Ray en You Don't Know Me. Waar ben jij mee bezig op deze vrijdagavond? Laat het mij vooral even weten. Of bel zo meteen 0800 56 090. Dat is ons telefoonnummer. Ik moet zo meteen eens heel dringend bellen naar Annelies, want die heeft precies iets leuks op de planning.

Wat heb je nood? Waar heb je nood aan liever op een vrijdagavond om 10:40? Ja, dat kan maar één ding zijn. Hè. Een beetje bonken. En daar zorgen wij voor. Je gaat niet in slaap vallen. 10:40. Dit is jouw avond bij Q Music. Fijn dat je meeluistert naar de radio. Wees welkom.

0: Q-app is content, dan ben ik dat ook. Talia zegt feestje op Q-music, dankjewel Timo. En Ali die zegt knallen, goede muziek. Ah ja, zo gaat dat. Het is bijna 11:30, bijna middernacht. Allee, we komen toch stilletjes aan dichterbij. Waar ben jij nog mee bezig op deze vrijdagavond is het? Een hele goede avond. Dag, Annelies.
1: We zitten aan te schrijven in de auto op de parking.
0: Oh, oké. Wacht, want jij bent niet in België.
1: Nee, we zitten in Düsseldorf.
0: Oh, in Düsseldorf. Ah, jij bent natuurlijk de Annelies die er net een berichtje stuurde in de Q-app. Wat heb je vanavond gedaan? Vertel eens.
1: Wij zijn naar de Backstreet Boys in Düsseldorf geweest.
0: Oh, maar fantastisch. Dat moet heel cool zijn om live te zien, denk ik, hè?
1: Ja, zeker en vast. Superveel spektakel.
0: Zoals?
1: Vuurwerk, kledijwissels, het ene liedje na het andere. Fantastische show.
0: Was het voor jou jeugdsentiment? Heb jij dat in je jeugd heel hard beleefd?
1: Een beetje, maar vooral nu op latere leeftijd.
0: Ah, oké. Je bent nu echt pas grote fan geworden, eigenlijk.
1: Een jaar of 2-3 geleden. Dus de meest gekende liedjes kende ik wel, maar het is dan een beetje erin te verdiepen.
0: Amai, maar dat is zo goed. En wat vind je er dan net zo leuk aan? Zijn het schone jongens of...
1: Nee, gewoon de muziek. En ja, er zitten wel een paar knappen tussen ook, hè. Maar niet te veel zijn wat met een man zit naast mij in de auto.
0: Ja, dat snap ik. Ja, die gaat natuurlijk stikjaloers worden. Moet jij nog helemaal naar huis rijden vanavond of ga je daar blijven slapen?
1: Ja, wij komen nog richting België. Nog 3 uur rijden, maar we staan nog altijd vast.
0: Stevig. Ja, dan hoop ik dat het geen nachtje door wordt, inderdaad, voor jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Merci, Nathalie. Nog een heel fijne avond.

foto van Gürkan in de Q-app. Vanuit de wagen. En hij zegt ook, Timo, we love you. Heel fijn, we love you too. Als jij zelf ook nog in de wagen zit op dit uur, dan bestaat de kans dat je ook in een file staat, want er staat nog één monsterfile op de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde, Dansaardlaan en Jetten. Daar moet je ondertussen nog altijd 40 minuten bij tellen. Oh my god, stel je even voor, je stapt in je auto. Het is 11:30 en dan kom je nog in een file terecht van 40 minuten. Dat zou ik niet aankunnen, maar jij bent dat wel aan het doen als je daar op dit moment zit. Niet getreurd, zometeen misschien wel de beste hit die Britney Spears ooit op deze planeet heeft losgelaten.

0: 0800 56 090. Ik herhaal, 0800 56 090. Dat is het nummer waar je tot middernacht naartoe kan bellen. Elke vrijdag en zaterdagavond. Ah, voilà. Een heel erg goeie avond. Met wie?
1: Met Noah.
0: Dag Noah. Hallo, goeie avond Noah.
1: Hallo.
0: Ik moet zeggen, Noah, is dat de Noah van vorige week?
1: Yes.
0: Is het echt? De Noah, de Noah die vorige week geen stem meer had en moest zingen de ochtend erna.
1: Ja.
0: Oh, Noah. Hallo, goedenavond.
1: Hallo. Goedenavond.
0: Noah, neem ons, want we hebben eigenlijk niet veel tijd gehad om elkaar te leren kennen vorige keer. Neem ons eens even mee. Noah, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Noah en ik word 17 jaar.
0: Oké. Okay.
1: En ik zing heel veel en ik doe ook veel theater en toneel.
0: Oké. Okay.
1: En vorige week was het dan omgangen hier. Allee, deze week ook nog. Dus veel gezongen.
0: Veel gezongen. Maar Noah, moet jij je stem forceren voor de liedjes die je moet zingen? Wat moet je dan zingen en hoe klinkt dat dan, Noah?
1: Ik moet vier zinnen zingen in het heel plat Liers, omdat ik van Lier kom.
0: Okay.
1: En dat is vrij moeilijk voor mij, omdat ik heel Antwerps ben en Lier is iets anders.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus je bent van Lier, maar je spreekt geen Liers, maar je moet wel Liers zingen.
1: Ik spreek half Liers, maar niet zo goed als mijn bommen bijvoorbeeld. Maar het is heel moeilijk.
0: Dat snap ik, ja. Oké, okay. Liers is niet hetzelfde als Iers, voor alle duidelijkheid. Dat is gewoon Vlaams, maar dan plat waarschijnlijk. Kan je ons even wat dingen bijleren?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Bijvoorbeeld, wij moeten in plaats van koud, zoals we het aan AN zeggen, zeggen K. Dan zeggen wij ja, dat we het K hebben, dus koud.
0: K.
1: Terwijl het, ja. Wij moesten doen alsof wij het koud hadden in 33 graden.
0: En dan moest je dat dan zingen? Moest je, ik heb K.
1: Nou ja, het is eigenlijk, luister naar de schoonverhaal. Het was K en de sneeuw lag tot in de stal. En er is geen vuur heel de nacht er gegaan. Tot daar waar de ster bleef stilstaan. Zo moet dat.
0: Amai, maar zeg Noah, zo'n schone stem ook als je niet hees bent.
1: Dat is niet zo schoon gezongen, maar.
0: Maar jawel, dat was kei goed gezongen.
1: Zo, even rap.
0: Heel goed gedaan, Noah.
1: Ik denk dat dan iets trager.
0: Moet je morgen weer vroeg opstaan of valt het mee deze keer?
1: Morgen moet ik om 12 uur pas opstaan. Ik ga morgen naar Antwerpen, dus dat van nog.
0: Om 12 uur pas opstaan, dus dat betekent dat je nog een lange nacht tegen moet gaan.
1: Nee, ik ga beter terug slapen hoor.
0: Dan heb je 12 uur slaap op de teller. Kijk, Noah, ik judge jou niet. We listen and we don't judge. Merci Noah, bye bye.
1: Bye.

heerlijke nieuwe muziek van onze Noorderburen Lucas en Steve. En All I Know, het zijn twee DJ's uit Maastricht. En dat vind ik wel cool, want ik ben zelf afkomstig van Mazeik. Dat is een beetje het equivalent, toch wel, in België, dat we hebben voor Maastricht in Limburg. Lucas en Steve bij Q. Een klein beetje advies voor jou misschien. Mocht je ooit een wereldbekend artiest worden, dan moet je nu even je oren spitsen. Mocht je ooit een doel hebben om een wereldbekende artiest te worden. Wat moet je vooral doen, als je zoveel fame hebt? Privacy. Privacy is heel belangrijk. Houd dingen binnen je relatie. Laat niet te veel naar buiten schemeren. En mocht je dan toch ooit vreemd gaan, snap natuurlijk als je veel roem hebt, iedereen ligt aan je voeten. Mocht je dan toch ooit vreemd gaan, dan moet je niet zomaar het aftrappen. Nee, dan moet je gewoon in intense relatietherapie gaan. Dat zijn de twee tips die ik jou graag zou willen meegeven. Zo 14 minuten voor middernacht op deze vrijdagavond. En waarom denk je? Ah wel, deze twee, die hebben het meegemaakt. Ze zijn al, ik weet niet hoe lang getrouwd ondertussen. Hebben wat relatieproblemen gehad. Hebben dat opgelost. En nu nog altijd happily married.

Wat wil jij nog meegeven als laatste woorden op deze vrijdag 2 oktober? Het zijn de laatste minuten van de dag toch wel. Je mag mij een berichtje sturen of een audioberichtje in de Q-app als je nog graag iets wilt delen met de rest van ons land. Komt hier bijvoorbeeld net een bericht binnen van Lander. Lander die stuurt, wil je even op de radio vernoemen dat Julien mij nog dit weekend nog, dat is een schrijffoutje denk ik, die 80 euro moet terugbetalen. Als hij dat niet doet, dan is hij een dikke idioot. Ja. Jongens, dat moeten jullie even zelf oplossen. Als je toch nog iets wilt toevoegen aan de laatste woorden van deze vrijdag, stuur mij dan nu door in de Q-app. Dank.

laatste woorden van deze vrijdag, 2 oktober. Wat zullen die zijn? Talia zegt, Timo, dankjewel voor de goede muziek vanavond. Ja, dat is natuurlijk graag gedaan, Talia. Ik denk dat de Petra de laatste woorden heeft van vanavond. Zij zegt, alvast een fijne zaterdag. Daar kan ik alleen maar mee afsluiten. Van mij krijg je nog Florida Good Feeling. Goedenavond.

0: Goeienacht, 12 uur nieuws met Thomas.
1: Goeienacht. En met onze Rode Duivels die gewonnen hebben, het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen, de jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels die moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval met haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon, stapelwolken en een graad of 20.
0: Dankjewel Thomas. En ook nog altijd 1 file, die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je nog een half uur bij tellen. En dat tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Veilige nacht en veel plezier met Reggie.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
0: Very much welkom bij een nieuwe Radio Reggie met straks uiteraard een nieuwe Reggie selectie. We hebben updates over mijn bestaan. We kijken ook al eens naar 30 jaar Milk Kink en uiteraard veel en ontzettend veel dikke schijven. Another 155 Ultra mocht de boel openen met Talk to You in de Winterkind remix. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
3: Radio Reggie.

Radio Reggie. Bootleg Champions zijn de DJ's van Mars. Maak je deze bootleg van Beauty and a Beat versus Generate. Bieber en Prits in the mix. Zometeen meer nieuws over een grote podcast die we gemaakt hebben. Maar eerst Armin van Buuren. Armin voor de vrienden.

0: Britney Spears, dit was zijn versie van I Wanna Go. Het is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's Update.
0: Groot nieuws was het deze week, want sinds gisteren staat de 30 jaar Milk Inc. podcast online. We hebben samen met Q 7 afleveringen opgenomen. Linda, ik, Emma Salden en mensen die belangrijk waren voor Milk Inc. Over de volledige geschiedenis van ons groepje dat nu al 30 jaar meegaat. Het was in de studio aan Huis Zolder gefilmd en ze hebben zo alle cd'tjes die we ooit gemaakt hebben op een grote tafel gegooid. Het was indrukwekkend om te zien. We hebben daar een paar uitgekozen en afhankelijk van die nummers en die tijdperken, zeg maar, hebben we daar afleveringen aan op gehangen. Het is echt, ik moet zelf zeggen, het was een van de leukste podcasts die ik ooit gedaan heb. En het was echt straf om te zien hoe we nu al 4 decennia lang dingen meemaken. Ja, er is al wat gebeurd, hè, van pak 1996 tot nu. We hebben de beginperiode gehad met Frankrijk, we hebben dan de doorbraak in Vlaanderen gehad, we hebben de wissel van de wacht gehad toen Linda erbij kwam, dan hebben we de eerste sportpaleizen gehad, Werchter, noem maar op, dan hebben we wat donkere tijden gehad ook met Linda, en dan zijn we teruggekomen. En dat allemaal, maar dan in 7 mooie afleveringen kan je nu op elke podcast-app vinden. Spotify, Apple Music, ook op Q in de Q-app. Dus zoek hem eens op, de 30 jaar Milk Inc. podcast is een leuke aanloper naar binnenkort het sportpaleis.

Deze remix van Shakira's Hips Don't Lie. Madonna en Martin Garrix met Bizarre komen eraan in de Wild Crow remix. Madonna heeft gewoon alle VMA's gewonnen en eerlijk gezegd, ik snap er niks van. Maar deze remix is wel Wild Crow.

0: Extended Remix.
1: Radio Reggie. 30 jaar Milk Inc.
0: Dan kijken we nu al eens in de podcast van 30 jaar Milk Inc. We hebben inderdaad een podcast opgenomen over 30 jaar Milk Inc. 7 fantastische aflevering met key records, key platen over heel de carrière heen. En uiteraard het grote begin. Het grote begin was Milk Inc. met Lavash. Daar is alles mee begonnen. We heetten toen nog Milk Incorporated. En het nummer was Lavash. En dat is helemaal vertrokken in het buitenland. En het is eigenlijk tot stand gekomen omdat we vroeger eigenlijk altijd platen maakten onder een andere groepsnaam. Dus de eerste discotheekplaten, de eerste danceplaten die Philippe en ik maakten, helemaal in het prille begin, hadden altijd een andere groepsnaam. Dus we hebben K-Lab gehad, The Clan, allemaal zo groepsnamen. Want we durfden onze eigen naam niet gebruiken. Het zal nooit Reggie geweest zijn of zo, dat durfde ik toen nog niet. Dus elke plaat had een andere groepsnaam, tot we bij de groepsnaam Milk Inc. zijn aangekomen. En die plaat is toevallig ontploft. Gigantisch hit in Frankrijk geworden, voor je weet was het de halve wereldhit. En dat was toevallig de naam Milk Incorporated, dus short voor Milk Inc. En het nummer heette Lavash. Ik had een beetje een koeienobsessie in de tijd. Klein beetje koeienobsessie. Als je ooit als een koe gezien hebt, dat is een fascinerend beest. Dus daarom is de titel van het nummer Lavash. En dan heb ik begin gewoon een beetje afgeleide maken van een koe. Wat heb je dan? Melk en toestanden. Ah ja, melk. Let's call it Milk Incorporated. Dat is zo'n beetje een Engelse firma. Afgekort Milk Inc. Ja, en die is dan blijven plakken. Want opeens had die groep succes. En ze hebben daar maar mee blijven toeren. En staan we nu binnenkort met die groep twee keer in de afwasdoom. Hier is nog eens waarmee het allemaal begon. Milk Inc. Of Milk Incorporated zelfs toen. Lavash.

0: nu Radio Reggie.
1: Welkom terug. Jij luistert nog altijd naar Radio Reggie met zometeen een nieuwe Reggie-selectie. En we kijken ook al eens vooruit naar de 3 dikste danceplaten ter wereld. Maar eerst Mau P, die is ook dik, met Just a Little Bit More.
0: Radio Reggie.

0: in the end. Dat is nu tijd voor de Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week is zoals gezegd van een DJ die zelf durft te zingen. Calvin Harris deed het ook al. Maar deze jongen, Martin Garrix, kan het ook. Het nummer zat verwerkt in zijn Tomorrowland intro van dit jaar. En hij is nu uitgekomen. Zelf gezongen, deze Martin Garrix. This Dream of You.

0: Radio Reggie.
1: One Life van Fisher en Florence Arman. Zometeen kijken we als vooruit naar de drie dikste danceplaten ter wereld in mijn humble opinion. Maar eerst Three Are Legend. What You Say.

Last Go, deze keer in de Funk Tribute Edit. En het is nu tijd voor Reggie's Ranking. Reggie's Ranking. In mijn bescheiden mening zijn dit de drie dikste danceplaten van het moment. Op drie heb ik Kygo en Max McKnown. Take Me Back, nieuw is het. Op twee Swedish House Mafia en Licky Lee met Happiness Is So Sad. En op één Hugel en Iman Angel met Ultra Nate Moving to the Sun.

Lieve vrienden, heel erg welkom allemaal. Ik begin vanavond met nieuwe muziek en niet van de minste. Je kent James Hype van megahits als Ferrari en More Than Friends. Deze zomer testte hij zijn nieuwste album Tomorrowland met heel veel positieve reacties.